0: Good times, great music.
1: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer.

twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde.

0: wel zalig, hè?
1: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
0: Oh.
1: Oei.
0: Mijn enkel.
1: Schat, ça va?
0: Nee.
1: Wat kunt er nog op staan?
0: Zo'n beetje.
1: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Tisbe zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
0: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
1: Ah, dat is in orde dan.
2: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
3: Mannekes, kijk eens mijn nieuwe kamer.
4: Oh. Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
3: Zo fris en stralend. Dat is nu de nieuwe levenskleur van 2027. Soulful Sage.
4: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
3: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
5: Allega's.
6: Naar Gamma.
7: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levis Ambiance verf in de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
3: Gamma, jouw verfexpert.
8: Stappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
9: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedes-benz.be.
10: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
11: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
10: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
2: Oh, misschien denk je bij de wekker, geen goesting in, maar we hebben goed nieuws. Het is vrijdag, beste vrienden, het weekend komt eraan.
3: Eindelijk, het nieuws van 6 van onze Grim.
4: Goedemorgen, onderzoek naar klachten in het stadsbestuur van Oostende. Union wint zijn eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League en onze volleybalmannen komen uit tegen Tsjechië op het EK. Het rommelt binnen het stadsbestuur van Oostende. Aanleiding is schepen Charlotte Verkijn van N-VA. Er zijn klachten over haar manier van communiceren. Dat zou problematisch of zelfs toxisch zijn. Collega Karel Latree legt uit.
5: Er zijn heel wat mensen die blijkbaar ervaren dat er grenzen overschreden worden in de manier hoe mevrouw Verkijn met hen praat, opdrachten geeft, feedback geeft voor, tijdens of na beslissingen. Ik hoor dat er ongeveer 30 mensen in een onderzoek hebben gesproken en dat daar een 12-tal van zeggen, 13 of zo ook. Eigenlijk zien wij niet meer hoe wij nog kunnen samenwerken.
4: Verkijn zelf wil niet reageren. Er loopt een onderzoek. In de Europa League voetbal heeft Union overtuigend gewonnen van en bij Tsjechische Viktoria Pilsen. Het werd 0-3. Het ging om de heenwedstrijd of om hun eerste wedstrijd liever in de competitiefase. Op 15 oktober nemen ze het op tegen het Spaanse Real Sociedad. Onze Belgische volleybalmannen zullen tegen Tsjechië spelen in de achtste finales op het EK. Tsjechië speelde nog de halve finale op het WK vorig jaar. De Red Dragons verloren toen in de kwartfinale van Italië, dat later kampioen werd. De match tegen Tsjechië wordt zondag of maandag gespeeld. Wisselen bewolkt vandaag bij zo'n 21 graden. Ook morgen veel wolken, maar wel droog bij 22 graden.
2: Je ziet, Grim, dat dat gisteren voorspeld is door Frank. Meteen zijn gevolgen heeft vestimentair in onze studio. Frank had gezegd, vandaag wordt een afschuwelijke dag in het westen van het land. Hebben wij gekregen, Grim. Afschuwelijke dag, hè. En wij staan hier in herfstoutfit. En jullie hebben precies nog een goede dag.
3: Ja, ik dacht gisteren, wat een prima dagje. Het nazomer.
6: Het was mooi weer gisteren.
2: Gisteren. Ja. Regen.
3: Je hebt nattigheid gehad, of wat?
2: Nattigheid, er was geen nattigheid meer. Dat kwam mij bakken uit de lucht. En het voelde zo ongelooflijk 1000% herfst aan al.
3: Nee.
2: Echt verschrikkelijk, ja.
3: Ik dacht, heet hier in Hasselt, ik doe morgen een t-shirt.
2: Zie dat toch. Het is niet eerlijk, hè, jongens. Het is niet eerlijk allemaal. Maar goed, we gaan dit weekend proberen voor iedereen wat goed weer mee te brengen. En goede muziek in elk geval. We beginnen met Phil Collins en You Can't Hurry Love. Welkom in de vrijdag.

0: Phil Collins en You Can't Hurry Love op deze vrijdagochtend.
1: Sven en Anke.
0: Heb je het verhaal van Wim Balieu gehoord, Anke? Wat een kakverhaal is dat. Wim Balieu, dat is de man van Balls and Glory. Was ook tv-chef op een bepaald moment. Hele fijne kerel. En die Balls and Glory, dat is een goede keten waar je balletjes kan gaan eten met puree erbij en zo. En die heeft een groot probleem, want die zit in Antwerpen op een plein waar altijd de markt plaatsvindt. En in het weekend, als al die mensen naar de markt gaan, dan moeten die ook een keer vlucht naar het wc. Maar wat doen? En er zijn geen openbare toiletten. En hij legde uit bij ATV hoe lastig dat is voor hem, wat er dan allemaal gebeurt in zijn restaurant.
2: Wat doe je als er op een zaterdag gewoon 500 mensen naar je toilet willen gaan, omdat je horecazaak toevallig naast een van de leukste markten van het land ligt?
3: Vandaag zijn de toiletten spik en span, maar vooral tijdens het weekend, wanneer er markt is op het theaterplein, worden de wc's van Balls and Glory wel erg vuil achtergelaten.
2: We zitten even met een kaksituatie, hè. Maar dat is ook gewoon soms letterlijk, omdat soms schrikt je er eigenlijk van hoe dan mensen toiletten kunnen achterlaten. Je krijgt afgetrokken deuren, toiletrolletjes die verdwijnen, lampen die verdwijnen, sporen van drugsgebruik in je toiletten. En dan denk je, ja, godverdikke, dat kan toch de bedoeling niet zijn?
0: Nee, dat kan de bedoeling niet zijn. Dat is toch verschrikkelijk.
4: Daar had ik al een remedie op gevonden.
0: Wat?
4: Ik zou niet iedereen op mijn toilet toelaten. Allee, het is lief van Wim dat hij zo denkt, maar dat is toch geen avans?
0: Het grote probleem is dat het blijkbaar moet. Want dan hebben ze van, van ATV ook gevraagd aan het stadsbestuur, van ja, die markt is daar. Ja. Kan je dan geen toilet wagen daar zetten? Dat zou toch het makkelijkste zijn? He? Iedereen komt naar de markt is iets openbaar, marktkamers moeten daar betalen, je kan toch als kleine return ervoor zorgen dat de propere toiletten staan. En daarop zegt de stadsbestuur, nee, in de afspraken met iedereen staat dat de horeca verantwoordelijk is voor het toiletbezoek. Dus je zit daar soms met 500 toilettegangers op één weekend.
4: Maar heel vaak is dat toch dat je dan de sleutel moet vragen?
0: Ja.
4: En voor klanten, want ik vind dat ook... Ik vind toch, als je zo echt naar het toilet moet...
0: Uh-huh.
4: Ja, ik combineer dat dan toch altijd met nog even iets gaan drinken of iets gaan eten of zo. Snap je? En anders zeg ik altijd heel beleefd van, mag ik even naar het toilet gaan? Ik zal ervoor betalen, dit of dat. Uh-huh. En dan weet je van, ja, ik laat het proper achter, want ik ben hier al te gast en ik nuttig hier niks, ik consumeer er niks. Dus ik vind, als Wim echt zegt van 500 klachten per dag, was de kou snel af, dan is het of met sleutel, of zelfs in McDonald's, heel vaak krijg je dan een code op je kastticket en dat werkt pas. Maar ga toch niet Jan en Alleman uw eigen interieur laten vernielen.
0: En ook drugs gebruiken. Er zijn ook alle mensen die absoluut geen klanten zijn, die dan inderdaad de boel smerig achterlaten.
4: Maar weet je wat ik niet leuk vind? Als je echt heel dringend naar het toilet moet en je ziet er fatsoenlijk uit en ze zeggen, dat gaat hier niet. Dat gaat alleen maar voor de mensen die hier werken. Dat vind ik dan weer iets anders.
0: Ja,
4: dus goede bedoelingen hebt, hè.

Stars van Simply Red gaan langzaamaan verdwijnen. Komt de zon tevoorschijn, beste vrienden. En volgende week komt er echt een nazomertje aan. Staat zelfs in de krant. Dus we gaan nog boven de 20 graden en zon volgende week.

0: je moet, als je nu vandaag wakker wordt en je denkt, boh, ik heb niet zo schone vooruitzichten. Ik weet niet, er staat er precies niks, als ik zo nu kijk, nee, niks wat mij vrolijk maakt.
1: Oei, dat is wel heel triestig hoe je dat verwoordt.
0: Dan moet je even denken aan de gasten die nu volop ook aan het trainen zijn om in 2032, ik weet dat is nog redelijk ver, aan de Olympische Spelen van Brisbane mee te doen.
1: Ja.
0: 2032, dan is het daar in Brisbane. En meer bepaald de roeiers. Want er is een zeer drastische beslissing genomen deze week. Ondanks dat er een open brief is gekomen van 542 toproeiers vanuit de hele wereld, dat de rivier die gekozen wordt om te roeien precies toch niet hun favoriet is, hebben ze daar toch beslist dat de Fitzroy River in Queensland de rivier wordt waar de Olympische wedstrijden gaan plaatsvinden.
1: Maar zitten daar dieren in die je willen opeten?
0: Het is de bekendste omgeving van krokodillen.
1: Ja, zie je.
0: Ah, je kunt ook, maar dat vertrekt hier van een ploegje uit Nederland of België of Duitsland.
1: Ja.
0: Oh, in 32 roeien tussen de krokodillen.
2: Je gaat doorroeien, je gaat niet reuzelen.
0: Nee, je gaat niet reuzelen.
1: Nee, maar,
0: de Australische overheid heeft wel al nu gezegd, ja, we weten het. Ja, dat is een beetje een nadeel van de rivier. Maar het is wel heel mooi. Het ligt qua locatie ook goed. Het heeft ook veel voordelen. En ze hebben ook een zeer, zeer goede manier gevonden om geen last te hebben van de krokodillen.
1: Wat dan?
0: Je moet goed luisteren, hè? Australische overheid.
1: Ik moet wel zeggen, het werkt wel. Want ik had eigenlijk weinig goede vooruitzichten vandaag. En nu ben ik al helemaal opgebeurd.
0: Ja, dus de Australische overheid en de Olympische bond zegt, heeft een zeer goede manier om geen problemen te hebben met die krokodillen in de rivier als je als roeier gaat. Namelijk, gelieve armen en benen binnenboord
3: overhouden. Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Vanavond een currieke?
3: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
1: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Nog voor jij kan denken,
5: ik heb gelijk geen energie,
4: krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie. En voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan, zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan. En nog voor,
6: oh, mijn rug zit vast,
4: heeft je osteopaat je al met de juiste verrast.
7: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
4: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
8: Weet je wat ik mis na de vakantie?
9: De zon?
8: Nee.
9: Het strand?
8: Nee, het comfort.
9: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
8: Citroën.
9: Info en voorwaarden op citroën.be.
10: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bot te doen op deze huis.
11: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
12: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
11: Nee.
12: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
11: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
12: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
11: Ja, dat is wat ik dacht
13: je
11: eigenlijk,
13: droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
14: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
12: Immoscoop, man!
15: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1+1, gratis.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Altijd zeker.
18: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
19: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
5: Nog even. Alles goed.
19: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
6: Come on.
19: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
20: Samen zorgen voor een goede start. Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
21: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
22: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
23: Sven en Anke.

0: vaak een red flag bij als er iets aan kunnen zitten komen waar je geen vertrouwen mag in hebben. Red light, spells, danger, Billy Ocean in de ochtend van Joe. Het is 7:05, vrienden.
1: Straks bij Sven en Anke.
0: Maar eigenlijk broeders en zusters. Onze kerken, dat weten we, lopen leeg op dit moment. Maar zometeen in de tip van Anke een blijde boodschap om de kerken vol te laten lopen, Anke.
2: Helemaal waar. Deze heidene, en ik wijs naar mezelf, maakt vanavond haar comeback in het huis van God en Co.
0: Oh, oh.
2: Ik ga gaan, ze hebben mij gelokt. En als er nu priesters en pastoors aan het luisteren zijn en denken van, huh? Hoe is dat wonder kunnen geschieden? Ja. Vertel het zo meteen in mijn tip van 6:30.

0: vrolijk dansen tot de ochtend met de Galway Girl van Ed Sheeran. Het is 6:30. Nieuws met Grim.
1: Goedemorgen. Het stadsbestuur van Oostende neemt voorlopig geen beslissingen meer, want er loopt een onderzoek naar eerste schepen Charlotte Verkijn van N-VA. Ze wordt beschuldigd van toxisch gedrag. De manier waarop ze opdrachten en feedback geeft zou niet door de beugel kunnen. Verschillende mensen willen daarom niet meer met haar samenwerken. Zelf wil ze niet reageren. Ook het groeipakket zou in het vizier komen bij de Vlaamse begrotingsonderhandelingen. Dat schrijft de Standaard vandaag. De regering wil bekijken of ze de criteria kunnen aanpassen die bepalen hoe hoog het groeipakket, of ook wel de kinderbijslag genoemd, uitvalt. Maar regeringspartijen Vooruit en CD&V zien het alvast niet zitten. De Vlaamse regering zal wellicht zo'n 2 miljard euro moeten besparen om de begroting op orde te krijgen. En voetbalclub Union is goed begonnen aan de competitiefase van de Europa League. Het won zijn eerste wedstrijd van en bij Tsjechische Viktoria Pilsen. Het werd 0-3. Op 15 oktober komt Union opnieuw in actie in de Europa League tegen het Spaanse Real Sociedad. Wisselend bewolkt vandaag bij zo'n 21 graden. Ook morgen veel wolken, maar het blijft dan wel droog bij 22 graden.
2: Alles is beter in de Ardennen.
3: De jacuzzi is warm.
4: Ik kom eraan.
2: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap.
5: 6:30. Een tip voor een lekker katholiek leven. Er was een tijd dat ik elke zaterdagavond naar de mis ging. Hè?
6: Ja?
5: In het tweede studiejaar. Ja, dan ben je nog zo van, ja, brainwashen zal ik het niet noemen. Maar ik weet nog dat ik na de eerste communie, ja, dan zei de pastoor, vanaf nu moet je elke week naar de mis komen. Hè? Ja. En ik heb dat een heel jaar helemaal alleen gedaan.
6: Mooi,
5: mijn ouders werkten in de frituur. Maar wij woonden gelukkig naast de kerk. En ik ging een heel jaar naar de mis op zaterdagavond. Nu zit mijn zoon in het tweede studiejaar. Ja. En die heeft zich ook helemaal laten brainwashen.
6: Ja, is waar,
5: ja.
6: Bekeren noemen we dat dan.
5: Ja, want hij zegt, ik ga vanavond bidden in de kerk.
6: Oh, dat is goed.
5: Hij kijkt er enorm naar uit.
6: Vanavond, ja.
5: Hij gaat ook dansen en zingen in de kerk.
6: Okay.
5: Het is met de klas, met de school. Want Kermis Hasselt begint dit weekend.
6: Uh-huh.
5: En altijd traditioneel, de vrijdag ervoor, zijn er de Kermis Vespers.
6: De Vespers, ja.
5: Om 6:30 worden wij dus verwacht in de kerk in Hasselt. En je denkt van, ja, maar waarom gaat die Anke dan mee? Ja, ergens wel, omdat mijn zoon het dus echt gevraagd heeft. En omdat Tom, mijn man, never ever naar de kerk gaat.
6: Oké.
5: Maar het vooral, hetgeen dat mij echt over de streep definitief getrokken heeft, zijn de frietjes achteraf.
6: De frietjes achteraf?
5: Dus dan kom je buiten.
6: Op de kermis bedoel je?
5: Nee. Dus je komt buiten.
6: Ja. Uit de kerk.
5: Uit de kerk. En dan staat er een gigantische frietkraam.
6: Een katholiek frietkraam eigenlijk.
5: Een katholiek frietkraam, gesponsord door de kerk. En dan mogen wij daar frietjes eten.
6: En een goede kwakkeroomse mayonaise erover.
5: Exact. Ja, anders ga ik op vrijdagavond echt niet meer.
6: Maar ik vind dat tof. Ik vind dat, je noemt het nu omkopen. Maar het is ook niet zo extreem uniek, hoor. Maar ik heb toch een goede vriend, Sjaak, die pastoor is in Nederland.
5: Die en daar elke week of wat?
6: Nou, geen frietjes, maar hebben ze elke week hebben ze dan na de mis, hebben ze bar in het atrium. Dat is aangebouwd aan de kerk. En dan, ja, sommige mensen gaan naar huis, hè, omdat ze thuis voor de kip aan het spit moeten zorgen. Maar de anderen gaan dan gewoon
5: een
6: glaasje drinken en nog eens bijpraten over het geloof, maar vooral over het leven eigenlijk. En dus nog met u en met de kinders.
5: En is dat ook met een hapje erbij?
6: Nou, soms denk ik wel, hoor. Dat is soms ook met een hapje bij.
5: Een bitterbal of zo.
6: Ja, maar wel goed met je. Dus je gaat naar de frituur eigenlijk.
5: Ja, dus eerst geniet ik van het optreden van Max vooraan in de kerk.
6: Ja.
5: Hij heeft het al voorgedaan. Het is een prachtig liedje met bijhorende moves.
6: Oké.
5: Dus, heel leuk. En daarna gaan frietjes eten. Dat is de perfecte start van het weekend.
6: Dus alle pastoors die een kerk niet meer vol krijgen.
5: Zo dus.
6: Frietjes to the rescue. Daar.

0: is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkt verzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
2: Wienerberger. Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hem perfect wat hij voor mij moet meebrengen. 2 lange Suissen. Geen ronde, hè? Lange. Ah ja, want het moet de juiste vorm zijn. Zoals de vorm van onze bakstenen, hè? Die zijn ook juist. Lang en smal.
3: Weet je perfect welke bakstenen je wil, of juist niet? Bij Wien.

0: Wienerberger helpen je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
1: Wienerberger.
0: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
2: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Das.
3: Wauw!
2: Van Vibra.
4: Ah, papa, morgen heb ik turnen, hè?
3: Ja, ja.
4: En zaterdag Scouts Weekend.
3: Komt goed.
2: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Vibra WeCare wasmiddel. 1,5 liter fles voor maar €2,99. Das.
3: Wauw!
2: Van Vibra.
5: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlup inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlup.be. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
6: Sven en Anke.

0: Jelly Roll en I'm good. Goedemorgen, het is vrijdag 18 september vandaag.
1: Vandaag in de spotlight.
0: Ja, eigenlijk het hele weekend in de spotlight. De plantjes van Kom op tegen kanker. Ik wil er toch even wat aandacht aan besteden. 1000 enthousiaste vrijwilligers trekken weer door heel Vlaanderen om die bekendse Gentse azaleas of azaleas, als je wil, te verkopen aan winkels, op de markt, huis aan huis. Dankjewel daarvoor. Je zijn echt met vele duizenden die dat doen. Met zo'n kleurrijk plantje, dat weet je, steun je rechtstreeks de strijd tegen kanker. Een plantje kost 10 euro. Dat is nu ook niet het einde van de wereld. Je haalt een blik vanger in huis, zoals ze zeggen, in een persbericht. Je kan met cash of met bankcontact betalen. En de opbrengst gaat volledig naar wetenschappelijk onderzoek. Betere zorg voor patiënten en hun naasten en doeltreffende preventie. Kanker is zo'n rotziekte. We komen het allemaal wel eens tegen in ons leven, links of rechts. En dus koop een plantje, zou je
2: sowieso zeggen. Sowieso, dat is goede karma. Koop een plantje. Kom op tegen kanker en Rode Kruis, die stickers. Ja? Allee, pleisters zijn het nu. Nee, stickers. Het is pleisters. Ja, dit jaar heb ik toch zijn pleisters. Altijd.
0: Ja, maar
2: standaard.
0: Suikerwafels van de KLJ ook. Hè, ook
2: alles.
0: Ook toch? Ja, alles, hè. Wat? Zijn er grenzen?
3: Chocoladewafels van de school.
2: Ik heb een scoutsdochter, hè.
0: Wat?
2: Ik heb een scoutsdochter, hè.
0: Ja,
2: dat ligt delicaat, hè. Als ik met suikerwafels van de KLJ zou thuiskomen.
0: Is het waar, zou dat een probleem zijn?
2: Ja, dan weet ik toch niet of ik daarmee wegkom.
0: Och, het is een vrede. Heb je het ooit gedaan? Ben je ooit gaan verkopen?
2: Jongen,
0: de deur?
2: Ik heb vroeger, hè, zoveel verkocht in mijn jeugd.
0: Ja?
2: Dat ik safe zit voor de rest van mijn volwassen leven.
0: Oh, wow.
2: Ik heb niks anders gedaan dan zitten leuren. Ik zat bij de Giro, voor Vredeseilanden, op zondag altijd bij de mensen gaan aanbellen. Dat was mijn favoriete activiteit.
0: Vredeseilanden, dat was zo van die poppetjes die je zo bijna als Lego-blokjes aan elkaar...
3: Van die sleutelhangertjes waren dat.
0: Ja, hè?
2: Ja.
0: Poppetjes, ja. Die kon je aan elkaar allemaal vasthangen.
3: Dan kreeg je zo'n open en dan was er zo druk op. En dan was het een vriendje die zei, ik heb al alles verkocht. En dan moest ik nog beginnen. Zo.
2: Dat is dat, ja, ja, ja. Vond je dat leuk?
3: Nee, ik zei best tegen mijn pa. Ik zeg, kom jong, geef me hier eens genoeg. Dan koop dat maar. En dan
2: allemaal.
3: En dan geld van de school, dan ging ik dat nadien nog verkopen met 2 euro winst.
0: Oh.
3: Dat is niet waar.
0: Op de kast.
2: Dat is wel waar. Oh. Maar je trekt je staart niet terug. Nee, nee,
0: met drie man.
3: Oh. Ik ga meer naar de kerk straks met Anke, denk ik.
2: Jij gaat naar de hel, maar ja, daar gaat je waarschijnlijk graag zitten, volgens mij.
0: Lekker warm en nog veel zondaars in de buurt.
3: Voilà.
0: Oh nee. Nee, maar als je kan en je hebt wat centjes over en ze komen aanbellen voor een goed doel, doe dat dan toch gewoon even. En zeker plantjesweekend van

0: was een beetje de overgang tussen de jaren 70 en de jaren 80. En ze scoorde de ene hit na de andere. Diana Ross, nog altijd alive and kicking trouwens. Upside Down.
1: De ochtend van Joe.
2: Persoonlijk vraagje voor Sanonelis. Tracteert het algoritme jou wel eens op een reclamespot voor maandverband?
0: Tracteert het algoritme? Of ik
2: krijg je dat soms wel eens...
0: Zou ik in godsnaam reclame voor een maandverband
2: Ik krijg soms ook auto's. Ik denk, wat is dit nu in mijn algoritme?
0: Maar jij rijdt soms ook wel eens met een auto. Oké, niet heel succesvol, ik snap het. Maar ik gebruik nooit een maandverband dan.
2: Maar het zou kunnen, hè, dat jij misschien wat girly dingen opzoekt. En dan krijg je dat ook bij gevolg. Maar ja, je hebt
0: wel eens... Dat krijgen wij nooit, hè. Natuurlijk niet.
2: Maar je hebt dat toch wel al eens gezien, een reclamespotje van Always of zo? Weet je hoe dat eruit ziet? Dat is altijd volgens hetzelfde concept.
0: Dan giet je zo'n vloeistof om te bewijzen dat dat goed absorbeert, zeker?
2: Exact. Hè?
0: Op dat.
2: Welke kleur heeft dat dan?
0: Welke kleur heeft dat? Blauw, denk ik meestal.
2: Dat had tot voor kort altijd een blauwe kleur.
0: Ja?
2: Maar dat is gedaan.
0: Hoezo?
2: Dat is ook klein, ook een waarschuwing ook voor jou als je het nog eens te zien krijgt. Vanaf nu is het gewoon real. Dus de kleur die je nu gaat zien is rood.
0: Ah,
2: dus dat gaat geen eindpunt zijn natuurlijk. Hè?
0: Always
2: gaat dat doen. Ze zeggen van, het is te belachelijk. Ik bedoel, blauw bloed.
0: Blauw deden.
2: Het is niet omdat je blauw bloed en van adel bent. Ook die hebben rood bloed. Hè? Ook die scheiden rood bloed uit. Trust me.
0: Ze willen het dus natuurlijker laten overkomen.
2: Maar ja, dat
0: moet ook niet te natuurlijk.
2: Te natuurlijk.
0: Nee, dat hoeft niet.
2: Dat wil ik zelf ook niet zien.
0: Nee.
2: Je wilt niet weten wat wij soms zien.
0: Ja,
2: je wilt het niet weten.
0: Het is
2: echt waarheidsgetrouw moet zijn.
0: Nee. Maar dus van blauw naar rood.
2: Dat vind ik een hele, hele goede zet.
0: Weet je wat wij altijd vroeger... Dat was toch die mop van vroeger. Want kent je die mop niet?
2: Oh nee.
0: Wat een mannen dan ook always wilden.
2: Waarom?
0: Want omdat je met always kunt paardrijden en koprollen doen en gaan dansen. En het zijn allemaal dingen die ik eigenlijk niet kan.
2: Ah, zo.
0: Die mop, weet je, dat was toch zo.
2: Of heb je die zelf bedacht of zo?
0: Nee, dat was de mop. Always kan je dit en dit en dit.
2: Ken iemand die?

0: In a New Somebody. Wacht, ik moet hem opcorrigeren, want ik heb hem nu opgezocht. Ja, het is van heel lang geleden. De mop was, volgens mij, heeft hij net niet Jommekes moppenboek gehaald. Maar die was zeker als een mop die bij ons op de speelplaats werd verteld. Het gaat als volgt. De klassieke uitvoering van een mop. Hier komt hij. Een jongetje van 7 staat bij de kassa met een grote doos Tampax.
1: Oh.
0: Het ging over Tampax, het ging niet over Always. Dus een jongetje van 7 staat bij de kassa met een grote doos Tampax. De kassier kijkt hem lachend aan en vraagt... Zo knul, zijn die voor je moeder of voor je zusje? Nee hoor, zegt het jongetje heel trots. Die zijn voor mezelf. Zegt de kassier, voor jou? Wat ga je daar nou mee doen? Zegt het jongetje. Nou, op tv zeggen ze dat je ermee kunt zwemmen, paardrijden, fietsen en dansen. En ik kan op dit moment nog geen van al die dingen. Goed, hè? Ja.
1: Maar ja.
0: Een mop uit een ver verleden, een verre jeugd.
1: Ja, laat die dan maar zitten. Terug naar het verleden. Huppakee.

0: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Annelien Korevits, Mark Koeken en Tom Bonen. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, vanavond op VTM Go.
1: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
2: Wat?
1: Hier staat op alle modellen.
2: Ja, ja.
1: En die prijzen, zijn die gecheckt?
2: Absoluut.
1: De Ford Puma vanaf 19.900 euro.
2: Yep.
1: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
2: Oké. In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
3: Get the party started van Pink komt eraan, want ah ja, dus vrijdag. Het nieuws eerst van Glim van 7.
4: Goedemorgen allemaal. Artsen zouden onder druk gezet worden door de ziekenfondsen. Mogelijk toxisch gedrag in het stadsbestuur van Oostende. En Union wint met gemak van Victoria Pilsen in de Europa League voetbal. De ziekenfondsen zouden controleartsen onder druk zetten om beslissingen over langdurig zieken te beïnvloeden. Dat schrijft zo'n arts in een vlammende brief aan het RISIF, meldt HLN. Controleartsen beoordelen of iemand een ziekteuitkering kan krijgen of niet. Normaal gebeurt dat onafhankelijk, maar dat is dus niet altijd het geval. Onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert.
5: Het gaat bijvoorbeeld over ziekenfondsen die hun leden actief zouden aanraden om klachten in te dienen als ze niet tevreden zijn met een medische beoordeling door een arts. Het gaat ook over ziekenfondsen die tevredenheidsenquêtes organiseren. En als artsen daar dan niet goed op scoren, dan worden ze uitgenodigd voor een bijsturingsgesprek. Dat staat dan tussen aanhalingstekens.
4: Het RISIF laat weten dat ze de brief bekijken. Het stadsbestuur van Oostende is inlopende zaken gegaan. Komt door een onderzoek naar eerste schepen Charlotte Verkijn van N-VA. Zij wordt beschuldigd van toxisch gedrag. Collega Karel Latree legt uit.
6: Er zijn heel wat mensen die blijkbaar ervaren dat er grenzen overschreden worden in de manier hoe mevrouw Verkijn met hen praat, opdrachten geeft, feedback geeft voor, tijdens of na beslissingen. Ik hoor dat er ongeveer 30 mensen in een onderzoek hebben gesproken en dat daar een 12-tal van zeggen, 13 of zo ook. Eigenlijk zien wij niet meer hoe wij nog kunnen samenwerken.
4: Verkijn zelf wil niet reageren, net als het kabinet van burgemeester John Crombé. Er loopt wel een onderzoek. Je kan vanaf volgend jaar geld winnen door een BTW-bonnetje binnen te brengen als je op restaurant bent geweest. De Nationale Loterij organiseert op vraag van de overheid een tombola om fiscale fraude tegen te gaan. Door mensen te overtuigen om niet met zwart geld te betalen. Het is nog niet duidelijk hoeveel geld je zou kunnen winnen. In Italië bestaat het systeem ook al, daar kan je soms tot 5 miljoen euro winnen. De Vlaamse regering gaat mogelijk besparen op het groeipakket, beter bekend als de kinderbijslag. Dat schrijft de Standaard. Het zou een van de manieren zijn om de begroting op orde te krijgen. De regering zou de criteria willen aanpassen die bepalen hoe hoog het groeipakket uitvalt. Maar regeringspartijen Vooruit en CD&V zien dat niet zitten. Wellicht moet de Vlaamse regering in totaal zo'n 2 miljard euro besparen. En in de Europa League voetbal heeft Union overtuigend gewonnen bij Victoria Pilsen in Tsjechië. Het werd 0-3 daar, een geslaagde eerste wedstrijd in de competitiefase. Dat vindt ook speler Rob Schoofs.
7: Ik denk dat we vanaf de eerste minuut hebben laten zien dat we goed zin hadden om hier te komen spelen, om hier te komen winnen. Het Union DNA een beetje op de mat gebracht, aanvallend voetbal. Druk op de verdediging, druk op de mannenbalbezit. En ik denk dat het gewoon wel echt een goede match was. 0-3 winnen, ik denk dat het niet beter had kunnen.
4: Op 15 oktober neemt Union het op tegen het Spaanse Real Sociedad.
8: Nou, mijn vriend gaat woord gehouden. Die twee Limburgers in de studio keitevreden over het weer van gisteren. En bij ons was het echt... Het was niks. Het was echt afschuwelijk. Heel veel regen gekregen gisteren. Ja.
9: Aha, dat klopt inderdaad. Nu, vandaag zal het wat beter zijn.
8: Dus vandaag is het omgekeerd, bedoel je?
10: Nee,
8: vandaag
10: dat denk ik niet, Frank.
8: Al de ellende naar Limburg en krijgen wij in het Westen nu mooi weer. Dat is het, hè?
9: Was het maar waar dat ik het allemaal kon doen, inderdaad. Nee, het komt er eigenlijk op neer dat er wel plaatselijk een bui kan vallen. Kan ontstaan, maar dat is heel plaatselijk. Er zullen ook regio's zijn waar het zelfs zo goed als droog is. Op dit moment is er een enkel buitje in het Duitse Westen. Anderzijds is nog wat gedruppel mogelijk in de Ardennen. Elders is het droog, zal het zonnig zijn. Dus die stapelwolken moeten natuurlijk eerst ontstaan. En dat dat zou pas na de middag zijn dat er effectief nog links of rechts een enkel buitje mogelijk is. Dat bij temperaturen van 20 graden, maar toch benadrukken ook, hè, dat er echt wel zonnige perioden zullen zijn en dat het meestal droog blijft. Morgen, dan hebben we een west-oostverdeling opnieuw. Dus in het westen toch redelijk wat bewolking. Meer naar het oosten toe, daar kan de zon nog schijnen. En in het westen van het land is een enkele spat regen later niet uitgesloten bij 22 graden. En dan gaat het eventjes regenen in de nacht van zaterdag op zondag. Zondag begint regenachtig, maar dan snel vanaf de kust gaat het opklaren. Dus morgen of zondag namiddag, tenminste, dan ziet dat er vrij goed uit. En dat bij temperatuur rond 19 graden.
3: File op de Brusselse buitenring tussen Grimbergen en Jette verlies je door een ongeval 40 minuten. Maar dat is het dan wel. Dus als je op de enige plek in het land staat waar er nu file is, oh, jammer dan.
8: Veel tijd vandaag. Maar we hebben een cadeautje voor jullie. Dit half uur nog, vrijdag 13 november is er 10 om te zien Back to the 90s. En wij mogen nog voor 7:30 een duo-ticket weggeven hier in onze ochtendshow.

0: Get the party started on a Saturday night, on a Friday night, Pink. We beginnen er straks al aan.
1: Friday morning was dat allemaal.
2: De ochtend van Joe.
1: Straks werd inderdaad tickets voor 10 om te zien. Heel de dag worden die weggegeven, hè, voor dat grote feest in de Avansdom op 13 november. Eerst iets anders, misschien een wielerfeestje voor ons Belgen dit weekend, want drievoudig wereldkampioen Remco Evenepoel is de topfavoriet om zondag de individuele tijdrit in het Canadese Montréal te winnen. En dat zou hem meteen, Anke, een record opleveren, want nooit eerder werd een renner 4 jaar op rij wereldkampioen tijdrijden. Journalist Maxim Goedals is voor VTM Nieuws in Canada en we vroegen hem hoe graag Remco dat record wel wil.
3: Ja, die ambitie bij Remco Evenepoel is gigantisch groot, hè, want het is een man die leeft van records en van speciale verwezenlijkingen. En hij kan hier in Montreal voor de 4e keer op een rij wereldkampioen tijdrijden worden. Dat is nog nooit iemand gelukt. Dus wees maar zeker dat dat een drijfveer is voor Evenepoel. Wat ook een drijfveer is, is om eerst en vooral al op gelijke hoogte te komen van de 2 recordhouders qua aantal wereldtitels in het tijdrijden. Dat zijn Fabian Cancellara en Tony Martin, echte specialisten. Dus als Evenepoel zondag wint, komt hij al naast hen te staan. Maar hij zou dus de enige worden of zijn die het 4 keer op een rij heeft gedaan. Dus dat is echt wel straf en uniek dus.
1: Ja, we gaan duimen. Is het een parcours voor Remco?
3: Wel, ik moet zeggen dat het parcours van de tijdrit een van de mooiste, zo niet het mooiste is dat ik al heb gezien. Het is net geen 40 kilometer lang, 39,9. En dan ligt de finish toch wel na een venijnige strook. Het is 400 meter waar het nog bergop loopt. Dus als het nipt zou worden, dan kan Evenepoel daar nog een laatste push doen om toch die wereldtitel binnen te halen.
1: Ik denk van wel, Grim, wat denk jij?
4: Ja, ik ook. Ik ook. Het is de beste tijdrijder ter wereld.
1: Concurrentie, ja, bijvoorbeeld Pogacar, die is er niet bij. Hè. Natuurlijk, na zo'n val, die is er niet bij. Wout van Aert, die doet ook niet mee. Dat is pas volgende week zeker.
4: Volgende week. Hij rijdt alleen het WK op de weg. Ja.
1: En wie zijn de grote concurrenten? Ghana?
4: Ghana, de Italiaan Ghana en Kunge. Kunge is ook een hardrijder.
1: Wat denk jij, Anke?
0: Ik denk dat Eddy Merckx gaat winnen.
1: Ik denk dat Eddy Merckx gaat winnen.

0: over 5 minuutjes jouw momentje om tickets te winnen voor de 10 om te zien Back to the 90s op vrijdag 13 november in de AFAS Dome.
1: Begin je weekend met het leukste feestje ooit. De 10 om te zien top 30. Tom de Kok en Anne de Baatselier warmen je op voor het 10 om te zien Back to the 90s concert in de AFAS Dome met de grootste klassiekers van toen. Toe Fabiola van de Beggen en Boga. De 10 om te zien top 30 met Tom de Kok en Anne de Baatselier. Straks vanaf 4 uur bij Joe.
2: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust.
3: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
4: En voor mijn pensioen?
5: Tweede of derde pijler, juffrouw?
4: Wat lief?
5: En hebt u een VAPZ?
4: Wat?
5: Wat is een VAPZ, juffrouw?
4: Ik weet niet.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat
3: doen? Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
6: James Blunt.

0: laatste nieuws. Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
1: Chipolatas, oh, klinkt goed, hè?
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Droom je van een eigen zaak? Kom dan naar de dag voor toekomstige ondernemers op Odoo Experience. Vol workshops en inspirerende talks met onder andere Eden Hazard, Fabian Penkaerts en Stijn Ilsen van Noordland. Op zaterdag 26 september in Brussels Expo. Schrijf je gratis in op odoo.com/future.
3: Een kraan die lekt?
4: Een tegel met een barst.
3: Uw badkamer heeft haar beste tijd gehad.
4: Het is tijd voor iets nieuws.

0: Love Rock and Roll, Joan Jett en de Black Hearts. Maar niet alleen dat, we houden ook van Tien om te zien.
1: De 10 om te zien top 30.
0: Hey, vanmiddag ga je die kunnen beluisteren bij Joe 10 om te zien top 30. Want op vrijdag 13 november brengt 10 om te zien to the 90s meer dan 20 iconische Vlaamse artiesten samen in de AFAS Dome voor een groot meezingfeest. Tom en Jarne die gaan in de pauze draaien en ik mag het voorprogramma draaien. Dus ik heb er ongelooflijk veel goesting in. En artiesten, ik noem er maar een paar. X-Session, Lux Steno, Leopold 3, Celine Herman, Sam Goris, Good Shape, Pop in Wonderland, Bart Herman, Alana Dante, Bart Keil. Ze staan allemaal op dat fiche en jij kan erbij zijn.
2: Ja, je kan er zeker bij zijn. Vandaag kan je in elk programma tickets winnen, een duo-ticket. En bij Tom en Anne de Baatselier kan je zelfs elk uur een duo-ticket winnen. Oh. Hoe gaan we dat doen? We gaan altijd hitster spelen. Dat is een, echt een hitsensatie tijdens elk weekend in de Ardennen met de vrienden. Ja. Hitster is een heerlijk spelletje. Dus we gaan zo meteen 3 fragmenten van 10 om te zien liedjes laten horen. Dat kan echt uit elk tijdperk zijn, hè, van begin tot einde. En de bedoeling is dat jij de liedjes in de juiste volgorde zet. Dus van oud naar nieuw. Of ik kan beter zeggen, van oud naar minder oud. De namen van de 3 artiesten, die hebben we nodig.
0: In de juiste volgorde.
2: In de juiste volgorde.
0: Oké, hier komen de 3 fragmentjes.
2: Kom maar.
0: Nadenken welk jaar. Uit welk jaar zou dit komen? De oude man in de zee. En dan moet je de naam van die artiesten bijhouden. En dan

0: kijk, ik vind dat zelf wel moeilijk hoor. Ik vind het niet gemakkelijk.
1: Oh, ik kan de trap opzoeken bij Wikipedia. Maar ik moet het jaartal niet sturen, alleen de artiesten.
0: Yep, in de juiste volgorde. En ondertussen gaan we dit alles draaien.
1: Oh, want dit is goed, hè?
0: Natuurlijk. Goed voor de show.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: It's okay, it's alright. Yeah.

0: microfoon stond al open.
1: Dat wist ik niet, jongen, sorry.
0: Als een rood lampje brandt, dan is de microfoon open. Dat is, zoiets.
1: Is, dat?
0: Dat is iets nieuws hier. Hmm. It's okay, it's alright, that Dame's dope, vrienden. Het gaat gebeuren deze middag.
2: De 10 om te zien, top 30, yeah. Met Tom de Kok.
0: Gaat gezellig zijn, niet alleen Tom de Kok, maar ook Anne de Baatse hier. Ah, dat is voor vanmiddag, dat gaat heel tof zijn. En 13 november in de AFAS Dome, met al die artiesten erbij en met misschien ook daar de enige echte...
1: Lisbeth Tijls. Goedemorgen, Lisbeth.
3: Goedemorgen.
1: Zeg eens even de juiste volgorde van de fragmentjes, ons zitsterspelletje.
3: Ik dacht, als ik het goed ben, Dana Wiener, Def Dame Dope en dan Soul Sister.
1: Dat is Def Dame Dope, Dana Wiener en Soul Sister, maar je hebt het wel goed, je hebt het goed gestuurd.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Ja,
0: want niet veranderen van parcours.
1: Nee, nee, nee, je hebt het goed gestuurd, echt waar. Maar ja, ik zie in de Joe-app dat jij van 1990 bent.
3: Ja, klopt.
1: Dus ja, want ik was 12 toen Def Dame's Dope een hit was. Jij was 2 jaar. Want heb jij 10 om te zien, heb je de schade later ingehaald, Lisbeth?
3: Ja, bij de originele aflevering was ik nog heel klein. Ja, nee, geboren. Maar dan achteraf is er zo'n programma gekomen, een paar jaar geleden, om dat terug te kijken naar 10 om te zien.
0: Ja.
3: Met jullie er dan bij en Sam Corys en zo, die allemaal kwamen uitleggen over liedjes. En ja, daar heb ik dan heel veel liedjes in opnieuw ontdekt, of die ik dan wel kende. Maar dan dat ik van wie het was of zo.
1: Oh, leuk. Ja. En wie herinner je je? Is jij nog van de 10 om te zien periode? Wanneer ben jij dan ingehaakt?
3: Ik herinner me K3, maar dan was ik alweer wat iets groter. Want ik denk dat ik toen ongeveer 7, 8 jaar was.
0: Ja.
3: Maar dan, ja, wie herinner ik me nog? Ik denk een Dana Wiener, want ons mama hoorde die ook graag.
1: Ja.
3: Dat is ook een Jean Thomas. Ja, ja, een beetje van alles. Sergio, want die is dan niet zo... Allee, Stanley was niet zo ver van bij ons. Dus ja.
1: Ah ja, met Touch of Joy. Een Taste of Joy.
3: Ja, inderdaad.
1: Ja. Oké, okay, wel. Lisbeth, we zien jou heel graag vrijdag de 13e. Dat gaat een topdag worden in de AFAS Dome. Een duo-ticket krijg je nog van ons. En trouwens, elke dag, in elk programma kan je een duo-ticket winnen. En bij Tom en Anne de Baatselier kan je elk uur een duo-ticket winnen.
0: Zo, goedemorgen allemaal. Het is 7:30 het nieuws met Grim.
4: Goedemorgen. Controleartsen zouden niet onafhankelijk kunnen werken. Een van hen klaagt dat aan in een brief aan het RICIF. De ziekenfondsen zouden hen onder druk zetten om beslissingen over langdurig zieken te sturen. Controleartsen bepalen of iemand ziek genoeg is om een uitkering te krijgen. Maar zo zou een ziekenfonds ontevreden leden aansporen om een klacht in te dienen tegen de arts die hen beoordeelde. De RICIF wil niet inhoudelijk reageren, maar laat wel weten dat ze de brief analyseren. Zwaar ongeval afgelopen nacht in Dadizele in West-Vlaanderen is dat. Een man van 29 is er met zijn auto over een rotonde gevlogen. Hij belandde tegen een betonnen paal. De man werd door de brandweer uit zijn auto bevrijd en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. En in de Europa League voetbal heeft Union met 0-3 gewonnen van en bij Victoria Pilsen in Tsjechië. Een geslaagde eerste wedstrijd in de competitiefase dus. De volgende wedstrijd van Union in de Europa League is op 15 oktober tegen het Spaanse Real Sociedad. Wisselend bewolkt vandaag bij 21 graden. Ook morgen veel wolken, maar meestal droog dan bij 22 graden.
1: Alleen file op de Brusselse ring op dit moment. Op de buitenring tussen Grimbergen en Jetten verlies je door een ongeval een uur. Dat is niet zo fijn. En op de binnenring tussen Grootbijgaarden en Jetten 10 minuten.
5: Alles is beter in de Ardennen.
6: De jacuzzi is warm.
7: Ik kom eraan.
5: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennetap.
2: Het cijfer van de dag.
0: Het laatste cijfer van deze week. En we gaan het niet verzoeken, Anke. Het komt nu tevoorschijn op de schermen in de studio. En wat zie je daar tevoorschijn komen?
1: 1.
0: 1, dat is het cijfer. En je mag meteen een percent achter plakken. 1% van de bevolking is van datum.
1: Oei.
0: 1% is zo.
1: 1%. Wacht, ik moet even hoesten.
0: 1% is zo.
1: Is er iemand in de studio?
0: Weet ik niet of er iemand in de studio is. Ik denk het. Ik ga vanuit van niet. Maar 1% is het.
1: Maar, wacht hè. Maar wil je het zijn of vind je het niet fijn om het te zijn?
0: Ja, dat weet ik eigenlijk niet of je het wil zijn, maar je bent het.
1: Word je zo geboren?
0: Ik denk dat is ook een goede vraag, dat weet ik niet. Je moet ook aan iemand
1: vragen. Het is niet zo linkshandig of zo, hè?
0: Ja, het is wel iets zo, ja. Het is, maar er zijn er natuurlijk veel meer.
1: 1%.
0: Het is 1%. Weet je ook dat we een paar weken geleden hadden over mensen die rood zijn, die roodharig zijn?
1: Of
0: dat was 2%.
1: Schele ogen?
0: Niet schele ogen.
1: Flaporen?
0: Nee.
1: Albino?
0: Het is 1%. Het is ook niet albino, dat denk ik ligt nog een stuk lager.
1: Ligt het aan de chromosomen?
0: Dat weet ik niet of het aan de chromosomen ligt. Ja, ik weet niet waar het vandaan komt. Dat
1: maar
0: is
1: kennen wij iemand persoonlijk die het is?
0: Om heel eerlijk te zijn, denk ik in mijn vriendenkring iemand te kennen die het wel is. En eigenlijk hebben we dat gesprek wel eens gehad. En die zegt, ja, nee, dat is zo.
1: Een blauw en een groen oog.
0: Nee, twee verschillende kleuren.
1: Zie je het uiterlijk?
0: Je ziet het niet uiterlijk.
1: Nee?
0: Het is iets...
1: Inwendig, in je lichaam.
0: Het is iets, ja, dat die mensen... Dat
1: elf
0: die,
1: tenen.
0: Hebben? Nee. Maar wacht. Dat is gewoon die 1%. Wacht.
1: Nee, dat is 20%. Nee. Maar geef een kleine tip nog meer. Is het zoiets van... Dat je van iets meer hebt of minder?
0: Je vindt het curieus. Het is zoiets waar, als je het gesprek straks gaat horen, ga je zeggen van... Allee, zeg, ja. En hoe doe je dat dan in je leven? Hoe ga je daar dan eigenlijk mee om? Wat is dat eigenlijk? Hoe kan je dat een plaats geven? En is het iets waar je last van hebt, inderdaad?
1: Of met je nieren.
0: Het is niet met je nieren.
1: Teelballen.
0: Nee, dat is allemaal niet. Nee. Moeilijk, hè?
1: Ander lichaamsdeel.
0: Ja, maar het is echt iets... Het is niet een karakterding, maar het is wel een soort van...
1: Eigenschap. Of zo doof of blind of zo.
0: Ontbreken van een eigenschap. Het is niet echt fysiek.
1: Geen empathie.
0: Maar dan kan ik jou interviewen. Man, nee, sorry. Oh. Ik heb wel empathie, wat is dat nu? Allee, kom aan, probeer eens even mee te raden. Anke geraakt er niet vandaag. We hebben allemaal...
1: Kleurenblind.
0: We hebben allemaal iets, maar zij hebben een heel speciale vorm. Bij 1% is dat helemaal anders. En

0: Voor een goed uurtje doe je het niet lullen. Gaten vullen kan je met de actuele rijmpjes geld verdienen tot 500 euro. En dan mag je de hele uitzending voor aanmelden als je wil meespelen. Maar hier moet je Anke ook nog wel een beetje bij helpen bij dat cijfer, alsjeblieft.
1: Het cijfer van de dag.
0: Ja. Het ging, het is de voorbije weken al vlotter gegaan dan vandaag.
2: Ja, Silke stuurt, er zijn mensen, zoals mijn tante, die geen ronde pupillen hebben, maar langwerpig, zoals katten.
0: Echt?
2: Ja, kan ik me even niks bij voorstellen.
0: Ik ook niet, maar
2: Bruno zegt, 1% heeft schrik van te gaan werken.
0: Dat zijn er meer,
2: vrezen. Marleen zegt, 2 baarmoeders.
0: Ja, oeh. Ja,
2: maar dat überhaupt?
0: Maar zo'n dingen gaan bestaan, hè, mensen die van sommige dingen 2 hebben. Maar dat gaat niet 1% zijn.
2: Vanessa zegt, geen fantasie, dus aseksueel.
0: Okay.
2: Steven zegt, mensen die 2 hersenhelften gebruiken. Van die hoogbegaafde mensen.
0: Ja.
2: En PS, sommigen gebruiken zelfs 1 helft niet eens. Sammy zegt, een 7e zintuig, die dat toch beweren. Ja, dan kom je van alle dingen binnen, zelfs Jules de la Tourette. Dat is zo, hè.
0: Ja.
2: Van alles zeggen. Een hermafrodiet.
0: Oké.
2: Okay. Komt ook heel vaak binnen.
0: Dat zijn mensen die 2 geslachten hebben eigenlijk.
2: Ja, geen reuk.
0: Ja.
2: Daltonisme.
0: Wat is daltonisme?
2: Kleurenblindheid.
0: Is dat
2: een
0: kleurenblindheid, daltonisme?
2: Ja, dat wist ik ook niet.
0: Ah, dat wist ik ook echt niet.
2: Hoogbegaafd, hoogsensitief, autisme komt hier allemaal binnen. 1% de supporter van Club Brugge.
0: Nee, dat zijn er meer.
2: 1% gelooft in de Belgische politiek. Dat vind ik veel.
0: Het zat er wel ergens tussen.
2: Is dat er tussen?
0: Het zat er echt wel tussen.
2: En had ik het al gezegd?
0: Ja, maar je ging er heel vlotjes over.
2: Kleurenblindheid is het.
0: Nee, je ging er zo over.
2: Tussen een groen en een blauw oog.
0: Nee, maar oké, je moet niet alles opnieuw gaan herhalen. Hè. Het is aseksueel. En dat betekent 1%. Maar ja, oké, want we zijn van alles. Hè. Tegenwoordig, dat mag allemaal, is allemaal goed. Je bent hetero, je bent homo, je bent lesbisch, je bent... maakt niet uit, je bent fluïde, je bent biseksueel. Ja. Dat is echt aseksueel zijn.
2: Dat gaat een super interessant gesprek zijn. Is dat met Chloe de Bie dan?
0: Het is met Goede Liekes.
2: Ah, met Goede Liekes.
0: Ja, we gaan Goede Liekes. En die gaat het uitleggen of dat echt, hoe dat wetenschappelijk komt. Ja. Dat mensen echt werkelijk zeggen, ik voel me niet ziek. Ik voel me ik voel me gezond. Maar alles wat met seks te maken heeft, interesseert mij gewoon niet.
2: En dan kan je voor jezelf uitmaken of het inderdaad dat is. Of dat je gewoon altijd stikkapot bent.
1: Ja. Vanavond bij VTM zien we oude bekenden in de 3e auditieronde van Got Talent. En bij VTM 2 is Keanu Reeves heel veel geld waard in John Wick Chapter 3. Vanavond bij VTM en VTM 2.
3: In de disco.
4: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij OK.
3: Draai een keer in het rond.
4: Ook niet nodig. Bij elke 15 euro krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
3: Oké,
4: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
5: Recubel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
6: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
5: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
7: Recubel. Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van... naar... na je baan wat baantjes trekken? Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
1: Sven en Anke.

0: Black Eyed Boy van Texas. Het cijfer op vrijdag, vrienden.
1: Het cijfer van de dag.
0: Het gaat niet over frietjes. Het gaat over 1% van de bevolking die aseksueel zou zijn. Dat betekent, als ik het, ja, allez, dat zou de definitie zijn, dat ze weinig of zelfs geen seksuele aantrekkingskracht voelen. Tenminste, zo heb ik het opgezocht, maar we hebben seksuologe Goedele Liekes aan de lijn.
2: Goedemorgen, Goedele. Wat een interessant...
3: Goedemorgen allemaal.
2: Interessant onderwerp op mijn vrijdagochtend, hè? Aseksualiteit. Dat is ook zoiets dat nog altijd een beetje taboe is. Zo van, ja, bestaat dat echt dat mensen gewoon... Want ja, wij hebben allemaal vaak geen zin omdat we te moe zijn, te veel stress. Maar bestaat dat echt dat je dat gewoon nooit hebt?
0: Dat je het bent.
3: Ja, zeker. En dat is het grote verschil met zo'n tijdelijke dip, hè, van te moe of ruzie gemaakt. Of gewoon ook, kan ook biologisch tijdelijk een dip zijn. Dit is echt een seksuele oriëntatie. Dus dat is een vaststaand iets waarmee je geboren wordt, zeg het maar. En het zijn mensen die weinig of nooit zin in seks voelen. Die zich, ja, die doen het soms wel, hè. Maar ze voelen er niks fijns bij. En ze voelen zich niet aangetrokken. Ze doen het om bijvoorbeeld... Ze hebben soms een relatie, hè, om hun partner tegemoet te komen. Maar ze hebben er zelf nooit zin in. En ze voelen er ook niks fijns bij.
2: Ah, en
3: dus ja, dat is een groot verschil. Hè.
2: Krijgen die dan wel ook... Ja, die krijgen dan ook geen hoogtepunt. Die komen daar niet toe.
3: Ja, jawel, dat zou wel kunnen. Die kunnen wel een hoogtepunt. Maar die... Ik bedoel, dat is dan puur fysiek. Het samentrekken van spiertjes, zeg maar. En daar houdt het dan bij op.
0: Ja.
3: Ik bedoel, stel dat je daar, als ik het nu heel plastisch zou zeggen, stel dat je daar met een toestel... Je kan wel, dus biologisch, want dat is inderdaad wel een belangrijke vraag. Biologisch is daar niks aan de hand. Biologisch werken al die organen zoals ze moeten werken.
0: Okay.
3: Dus daar kan ook wel een hoogtepunt uit voortkomen.
2: Ja,
3: maar ze voelen daar weinig bij en ze voelen zich niet seksueel aangetrokken. Vooral naar een andere. Want er zijn er ook wel die wel met zichzelf seks hebben, om het zo te zeggen. En het is ook nog een groot verschil met bijvoorbeeld het celibaat of bewuste onthouding. Waarbij, en zoals we weten, zijn bij die geestelijke niet zoveel aseksuele bij. Hè.
2: Dat
3: is een...
2: dat weten we wel allemaal.
0: Dat is inderdaad waar.
2: Ja. Maar goed, en is dat
3: dus
2: dan...
3: Het is een keuze daar dan, hè. Dus dat is even nog eens iets
0: anders.
3: Is
0: ja. Anders. Ja,
2: maar is het dan vooral bij mannen of vrouwen, of maakt dat niet uit?
3: God, dat weet ik niet eigenlijk, maar dat zou ik eens moeten opzoeken. Mijn inschatting, spijtig genoeg, is toch om te zeggen dat het meer bij vrouwen zou voorkomen.
0: Ja.
3: Maar daar heb ik eigenlijk geen cijfers over gevonden. Trouwens, die 1%, dat is waarschijnlijk een onderschatting. Dus ze moeten daar nog veel meer onderzoek naar doen. Naarmate dat die term meer en meer bekend raakt, zijn er natuurlijk meer en meer mensen die zich daarin herkennen. En stijgt dat cijfer natuurlijk. Hè?
0: Ja.
3: Onderzoek je iets wat weinig of niet bekend is.
0: Ja, klopt.
3: Dus,
0: maar er zou ook een verschil zijn tussen aseksueel en aromantisch.
3: Ja, aromantisch. Ja, op zich zegt het dat natuurlijk al. Bij het ene gaat het echt over weinig of geen zin en verlangen naar seksualiteit. En bij anderen, die hebben vaak wel seksualiteit, maar dan weinig of geen verlangen echt naar een romantische relatie, naar verliefdheid. Die voelen die verliefdheid niet.
0: Ja.
3: Die kennen dat niet.
0: Ja, en sommigen hebben beide, hè? Dus die denken echt, laten we maar op mijn eentje zijn. Ik heb het allemaal niet nodig. En ik
3: kan
0: er ook mee leven. Hè? Het kan ook fijn zijn als je er zo in zit, toch?
3: Ja, als je dan voor jezelf zo happy mee bent, ja, wie zijn wij om te zeggen, je moet en je zal seks hebben. Je moet en je zal een relatie met iemand aangaan, dat moet niet.
0: Ja.
3: En dat is net iets minder dan de helft inderdaad. Die ook aromantisch is. Ja.
0: Ja, dat is dan 0,5% van de bevolking. Hè. Ik heb wel zo'n kameraad die zei, maar ja, vraag me dan niet meer naar. Ik hoef het echt niet. Ik ben content zonder het. Moet allemaal niet.
2: Er is nu ook iemand die via de Joe-app stuurt. Ik ga haar naam niet zeggen, maar het is een vrouw dus. Zegt, ik wil echt anoniem blijven, maar ik ben aseksueel. En voor mij is dat inderdaad een heel groot taboe. En het zorgt voor heel veel eenzaamheid in mijn leven.
0: Okay.
2: Wel heel erg als je...
3: Ja, want Sven, dat is nog iets anders dan die vriend van u die zegt van ja, maar het hoeft niet meer. He, want
2: ja.
3: het is echt een seksuele oriëntatie. Zoals
0: ja, ja.
3: Je zegt, ik voel me aangetrokken tot mannen, ik voel me aangetrokken tot vrouwen. Ik voel mij tot niks aangetrokken.
0: Ja.
3: Tot niet tot anderen. Want soms wel, he, zoals ik zeg, je hebt een groot deel die dan wel zichzelf
0: nog
3: lekker vinden, zo te zeggen.
0: Ja. Alright, ja, maar weet je, goed, dat elke keer hoe ouder je wordt, hoe meer je toch doorhebt dat de mens een complex wezen is en in vele vormen en formaten is gegoten, hè. Dat is toch bijzonder. Hè.
3: Ja, en zeker in seksualiteit zijn er zoveel verschillen. Wij vinden het maar normaal dat we 26 soorten van koffiedrankjes hebben. Maar bij seksualiteit zou iedereen hetzelfde lekker moeten vinden.
2: Maar goed dat jij er bent en dat je ons heel de zomer getrakteerd hebt op hln.be en in je postpodcast op alle mogelijke combinaties en voorkeuren.
3: Die kan je ook beluisteren, hoor, als je wil.
2: Absoluut.
0: Dat is Bon Jovi zingt It's My Life.

0: liefde is uiteindelijk het belangrijkste. Love will save the day, Whitney Houston.
1: Zeg, 500 euro harde cash winnen. Dat kan over een uurtje, over drie kwartier eigenlijk, bij ons, bij Joe. In onze quiz, onze actualiteitsquiz, niet lullen, gaten vullen. Je weet hè, als wij die inschrijvingen openen, dat is zoals Tomorrowland en Kazoo-kampjes. Niet normaal, dan ligt de boel hier plat. Maar we gaan het toch weer doen. Ik tel af. 3, 2, 1, go!

0: we scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
2: Wij doen op vrijdag nog alles graag van Live in La Vida Loca. Dat gaan we doen met Ricky Martin na het nieuws van 8 uur met Grim.
3: Goedemorgen iedereen. Controleartsen klagen aan dat ze niet onafhankelijk kunnen werken. Zwaar ongeval in Dadizelen en de kinderbijslag komt in het vizier van de begrotingsgesprekken. De ziekenfondsen zouden controleartsen onder druk zetten om beslissingen over langdurig zieken te beïnvloeden. Dat schrijft zo'n arts in een vlammende brief aan het RESIF, meldt HLN. Controleartsen beoordelen iemand of iemand een ziekteuitkering kan krijgen of niet. Normaal gebeurt dat onafhankelijk, maar dat is dus niet altijd het geval. Onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert.
4: Het gaat bijvoorbeeld over ziekenfondsen die hun leden actief zouden aanraden om klachten in te dienen als ze niet tevreden zijn met de medische beoordeling door een arts. Het gaat ook over ziekenfondsen die tevredenheidsenquêtes organiseren. En als artsen daar dan niet goed op scoren, dan worden ze uitgenodigd voor een bijsturingsgesprek. Dat staat dan tussen aanhalingstekens.
3: Het RESIF laat weten dat ze de brief bekijken. In Dadizelen in West-Vlaanderen is een man van 29 in levensgevaar nadat hij vanmorgen met zijn auto over een rotonde is gevlogen. Nadat hij daar aan hoge snelheid aankwam. Dat is allemaal te zien op camerabeelden. De man belandde met zijn auto tegen een betonnen paal. Hij werd door de brandweer uit zijn auto bevrijd en is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De Vlaamse regering gaat mogelijk besparen op het groeipakket, beter bekend als de kinderbijslag. Dat schrijft de Standaard. Het zou een van de manieren zijn om de begroting op orde te krijgen. De regering zou de criteria willen aanpassen die bepalen hoe hoog het groeipakket uitvalt. Maar regeringspartijen Vooruit en CD&V zien dat niet zitten. Wellicht moet de Vlaamse regering in totaal zo'n 2 miljard euro besparen. 1000 leerlingen in Vlaanderen doen vandaag mee met de jaarlijkse strapdag. Dat is een dag waarop ze worden aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te gaan. Maakt deel uit van de Week van de Mobiliteit. De strapdag bestaat dit jaar trouwens 20 jaar. In heel Vlaanderen zijn er vandaag activiteiten gepland. Voetbalclub Union is goed begonnen aan de competitiefase van de Europa League. Van zijn eerste wedstrijd van en bij Tsjechische Victoria Pilsen met 0-3. Je hoort Rob Schoofs van Union.
5: Ik denk dat we vanaf de eerste minuut hebben laten zien dat we goed zin hadden om hier te komen spelen, om hier te komen winnen. Het Union DNA een beetje op de mat gebracht, aanvallend voetbal. Druk op de verdediging, druk op de mannenbalbezit. En ik denk dat het gewoon wel echt een goede match was. 0-3 winnen, ik denk dat het niet beter had kunnen.
3: In de volgende wedstrijd neemt Union het op tegen het Spaanse Real Sociedad. Die match is op 15 oktober. En vanmiddag kondigt Mark van Bommel zijn eerste selectie aan als bondscoach van de Rode Duivels. Afgelopen zomer volgde hij Rudy Garcia op. Zijn eerste opdracht is de Nations League. De namen van Lavia, Gods en Fofana doen de ronde, net als Lukaku en De Bruyne. Het staat wel al vast dat doelman Thibaut Courtois er niet bij zal zijn. Hij last een sabbatjaar in. Op 25 september spelen de Duivels hun eerste match in de Nations League tegen Italië.
6: Beter dan gisteren, hè? Allee, toch in de linkerhelft van het land, hè Frank?
7: Ja, dat is een feit. Ja, in die linkerhelft viel het wat tegen inderdaad gisteren. Maar vandaag is het zo goed als droog. Plaatselijk buitjes altijd wel mogelijk. En voor de rest gaan we een beetje zonnige periode hebben. Stapelwolken die wel ontstaan. En dat bij temperaturen van om en bij de 20 graden. Morgen hebben we dan voornamelijk in het westen toch redelijk wat bewolking. Meer naar het oosten toe lijkt de zon het nog wel te kunnen gaan halen. Af en toe wat hogere wolkenvelden die dan wel voorbij drijven. En dat bij 22 graden. Misschien aan het eind van de dag een enkel spatregen is mogelijk in het uiterste westen. En dan gaat het eventjes regenen in de nacht van zaterdag op zondag. Zondag gaat die regenzone ons land al vrij snel verlaten. Dus zondagnamiddag is het dan overal droog met wat zon. En dan wordt het een graad of 19.
6: 3 files op deze vrijdagochtend richting Brussel. Op de E19 tussen Zemst en Machelen verlies je 20 minuten. Een kwartier op de A12 tussen Wolvert en Stroombeek. En 10 minuten op de Brusselse buitenring tussen Grimbergen en Jette.
2: Wacht, ik denk dat ik zo meteen hier uit mijn programma een boude uitspraak ga doen.
6: Hola, ja, ik zag gebeurt iets anders nooit.
2: Ik zag iets passeren op Instagram en ik dacht...

0: Oh, Living La Vida Loca van Ricky Martin. En Sunny Penny gaat nu een beetje gekkigheid verkopen op de radio. Een boude uitspraak ging je doen. Had je mee geteased? Nu denken wij allemaal, wow.
1: Ja, we zijn heel
0: gaat
1: benieuwd,
0: die wel, de politieker doorhalen? Nee, gaat hij iets over de mensen zeggen?
2: Nee.
0: Gaat het nog een beetje over Fabio?
2: Fabio?
0: En zijn liederen?
2: Nee, maar het is iets totaal anders. Maar ik zag iets passeren gisteren op Instagram. Het is van Jade Bintjes. En je weet, ik ben een grote fan van Jade. Ik vind die zo grappig. En Jade had iets over corona. Over corona.
0: Oei.
2: Ze leidt het ook in met corona weten dan nog. En het heeft mij getriggerd, niet normaal. En ik hoor daar, ze heeft iets gedaan tijdens corona. Toen ze zo'n prik moest gezet. Er moest allemaal een prik gezet worden. Weet je nog, een vaccinatie. Ah. Verplicht. Of je werd uit de maatschappij geschopt.
0: En je was een moordenaar.
2: Je was een moordenaar.
0: Dat was je.
2: En Jade, die vertelt daar iets over. Het zal wel een mop zijn. Maar ik vond het zo goed. Ik denk, Jade, als jij dat echt gedaan hebt. Terwijl die prik werd gezet. En terwijl dat zat te wachten. We moesten 15 minuten wachten, weet je nog?
0: Dat is natuurlijk, hè.
2: Als je dat echt gedaan hebt, Jade. En zelfs als je niet echt gedaan hebt. De mop is fantastisch. Je bent een heldin. Je was dat al. Maar dit vind ik, die humor. Luister eens. Ze zegt eerst, weet je dan nog wat dat is, corona?
3: Corona, weet je dat nog? Dat lijkt toch super lang geleden ondertussen. Dat we allemaal ons vaccin moesten gaan halen. En dan na die prik nog een kwartier op dat stoelje wachten voor de mogelijke bijwerkingen. We waren toen bezig met mijn oud speelgoed op te ruimen. En ik had zo'n dino gevonden met een lange rubberen staart. En dan liet ik die zo van boven uit mijn broek hangen. En dan zei ik tijdens dat kwartier, meneer, is dat normaal? Dat is toch super grappig, dank u wel.
2: Ja.
3: Die mens kon daar niet mee lachen.
2: Ja. Ik vind dat super grappig. Nou, daar zit met al die vrijwilligers die dat hun best hebben gedaan, ik weet het wel. Maar ook zo deden als ze plotseling van de militaire politie waren. Want ho, zouden ze op minuut 14 naar buiten zijn gegaan. Kon je doodvallen. Ja, en dan zei dat zij zo met zo'n dino daar.
3: Ja.
2: Is dat normaal, meneer? Ik vind het grappig.
0: Je zou bijna terug corona willen om dat ook dan na te apen.
2: Nee, mijn boude uitspraak toen ik dat zat te bekijken. Dan ging dat in mijn hoofd en dan dacht ik, maar nu dit is de boude uitspraak. Als we dat nog een keer voor hebben, zo'n pandemie, ik doe niet meer mee.
0: Hou zaak.
2: Ik doe niet meer mee. Ik ga het niet meer doen. Weet je nog, destijds dat wij dus als mensen op bezoek kwamen, mochten ze alleen in de tuin en ze mochten geen pipi gaan doen. Weet je dat nog?
0: Ja.
2: Ze moesten
0: behalve als je dan in de bubbel zat, was het de mensen in de bubbel?
2: Mama, een toestand. Ja, dan hadden we een keer bubbel, dan hadden we geen bubbel. Toen moesten we ontmaskeren.
0: Ik zal de boomer in mij dan ook maar eens even loslaten. En die oude mensen daar aan de zee, wat niet op dat bankje mochten zitten.
2: Oh, wat we
0: weet je nog, die
2: van
0: beboet werden.
2: Maar in elk geval, nooit meer, hè, jongens. Nooit meer, meer. En ik was een fanatieke, hè. Ik bedoel, ik was heel fanatiek.
0: Je haatte mensen die de regels niet volgden.
2: Ja, en ook op Instagram en meedoen aan de campagnes van de overheid. En nu
1: althans, Sven, als binnen 5 jaar het volgende virus komt, dan zit jij vol in de doelgroep, hè. Dat besef je toch? Ja. Zullen we nog eens praten?
0: Dan moeten wij, Sander en ik, een vaccin laten zetten om jou te sparen. Jij, de oudere zwakkere van de maatschappij. Maar dan zeggen wij ook,

0: Dutchess van Connections.
1: Allee, de US of A.
2: Ja.
1: De moeite zeker.
2: Oh, dat is echt crazy.
1: Je bent toch brisket gaan eten bij een pitmaster, hè?
2: Ah, nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
1: Ah, spijtig. Maar toch zeker Alcatraz bezocht?
2: Nee, we zijn er niet geraakt, want we hadden niet vooraf gereserveerd.
1: Ah, dan toch over de Golden Gate Bridge gefietst?
2: Nee, gemist.
1: Zijn jij zeker dat je niet van land hebt gemist?
3: Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
4: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch. This is
5: true. Zet je radio even wat harder. Herken je hem? Crazy. En binnenkort hoor je dit live. 23 oktober Antwerpen en 13 maart Hasselt. Tickets via fkpscorpio.be. In samenwerking met Joe en het laatste nieuws.
6: Humo!
7: Humo fileert het nieuwe tv-seizoen. Met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
8: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
7: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
8: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
7: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijmen Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
8: Humo!
9: Een kraan die lekt.
10: Een tegel met een barst.
9: Uw badkamer heeft haar beste tijd gehad.
10: Het is tijd.

0: to you. Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
1: Sven en Anke.
2: Good times. Great music.

0: thing. Independent woman, girl power van Jennifer Lopez. My love don't cost a thing.
1: Zeg, we zitten zo bijna aan het einde van de week. Nog anderhalf uur zijn we bij jullie. We moeten even een update geven van dit hier.
2: De beste luisteraars van de wereld.
1: Ja, we zijn dat dit seizoen aan het doen, beste luisteraars van de wereld. Eigenlijk is dat luisteraars helpen luisteraars. Want jullie zijn inderdaad supervriendelijke mensen. Als je iets kan doen voor een ander, doen jullie dat ook. Zo hadden we 2 weken geleden Tessa, die had allerlei, hoe heet het onkruid ook alweer?
0: Weet je Japanse duizendpoot.
3: Japanse duizendknoop.
1: Japanse duizendpoot. Nee. Maar onkruid dat heel erg woekerde in haar tuin, vlak rond haar nieuw gebouwde huis. Daar moesten geiten komen, daar zijn geiten gekomen. En de naam van die geiten gaat Anke wel nog weten.
0: Cutie en Strikje.
1: Ja, dat onthoudt ze dan
0: wel. Ja, dat is veel interessanter. Ja.
1: Er zijn geiten van een andere luisteraar dus geleverd. En ze zijn aan het grazen, jongen, dat het niet normaal is. Dus dat was opgelost, dat probleem. Deze week ging het over koffiemokken, hè, Sander?
3: Ja, luisteraar Isabel was op zoek naar koffiemokken. Een zoon van een goede vriendin van haar. Zij wonen in Boston in de Verenigde Staten. En die is hier een tijdje komen studeren. En die heeft toen gedacht, ja, Amerika, dat is niks. Je moet daar redingen zijn. Dan kom je in Europa. Dat zijn prachtige steden. Ik ga die allemaal bezoeken terwijl ik hier studeer. En die ging dan overal zo'n kop meenemen. Ken je zo'n koffiemok? Zo I love Amsterdam. Ja, I love weet ik veel wat. Hij heeft er een hele hoop, maar een paar had hij er vergeten. En heeft die luisteraar Isabel oproep gedaan. We zochten kopjes uit Puglia, Italië, uit Madeira, dat is Portugal.
1: Ja, al twee gevonden, hè?
3: En dan Barcelona. En ik moet zeggen, Limburg to the rescue, Anke, wij weten dat. Want meteen was daar luisteraar Malika uit Genk. Die heeft toch zo eentje uit Puglia thuis staan. Ik ga die... Nee, ze gaat nu naar Puglia, ze is nu daar en ze brengt die mee. En ik ga die volgende week donderdag oppikken daar in Genk.
1: Oké.
3: Okay. En Gert uit Hechtel-Exel, dat is die gemeente waar de militairen in de bomen hangen. Die heeft er eentje uit Madeira. En die mag ik gaan ophalen volgende week dinsdag.
1: Oké, okay,
3: dus die hebben we zoeken nu alleen nog iemand die zo heel af en toe zo eens naar Barcelona gaat. En dan
0: een vriendelijke gast of zo. Maar die kennen wij niet, hè? Ja. Die kennen wij niet. Wie zou dat zo voor ons willen gaan halen,
3: Sander? Dat gaat goed komen. Niet tegen dinsdag, maar wel tegen eind volgende week gaat dat helemaal goed zijn. En die krijgen ook allemaal... Al die mensen die kop hebben aangeboden, krijgen zo 2 van onze koffiemokken.
1: Ja, ja, in ruil. Als je eigen mok afstaat, krijg je er in ruil. Inderdaad.
0: We zoeken nieuwe problemen. We zoeken nieuwe problemen. Hè? Want je weet, we hebben inderdaad de beste luisteraars van de wereld. Dat merken we nu al een paar weken op rij. Maar met welk ei zit jij? Wat heb jij nodig? Waar kunnen de luisteraars jou mee helpen? Laat het maar weten via joe.be.
1: En dat mag alle mogelijke richtingen. Het hoeft niet allemaal materieel te zijn. Het mag ook mensen zijn die je terug wil vinden uit je verleden bijvoorbeeld. Of als je iets nodig hebt voor een spreekbeurt op school.
0: Ja, of je wilt iets aanpakken. Je wilt iets organiseren of iets goed maken.
1: Of iets voor een goed doel dat echt heel belangrijk is voor jou. Dus doe het even.
0: Alles is welkom.
1: Voilà, laat maar.

0: Ja. Tranen van Goud van Aaron Blommaert en Zoe Levi. En er komen zoveel berichtjes binnen, hè. Zoveel hulp, wensen, verlangens, smeekbedes. Stijn van Waas stuurt iets heel moois. Maar ja, we gaan ons best doen om ermee aan de slag te gaan. Hij zegt, wij zoeken een trio. Wij zijn één man en we zoeken twee vrouwen. We gaan ons best doen. Stijn van Waas, we gaan ons best doen.
1: Wij zijn één man en we zoeken twee vrouwen. Dat is het beste van de ochtend. Nieuws van Grim.
2: Goedemorgen. In Rusland zijn het vandaag parlementsverkiezingen, maar het is nu al zeker dat de partij Verenigd Rusland daar de grote winnaar zal zijn. Dat is de partij van president Poetin, al is hij daar officieel geen lid van. Alle partijen die willen meedoen aan de verkiezingen moeten eerst goedkeuring hebben van het Kremlin. De parlementsverkiezingen duren tot zondag. 31 Vlaamse gemeenten hoeven geen extra sociale woningen te bouwen. Ze krijgen daar een vrijstelling voor. Eerder hadden 44 gemeenten al laten weten dat ze het niet zien zitten om meer sociale woningen te creëren. Vooral omdat ze geen plaats hebben. Maar een deel moet dat dus toch doen. Tegen 2042 moeten er 56.000 extra sociale woningen zijn in Vlaanderen. En welke rode duivels komen in actie tijdens de Nations League? Bondscoach Mark van Bommel maakt zijn selectie vanmiddag bekend. Lavia Gods, Fofana worden alvast genoemd. En ook vaste waarden De Bruyne en Lukaku zullen wellicht opgeroepen worden. De eerste match in de Nations League van onze duivels is op 25 september tegen Italië. Wisselend bewolkt vandaag en 21 graden. Ook morgen veel wolken, maar meestal droog wel bij 22 graden.
0: File richting Brugge op de E34 tussen Beveren en Kemzeke verlies je door een ongeval 25 minuten. Een kwartier extra richting Brussel op de A12 tussen Wolvertem en Stroombeek. En 10 minuten file op de E19 tussen Zemst en Machelen. En op de Brusselse binnenring tussen Expo en Vilvoorde.
3: Alles is beter in de Ardennen.
4: De jacuzzi is warm.
5: Ik kom eraan.
3: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap.
1: Trouwens, laatste kans om je in te schrijven voor niet lullen gaten vullen. Het is de final countdown. Europe.

0: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
1: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
2: Wel, meneer, 5317.
1: Ja, maar mijn naam is...
2: Ja, 5317, ik weet het.
1: Oké.
0: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
0: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
4: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want je kent je Vlaamse klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Sam Goris, Willy Sommers en Bart Kael. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
5: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
6: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
5: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
7: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
5: Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
10: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
11: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
10: En is dat dan morgen wel opgeladen?
9: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
10: Wow.
9: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
13: 30 jaar Milking. De eerste show was in no time uitverkocht. En daarom staan ze niet één keer, maar twee keer in de AFAS Dome in Antwerpen. Milking Forever op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober. Info en tickets via afasdoom.be.
14: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
15: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
14: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
16: Code Yellow!
17: It's a Sunweb holiday.
18: Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
19: Dit is Joe.
20: Met Sven
19: en Anke.

0: Walk the Moon, Shut Up and Dance. Op deze vrijdagochtend gaat hier over dat vette cash, beste vrienden.
1: Niet lullen, gaat te vullen.
0: Ja. €500 gaan we proberen weg te geven.
2: We spelen vandaag met Ismaël El Ayadi uit Kortrijk. Goedemorgen, Ismaël.
3: Goedemorgen.
2: Hey, je bent 40 jaar. Je hebt samen met je vriendin een nieuw samengesteld gezin. 3 kindjes. Wat brengt het weekend? Wordt het een wild weekend?
0: Een wild weekend.
3: Wild weekend zal het waarschijnlijk niet worden. De 2 kindjes waren deze week ziek. Dus we gaan zien inderdaad of dat ze 1 zaterdag of zondag wat genezen zijn. En indien ze genezen zijn, zien we wel wat de plannen worden. We zullen zien.
2: Ja, wat zijn jonge tieners, hè? Vertonen ze al pubergedrag?
3: Dat begint. Dat begint wel inderdaad wat pubergedrag te vertonen.
2: En vertel eens, spreken ze tegen of hoe uitzicht dat dan?
3: Voornamelijk dat tegenspreken. Anders zijn ze wel heel beleefd en vriendelijk, maar het is voornamelijk dat tegenspreken. Dat zijn die dingen.
0: Maar dat had
3: een
0: berichtje gehad
3: dat de zoon een beetje te laat op school was. Zo'n dingetjes.
2: Ja, maar je klinkt nog gelukkig. Je kan het nog allemaal aan. Het is nog allemaal oké.
3: Ja, dat valt heel goed mee.
0: Aan het voorbereiden voor iets, Anke?
2: Nee.
0: Ze zit met een dochter van 11 in huis. Hè?
2: Ja, en die spreekt nooit tegen Ismaël.
3: Nooit.
0: Ja,
3: Ismaël. Meisjes zijn meestal nog pittiger.
2: Ja, dat is zo. Meisjes zijn pittiger.
0: We gaan spelen, Ismaël, als het goed is voor jou. Ik ga allerlei berichten uit de actualiteit brengen. En jij moet zorgen dat je met een rijm dat afmaakt. Veel succes.
3: Ja.
0: Daar gaan we. Oké, en snel, hè, want de jury is heel streng. Blunderdoelman is qua term toch wat te sterk naar ons gevoel. Maar de nieuwe keeper van Club Brugge komt wel heel raar uit zijn...
3: Geen idee.
0: Uit zijn doel, hè? Dus naar ons gevoel.
2: Het moet rijmen.
0: Het moet rijmen, hè?
3: Oké.
0: Ja, zet je scherp. Zal Remco Evenepoel dit weekend de Belgische supporters verblijden? En wordt hij voor de 4e keer aan elkaar wereldkampioen?
3: Veldrijden.
0: Remco Evenepoel, veldrijden.
2: Ik vind het een goede poging.
0: In september. Tijdrijden. Okay. In Canada.
2: Het is een sport niet.
0: Nee. Veel succes. Veldrijden.
2: Is toch niet zo slecht?
0: Kom man. Wie goed sport, krijgt korting op groenten en fruit in de supermarkt. Meer bepaald bij de...
3: Colorado.
0: Ja, dat is goed. Rozeetjes, lange avonden en al in de zon. Ze hebben het gehad. 30% van de Vlamingen is de zomer blijkbaar... Zat.
3: Hey.
0: Ja, mensen willen, ze willen naar de herfst. Ja, De burgemeester van Houthalen-Helchteren verzamelt verkeersboetes, maar hij moet ze niet betalen, want hij is politiek...
3: Onschendbaar.
0: Ja, dat is goed. Een parlementslid van Vlaams Belang was dan weer dik gescheten. Hij heeft tegen zijn zin 13 uur op het toilet.
3: Gezeten.
0: Ja. Geen kwestie van cordon sanitair, maar god, het slot van het toilet was plotseling... Kapot, hè?
3: Ja.
0: Kapot, hè?
3: Ja, kapot, ja.
0: Ja. Echt afschuwelijk, want hij had zijn smartphone niet mee. Ja, dan zit je in zo'n situatie echt serieus in de... Ja, dat is goed. Onze Waalse vrienden zullen er toch aan moeten wennen. Wij Vlamingen kopen 1 op de 6 huizen in de...
3: Ardennen.
0: Ja, en deze namiddag bij Tom de Kok. Ouderwets veel muzikaal plezier. Hij doet de 10 om te zien top 30 samen met Anne...
3: De Batelier.
0: Ja! Nog op het einde.
2: Amai, van herpakking gesproken, hè, Ismaël. Ik dacht in het begin, potverdikke toch, het gaat niet waar zijn, hè. Maar je hebt 6 juiste antwoorden gescoord.
0: Ah, toch nog.
2: Dat wil zeggen, €300 om het weekend mee in te gaan. Hey.
3: Super.
2: Met 3 kinderen in huis komt je wel van pas, hè, die €300.
3: Ja, hey, dat klopt. Ja, dankjewel.
2: Maak er toch maar een klein wild weekend van, hè. Dag, Ismaël.
3: Ja,
2: tot de volgende.
1: Wil jij ook kans maken op €500? Meld je dan nu aan.

0: paar dagen. De VTM-bazen, de productie en uiteindelijk dan Barbara zelf zijn samengekomen, hebben samen gezeten. En daar is eigenlijk beslist dat de stekker uit de samenwerking werd getrokken. We weten zijn ze overleg. En dan is in allerijl Ingeborg Sergeant opgetrommeld. En is het programma verder gaan met de nieuwe kop. Maar dan...
1: Oké, kan gebeuren. Hè. Als je het niet meer ziet zitten, dan moet je ermee stoppen. Hè. Oh. Zo erg is dat nu ook.
2: Ja, we waren er ook niet bij. Hè.
1: Nee, van wat? Maar omdat de ruzie, ze suggereren dat er ruzie was met de productie.
2: Ruzies en onwerkbare sfeer. Maar zo lopen hier nog meerdere mensen rond het bedrijf.
1: Ja, en die blijven gewoon ochtendshow maken elke dag tussen 6 en 10.
2: Oh ja, en iemand heeft ook een talkshow vrijdagavond. Die heb ik hier ook al net in de gang zien passeren. Ja.
1: Ah, daar hebben we nog niet naar gekeken.
2: Ik heb ook nog gezien. Het is juist voorbij. Ja, zeg. Het leven, jongens.

0: Teddy Swims en The Door. Dit is Joe. Het weer voor het weekend, maar ook het nazomertje dat eraan komt. Zometeen in het uitgebreide weerbericht met onze Frank. Eerst het nieuws van 9 met Grim.
1: Goedemorgen. De Russen trekken naar de stembus. 31 gemeenten krijgen een uitzondering in de bouw van sociale woningen. En het is uitkijken naar de Nations League selectie. In Rusland starten vandaag de parlementsverkiezingen. En de partij Verenigd Rusland is eigenlijk al zeker van de overwinning. Collega en Rusland-experte Carolien van Nuenen.
2: Die partij heeft nu al een absolute meerderheid. Het is een partij die gelinkt is aan president Poetin, maar waar hij officieel geen lid van is. De andere partijen die meedoen, kunnen dat enkel met de goedkeuring van het Kremlin. De partijen die uiteindelijk in het parlement belanden, zullen de koers van Poetin dus ook steunen. Echte oppositie, zoals we hier kennen, is er niet.
1: Dus wie tegen de oorlog in Oekraïne is, heeft eigenlijk geen partij om op te stemmen. De

0: De verkiezing duurt 3 dagen. 31 Vlaamse gemeenten moeten geen extra sociale woningen bouwen. Ze hebben van minister van Wonen De Prateren een vrijstelling gekregen. Eerder deze week bleek dat 44 gemeenten geen extra sociale woningen wilden bouwen, omdat ze geen plaats hebben. Een deel moet dat dus toch doen. De Vlaamse regering wil tegen 2042 56.000 extra sociale woningen bouwen om de wooncrisis aan te pakken. Dat blijft volgens minister De Prateren mogelijk. En vanmiddag kondigt Mark van Bommel zijn eerste selectie aan als bondscoach van de Rode Duivels. Afgelopen zomer volgde hij Rudy Garcia op. Zijn eerste opdracht is de Nations League. De namen van Lavia, Gods en Fofana doen al de ronde, net als Lukaku en De Bruyne. Het staat wel al vast dat doelman Thibaut Courtois er niet bij zal zijn. Hij last een sabbatjaar in. Op 25 september spelen de Duivels hun eerste match in de Nations League tegen Italië. Is dat.
1: Frank heeft ons een nazomertje beloofd, maar eerst nog vrijdag en het weekend. Frank?
2: Ja, vrijdag valt mee, dus vandaag gaan we redelijk wat zon hebben, af en toe wat stapelwolken, hier en daar ook wat wolking nog wel, die aanwezig is in het oosten en in het noordwesten van het land. Er kan misschien nog een buitje uitvallen, maar dat stelt allemaal weinig voor. En dat bij temperaturen van om en bij de 20 graden. Morgen dan hebben we een tweedeling, dus in het westen van het land toch wel redelijk wat bewolking, meer naar het centrum en oosten toe. Daar lijkt de zon toch wel meer te kunnen gaan schijnen. En het blijft quasi overal droog bij 22 graden. En dan gaat het eventjes regenen in de nacht van zaterdag op zondag. Zondag beginnen we dan met die regenzone. Met loop van de dag komen we daarachter. Dus zondag namiddag ziet dat er goed uit. Blijft het droog, gaan we wat zon hebben. Het is dan wel iets koeler. Een graad of 19 wordt het op zondag.
3: Oké, en dan die nazomer, Frank. Die willen we nog wel graag, hoor.
2: Ja, wel, maandag is zo dat we een beetje een mix van zon en wolken krijgen bij 19 graden. Dus dat ziet er goed uit. Dinsdag zou het wel eens kunnen dat het lange tijd grijs blijft in Vlaanderen. In de Ardennen is het dan al snel zonnig en dan wordt er wel wat aan dat wolkendek geknabbeld vanaf het oosten. Dus het oostelijke deel van Vlaanderen krijgt dan ook nog wel wat zon. Maar het noordwesten vrees ik dat het heel de dag grijs zal zijn bij 19 graden. Dus vooral woensdag, donderdag en vrijdag, dat worden echt nazomerse dagen. Hè. Dus dan krijgen we veel zon en de temperaturen die toch echt richting aangename waarde gaan van zo'n 23 of 24.
3: Dat was mooi, dat is echt iets om naar uit te kijken. Frank, dankjewel en een fijn weekend gewenst. Hè?
1: Doei, doei.
2: Ja, jullie ook. Hè.
1: Hoe zit het op de baan op deze vrijdagochtend? Richting Brugge op de E34 Felicie tussen Vrasenen en Kemzeke een kwartier. En 10 minuten file richting Gent op de E17 tussen Lokeren en Beervelde.
3: Ja, het is een feestdag vandaag. Bij Joe, want straks gaan we de 10 om te zien top 30 krijgen. Jos van Oostenrijk heeft hem samengesteld en Tom gaat presenteren met Anne de

0: Ja, ik weet niet 100% zeker. Ik denk dat hij niet nadien om te zien is geweest. Coolio, Gangsta's Paradise in de jaren 90. Maar voor Tina Turner is dat wel geweest. Whitney Houston is daar geweest.
1: Take That.
0: Bijvoorbeeld, ik kan het nooit helemaal 100% uitsluiten. Maar zal wel waarschijnlijk met dit liedje niet in de top 30 staan van deze namiddag bij Tom en bij Anna.
2: De 10 om te zien, top 30.
1: Och, ik ben zo jaloers op Tom de Kok. Lieve Tom de Kok, liefste collega, jij gaat het leukste programma ever doen vanmiddag. En je bent ook nog eens Willy Sommers. Vertel eens, wat gaat er allemaal gebeuren vandaag?
3: Wel, zoals je kan zien, ik heb mijn Amadee hier ook even boven gehaald. Ik mag daar wel niet aan likken naar het schijnt, want ik krijg daar kanker van, hebben ze mij in de jaren weg.
1: Ja.
3: Maar dus ik ben een gigantische, maar gigantische VTM-fan. Ik heb mijn hele jeugd doorgebracht met 10 op te zien, on repeat. En aangezien wij op 13 november een feestje hebben in het Sportpaleis, waar al Joe-luisteraars van harte op uitgenodigd zijn, 10 om te zien, Back to the 90s, The Party, waar nog tickets voor te koop zijn trouwens, met een gigantische lijst aan artiesten die daar komen optreden. Maar ik heb daar niet genoeg geduld voor, dus gaan we vanavond al eens oefenen.
1: Ja.
3: En gaan we dus de 30 meest succesvolle liedjes uit de hele 10 om te zien geschiedenis draaien. En het is de Jos van Oosterwijk Authorized Version.
1: Oh, wauw. Maar ben je het ermee eens met de Authorized Version? Had je zoiets van, oh ja, de Jos heeft echt alles erin gestopt wat er moest inzitten?
3: Het is een verrassende lijst. Er zitten ook wel een paar internationals in en zo. Want 10 om te zien, dat in ons hoofd, zeker in de jaren 90, is dat een soort van Vlaamse hoenpapa-kermis. Maar dat is die lijst zeker en vast helemaal niet. Dus die moet je straks ook ontdekken. Er zitten ook een paar misschien iets wat vergeten-achtige nummers in, waarvan je denkt van, oh, maar god, dat is waar, dat was een hit. Wat is daar nu nog mee gebeurd? En met die mensen gaan we ook eens bellen. Je komt bijvoorbeeld straks te weten hoe het nog gaat met Erik en Sanne, bijvoorbeeld.
1: Oh, ja. Oh,
3: wat is er met die mensen gebeurd?
1: Ja, Sanne is schooldirectrice, hè?
3: Ja, ja, voilà, kijk. We zullen eens vragen of het schooljaar goed begonnen is. We gaan ook bellen met Erik van Leopold 3 en met de boys van Good Shape. En ik krijg natuurlijk, gezelschap. Amai, ik ben daar nu al niet goed van eigenlijk. Ik ben een beetje zenuwachtig.
0: Anna de Baaslee bedoel je?
3: Wel ja, dus maandag schoot dan ineens in mijn hoofd van, ja, maar ja, wie ben ik om over 10 om te zien te praten? We moeten toch iemand hebben die daarbij was? En dan heb ik vol schroom naar Anne de Baatselier gebeld. En dan moet je weten, Sven en Anke, die zit op dit moment, zit hij dus op het jaarlijkse internationale congres van lijmfabrikanten. In Londen. Ja, daar presenteert zij, die bijeenkomst presenteert zij, dat is haar job natuurlijk. En die heeft gewoon gezegd van, ja, weet je, ja, ik zit dan in Londen vrijdag, maar ik pak de eerste Eurostar terug na die conventie. En ik kan er tegen 5 uur zijn. Dus ze gaat het begin net missen, maar ze komt wel naar de studio.
0: Zijn ze tegen de gasten, sorry, ik kan niet blijven plakken.
1: Ah.
0: Want daar wel een beetje slecht viel bij die mensen, maar kom, ze komt.
1: Zeg maar Tom, want ja, wij zijn een beetje dezelfde generatie. Was jij ook echt een 10 om te zien kindje? Keek je daar ook altijd naar? Was je ook zo'n playbacker of niet?
3: Playbacker, dat nu niet zo heel erg, maar ik denk wel niet dat ik één uitzending gemist heb. En ik wilde ook echt heel hard Willy Sommers zijn. Niet voor het zingen, maar voor zo, ja, van de showtrap komen en internationale artiesten en sterren aankondigen en die bij Get Ready zijn. Dat was eigenlijk het enige wat ik wou toen ik zo jong was. Nee, ik vond vooral zo die glitter en glamour die daaraan zat. Eindelijk was er showbiz in Vlaanderen. Mensen kunnen zich dat nu niet meer voorstellen hoe triestig de jaren 80 eigenlijk waren. En dan ineens was er zo de jaren 90 en dan was alles Zino en Judy en neonlicht en het klopte. En ik vond dat was ook een familiemomentje ook wel, zo samen team op te zien. Kijk, ik ben nooit live op King Beach gaan kijken. Jij wel, Anke?
1: Uiteraard.
0: Ze woonde daar.
1: Uiteraard. Meer bepaald. Meer nog, ik ben met de 10 om te zien trein van destijds van Genk naar Blankenbergen gegaan. En dan met heel de klas een hele dag hebben we daar gestaan aan de King Beach. Gouden tijden.
3: Nou, mensen weten dat niet meer, maar er werden dus door de NMBS echt speciale in VTM-kleuren ingeklede treinen ingelegd. Hè. Dat was...
0: Dat is wel
3: eigenlijk moeten we dat toch gewoon... We moeten dat gewoon allemaal terug doen. Wat is het probleem eigenlijk? Waarom doen we dat niet nu gewoon terug?
1: Wij fixen dat, jong, voor volgende zomer.
3: We moeten dat fixen, ja, vind ik ook. Ja.
0: Zeg, welk nummer zou je willen horen hier nu in de ochtend? Dat je denkt, voor mij is dat het iconische nummer. Moet niet eens jullie nummer 1 zijn, hè, want die verrassing hoeft niet.
3: Ja, nee, de nummer 1 is niet verrassend, denk ik. Ik denk dat iedereen dat kan weten als je een beetje redeneert.
4: Wat?
3: Dat je weet wie de nummer 1 gaat zijn. De meest succesvolle tien om te zien artiest ooit.
4: Is
3: enfin,
4: Clouseau?
3: Dat ontdek je, dat ontdek je straks. Of, om 7 uur.
4: Maar wat gaan we dan draaien? Wat we mogen draaien voor jou?
3: Ja, ik heb nu daarnet Erik en Sanne gezegd. En nu zit ik uiteraard zo met veel te mooi. Okay. Veel te mooi. Ik ben op, dus als je die kan draaien,
4: dat gaan we zeker doen. Amuseer je ongelooflijk goed deze middag. We gaan met z'n allen luisteren. Wordt een zalige
1: uitzending. Dag jullie.

0: En daar gingen we allemaal de mist in, als we dat meezongen. Dat laatste. Erik en Sanne met Veel te mooi.
1: Begin je weekend met het leukste feestje ooit. De 10 om te zien top 30. Tom de Kok en Anne de Baatselier warmen je op voor het 10 om te zien Back to the 90s concert in de AFAS Dome met de grootste klassiekers van toen. Toe Fabiola, van de Bigge en Boga. De 10 om te zien top 30 met Tom de Kok en Anne de Baatselier. Straks vanaf 4 uur bij Joe.
2: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Annelien Korevits, Mark Koeken en Tom Bonen. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, vanavond op VTM Go.
3: Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
4: Ligt het op water, het op werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
3: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
5: Recupel. Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Vanavond een currieke?
5: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
7: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
9: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: goed niet allemaal tien om te zien zijn vandaag. Fleetwood Mac en Go Your Own Way.
1: Ja, zeg. We hebben groot nieuws, we hebben heel leuk nieuws, we hebben muzikaal nieuws, beste vrienden. Maar eigenlijk al het hele uur. Maar het is nog eens iets totaal anders. Het is een van de helden uit onze jeugd, heeft aangekondigd dat hij naar België komt. Ronan Keating van de bekende groep, tadaa.
0: Boyzone.
1: Natuurlijk Boyzone. En heel veel fans ook in Vlaanderen. Hij komt naar ons land, naar België, op 7 september volgend jaar. Dat is over een dik jaar. Maar hij gaat de Lotto Arena in Antwerpen vullen. En die man is al eens bij ons in de studio geweest.
0: Ja?
1: Ooit dus om de top 2000 te lanceren.
0: Als collega zijnde.
1: Ja. Ja, vertel dat eens.
0: Die heeft een ochtendshow.
1: Ja, ja.
0: In Engeland of in Ierland, ik weet niet.
1: Ik denk in Engeland.
0: Ergens links van ons.
1: Ja, en een grote ochtendshow heeft hij daar ook. Is daar super populair. Maar is dat ook als artiest nog altijd zeer, zeer groot. En heeft hier ook nog veel fans. Dus op volgend jaar 7 september Lotto Arena. En op donderdag bij Tom volgende week. En vrijdag bij ons kan je telkens kans maken op een duo-ticket voor dat optreden van Ronan Keating. En volgende week vrijdag gaat ook de ticketverkoop officieel van start. Maar wie dus goed luistert naar Joe, kan dus misschien al zeker zijn van een plekje. Ofwel donderdag bij Tom of vrijdagochtend bij ons.
0: Hey, the smile on your face wanneer je die tickets vindt. Hè. Dat is een liedje, hè.
1: Is dat letterlijk de smile? Nee. It's just when you say nothing at all.
0: Ja, maar the smile on your face. Ja. Gaat dat toch, of niet?
1: Dat is een zin uit het.
0: Ik heet dat verkeerd al heel lang.

0: hij was wel goed gezongen, Anke. The Smile on Your Face was nog niet zo slecht eigenlijk. 7 september volgend jaar in de Lotto Arena deze Ronan Keating. En volgende week donderdag in de avond bij Tom. En in de ochtend op vrijdag, dus over exact een week, gaan wij de eerste tickets weggeven. En dan gaat de verkoop ook van start om erbij te zijn in de Lotto Arena. Zijn wij klaar voor het weekend zo ongeveer?
1: Oh, helemaal. Maar echt het...
0: Je gaat naar de kerk vanavond.
1: Klaar geboren voor het weekend.
0: Ik ga naar de kerk.
1: Ja, het zijn zo kermisvespers in Hasselt. Dus 2 weken grote kermis in Hasselt. Het is echt een ding. Dat begint altijd met een misviering. En de school van de kinderen doet daaraan mee. En ik heb Max moeten beloven om mee te gaan. Maar ik wil dat heel graag. Want als we dan de kerk uitkomen, staat er een frietkraam.
0: Dat is goed geregeld.
1: En morgen is dan vuurwerk van de kermis.
0: Okay.
1: En zondag gaan we naar de kermis.
0: Oké, tof.
1: En jij?
0: Ik heb vanavond kasseitjesfeesten. En dat kasseitje is echt de wijk bij ons. En ik ga er DJ'en vanavond. Maar morgen is ook een ongelofelijke feestdag. Want dan is mijn mama jarig.
1: Mijn schoonmama.
0: Ja, schoonmama is helemaal niet jouw schoonmama.
1: Jawel.
0: Maar je hebt ze graag. Dat is, ze heeft jou ook graag.
1: Maar I love Annie.
0: En dus we gaan met mama en papa gaan eten. Dus kijk er ontzettend naar haar lievelingsrestaurant.
1: En de zondag nog? Want dan wil ik een vervollediging van het weekend.
0: Ah, zondag. Ah, ik ga eens naar de cinema. Ik heb tickets voor die Odyssey gekocht.
1: Oh.
0: En dat is 1 keer per jaar ga ik naar de cinema. En dat is voor nu zondag. Dat is een mooi weekend.
1: Wat?
0: Heerlijk weekend. Kijk er naar uit. Zonder frietkraam. Maar ook wel tof.
1: Het nieuws van 9:30 van Grim.
2: Goedemorgen. De Poolse premier Donald Tusk waarschuwt voor Russische aanvallen op landen die Oekraïne steunen. Volgens hem gaan de autoriteiten dan zeggen dat het per ongeluk was om te voorkomen dat de NAVO in actie zou schieten. Met dergelijke aanvallen wil Rusland de NAVO destabiliseren, klinkt het. En intussen zijn het in Rusland parlementsverkiezingen. Het staat nu al vast dat de partij Verenigd Rusland zal winnen. Dat is de partij van president Poetin, al is hij daar officieel geen lid van. Alle partijen die willen meedoen aan de verkiezingen moeten eerst goedkeuring hebben van het Kremlin. Partijen die dus tegen de oorlog in Oekraïne zijn, hebben geen schijn van kans. En ons land moet meer bos aanleggen als we de klimaatdoelen willen halen. Dat is een van de conclusies van een nieuwe studie van Volksgezondheid. Alleen de uitstoot van broeikasgassen verminderen is dus niet genoeg. Er moeten ook genoeg bossen en weilanden zijn en zo om CO2 op te nemen. En daarom dat er naar de landbouw wordt gekeken. Als de veestapel kleiner wordt, komt er meer grond vrij om bijvoorbeeld opnieuw bomen op te planten. Wisselen bewolkt vandaag in 21 graden. Ook morgen veel bewolking, maar het blijft dan wel droog bij een graad of 22.
1: Geen files.
0: Oké, dat is goed.
1: Ik ben al helemaal uitgesteld vandaag.
0: Ja, maar dat is goed.
3: Koffietanken.
4: Met Sven en Anke.
3: Elke werkdag tussen 9:30 en 10:00 kies jij met je bedrijf of vereniging de muziek. Koffietanken met Sven en Anke. Met vandaag...
1: ACG Deurne, dat is maatwerk. Goedemorgen, dag Sarah.
0: Sarah, hallo.
1: Hey,
5: hallo.
1: Jij werkt op de afdeling boekbinderij. Welke boeken binden jullie dan?
5: In de boeken voor aan de wiet.
1: Ja?
5: Voor advocaten.
1: Oh.
0: Mooi. Chic. Voor advocaten. Ja.
1: En is dat moeilijk? Is dat met prit of met plakband? Hoe bind je die? Of moet je dat naaien?
5: Wij naaien ook boeken. Tijdschriften worden genaaid. En gewone losse bladen worden ingebonden met lijm.
1: Oh ja. En blijft dat dan... Ik zou heel onhandig zijn. Bij mij zou alle lijm de hele tijd op mijn vingers kleven. Heb je daar geen last van, Sarah?
5: Nee.
1: Ja, kort en krachtig niet, dat vind ik heel goed.
0: Ervaring,
5: nee, de lijn doe ik zelf niet, dat werkt voor mijn collega's.
0: Ah ja, maar je moet een beetje uitbesteden, je hebt gelijk, Sarah. Je kunt niet alles op je rekening nemen.
1: En heb je leuke weekendplannen, Sarah?
5: In de zetel hangen, hè.
1: In de zetel hangen?
0: Maar ja,
1: Sarah,
0: natuurlijk, ja.
1: Perfect. Wij kunnen vriendinnen zijn. Ik zou ook heel het weekend in de zetel kunnen hangen.
0: Sarah, ik heb heel goed nieuws. Dan weet je wat we gaan opsturen naar jullie daar in het maatwerkbedrijf. We gaan koffiemokken van Sven en Anke opsturen. Vind je dat fijn?
5: Dat vind ik heel fijn.
0: Vooruit. Ik kan toch altijd een knipoogje naar je mok doen. Als je koffieke drinkt, dan zegt hij, hey Sven, hey Anke. En dan gaan we proberen terug te knipen.
1: Dan zijn we altijd bij jou, Sarah.
0: We gaan Wiltura voor jullie draaien. We gaan Madonna draaien en Paul McCartney. Alleen maar goede muziek. En we zijn jullie heel dankbaar dat jullie gekozen hebben. Fijne dag, hè. Groetjes
5: dag,
0: aan de collega's.
5: Fijne dag.
0: Dag, bye bye.
3: Koffietanken. Met Sven en Anke.

0: met Sven en Anke.
1: Ik ben Laplace Karel, de verantwoordelijke van de boekbinderij. En ik heb gekozen voor Madonna, omdat zij mijn kinderidool was. En daarom hoor ik nog eens graag het liedje Papa Don't Preach.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
1: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
2: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
3: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
2: Ja.
3: Wauw.
2: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
3: Na 6 seconden is Fonds toch alles vergeten.
2: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
3: Om de 6 seconden?
2: Nee, nee. 1 keer per maand.
3: Ah.
2: Meer info op luminus.be.
4: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Tegen klanten met een stertje in de ruit, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het stertje verder. Een sterretje kleiner dan €2 kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
7: Maak nu een afspraak op carglass.be.
8: Koffietanken
9: met Sven en Anke.
8: Met vandaag de muziek van ACG.

0: Koffietanken met Sven en Anke.
1: Hallo, ik ben Sarah. Ik werk op ACG op de afdeling Boekbinderij. Ik heb het liedje van Wiltura gekozen omdat het veel te weinig onder andere wordt gespeeld. Ja,

0: tanken.
1: Met Sven en Anke.
0: Good times.
1: Great music.
0: Dit is Joe.
2: Hey, ik ben Jennifer. Ik heb dit liedje gekozen speciaal voor onze groep. Want we zijn er altijd voor elkaar. We all stand together van Paul McCartney. Veel plezier. Dag.
1: Boom.

0: was Koffietanken
1: met Sven en Anke.
0: Maandag zijn we er weer. Wil jij ook de platen kiezen? Schrijf je dan in op joe.be.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
4: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
5: Een hele fijne vrijdagochtend. Het is 10 uur en het nieuws dat krijg je nu van Niels Rosa Peralta.
6: Goedemorgen. Polen waarschuwt voor Russische aanvallen in Europa. Het zijn ook parlementsverkiezingen in Rusland en je kan weer plantjes kopen voor Kom op tegen kanker. Polen waarschuwt voor Russische aanvallen in andere Europese landen. Volgens de Poolse premier Donald Tusk plant Rusland drone- en rakettaanvallen in landen die Oekraïne steunen in de oorlog met Rusland. Volgens de NAVO-regels is elke aanval op een lidstaat er een waarop de andere leden samen moeten reageren. Maar als Russische drones zogenaamd per ongeluk neerstorten, is dat niet zo. En volgens Tusk wil Rusland ons met zo'n aanvallen verzwakken.

0: wakker. In Rusland starten vandaag intussen de parlementsverkiezingen. De partij Verenigd Rusland is eigenlijk al zeker van de overwinning. Collega en Rusland-experte Caroline van Nuenen.
1: Die partij heeft nu al een absolute meerderheid. Het is de partij die gelinkt is aan president Poetin, maar waar hij officieel geen lid van is. De andere partijen die meedoen, kunnen dat enkel met de goedkeuring van het Kremlin. De partijen die uiteindelijk in het parlement belanden, zullen de koers van Poetin dus ook steunen. Echte oppositie, zoals we hier kennen, is er niet.
0: Dus wie tegen de oorlog in Oekraïne is, heeft eigenlijk geen partij om op te stemmen. De verkiezing duurt 3 dagen. En je kan dit weekend weer plantjes kopen voor Kom op tegen kanker. Dat organiseert al de 32e editie van haar Azalea-verkoop. De opbrengst gaat naar onderzoek naar kankerbehandelingen en kankerpreventie. Een plantje kost 10 euro en je vindt ze in bijna elke gemeente in winkels op markten en pleinen. En er komen ook vrijwilligers aan huis. Afwisselend zon en wolken bij 20 graden. Morgen eerst zonnig, na de middag kans op een bui, 22 graden. Zondag eerst nog regen, maar snel droger en 19 graden.
2: 2 files op deze vrijdagochtend nog, waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de E313 richting Antwerpen. 10 minuten in de file tussen Randst en Antwerpen-Oost. En op de E34 richting Brugge komen er 6 minuten bij. Tussen Sint-Annalinkroever en Melcelen komt daardoor een ongeval.
3: Dit is Joe met Heidi van Tielen.
2: Ja, blijf zeker luisteren vanochtend, want ik geef een duo-ticket weg voor 10 om te zien Back to the 90s. En we gaan nu al naar 1990 met Nick Kamen.

Nick Cave en I Promised Myself. En ik beloof jou weer een hele fijne, goed gevulde muzikale voormiddag. Dit uur de laatste tip van mijn wegwijzer Lies van den Bergen. Binnen een dik uurtje muziek kiezen bij In de Stemming. En ik zei het daarnet ook al, die tickets die komen er ook nog aan. Die tickets die ik mag weggeven voor 10 om te zien Back to the 90s in de AFAS Dome. Kortom, die voormiddag die gaat voorbij vliegen. Doe daar nog eens goede muziek bovenop. En voor je het weet is het weekend. Dit zijn de Gibson Brothers.

Ja, weer eentje bij op dat nu al indrukwekkende lijstje van hits van Alex Warren, deze Emerald Eyes. En Alex Warren die heeft zijn fans gisteren opgeroepen om voor hem te stemmen op de MTV Video Music Awards. Ik blijf dat eigenlijk grappig vinden, hè? MTV, afkorting uiteraard van Music Television, maar ze zenden al een hele tijd geen muziekclips meer uit. Ze focussen echt op de soms wat meer bedenkelijke reality-reeksen. Maar ze organiseren dus wel nog altijd die grote awardshows. Vind ik dan persoonlijk een beetje tegenstrijdig, maar bon. Volgend weekend, ja, dan gaan die MTV Awards door in Los Angeles. En ik heb gezien dat Snoop Dogg gaat presenteren. Dat kan daar dus alle kanten uitgaan en zeker ook de verkeerde.

0: Denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
1: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
2: Ah, oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
3: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
2: Ja.
3: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
2: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
3: Oef, dat is een pak van mijn hart.
2: Ja, ja, oh. Ja, schat.
4: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
5: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
6: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
7: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
8: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
9: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
10: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
9: En is dat dan morgen wel opgeladen?
8: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
9: Wow.
8: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
11: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

Onlangs was hij nog te zien bij die grote reunieconcerten van Boyzone. Ronan Keating en Life is a Rollercoaster. Maar Ronan heeft gisteren aangekondigd dat hij zijn grootste solo-tour ooit gaat doen. Hij gaat volgend jaar in 2027 toeren in Australië, in de UK, ook in Europa. En hij slaat ons landje niet over, zoals veel andere grote artiesten. Ronan is zo niet. Op 7 september volgend jaar, 2027, dus staat hij in de Lotto Arena. En die ticketverkoop die start ook volgende week. Maar misschien moet je helemaal geen tickets kopen, want volgende week donderdag kan je hier bij Joe tickets winnen bij Tom de Kok tussen 4 en 7. En volgende week vrijdag ochtends dan tussen 6 en 10 bij Sven en Anke. En van een artiest uit de 90s en de Zero's naar een band die echt huge was in de jaren 80. Depeche Mode is dit en Just Can't Get Enough.

0: Het is 10:30 geworden. 4 files nu waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de E34 richting Brugge. 11 minuten erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Melselen. Komt door een ongeval. Op de ring rond Gent richting Zelzaten. 7 minuten in de file tussen Brugsevaart en Evergem. Antwerpse ring richting Nederland. 6 erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En richting Gent is dat 5 minuten in de file tussen Antwerpen-Noord en Deurne.
1: Heidi van Tielen.

Grote hit voor U2 begin jaren 90, die Mysterious Ways. VTM-sportanker Lies van den Bergen die vertelde deze week al over haar liefde voor mosselen met frietjes, vakanties in de bergen, biografieën van sterke vrouwen en het kijken naar herhalingen van Friends en The Sopranos. En zometeen gaat ze haar laatste tip meegeven als wegwijzer deze week. Dus misschien weet jij dit weekend wel exact wat jij gaat doen dankzij Lies. We ontdekken zometeen waar ze jou en mij naartoe stuurt, naar Amy McDonald en Eurythmics. No, no.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
0: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
3: Wauw, ja! Maar ja...
2: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
4: Ja! Maar ja...
2: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
4: Ja!
3: Maar ja...
2: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
5: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
6: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
7: Goh.
6: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
7: Check.
6: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
8: Bebat.
6: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
9: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
10: Mannekes, kijk eens, mijn nieuwe kamer.
11: Oh. Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
10: Zo fris en stralend.
12: Dat is nu de nieuwe levenskleur van 2027. Soulful Sage.
13: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
12: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
10: Allega's.
14: Naar Gamma.
15: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levis Ambiance verf. In de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
12: Gamma, jouw verfexpert.
16: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Kom langs tijdens onze opendeurdagen op 18, 19 en zondag 20 september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
17: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
18: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
19: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
20: Imos Koopman!
21: It's a Sunweb holiday.
22: Op skivakantie vanaf €299 per persoon, inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.

0: De live van VTM Sportanker Lies van den Bergen hebben we deze week al wat beter leren kennen. En vandaag nog extra met haar laatste tip als dit hier.
1: De wegwijzer.
0: Lies, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Heidi.
0: Ja, op vrijdag als laatste keer inspireert mijn wegwijzer ons allemaal om eens een bepaalde uitstap te ondernemen. Jij hebt eigenlijk iets geselecteerd dat een uitstap is en toch ook weer niet, hè? Vertel eens.
3: Wel ja, ik ga de saaiste uitstap ooit misschien aanraden, tegelijk ook niet. Maar voor ons is de leukste uitstap eigenlijk gewoon eens niks doen. Als volwassenen heb je door de week al zoveel verplichtingen, zoveel prikkels. En voor kinderen is dat misschien nog veel erger. Hè? School, hobby's, afspraken, ze moeten al zoveel. En wij merken gewoon dat er niks gaat boven een moment waarop er gewoon een keer niks moet. Wat wij het liefst doen is een fietstochtje bij ons vieren. En we vertrekken vanuit Mortsel. Geen echte bestemming, geen programma. Gewoon fietsen en zorgen dat er onderweg wel zo een ijssalon is of een ijskraam.
0: Kinderen moeten bevoorraad worden, hè? Dat is ook belangrijk. Hè?
3: Ja, zeer belangrijk, want anders... Ja. En dan gewoon terug naar huis en dat is soms gewoon de allerleukste uitstap. Mijn oudste zoon George, die is wel heel into koers. Hij koerst ook zelf. Dus de uitstap moet wel altijd een naam hebben. Bij ons is dat dan heel vaak Mortsel, Boeghout, Mortsel. Hè? Zoals Kuurne, Brussel, Kuurne. Dus dat moet wel, het moet wel een thema zijn. En dan zegt hij op maandag, zaterdag gaan we Mortsel, Boeghout, Mortsel doen, hè, mama en papa. Dus dan kijkt hij daar ook echt naar uit, naar de route. Ja. En dan, hij kijkt dan enorm uit naar de oude Kwaremond van Mortsel. Dat is zo'n brug. Waar dat hij dan over moet, hij rijdt mij er ook altijd af. 7 jaar, en ik kan hem niet volgen. Dus dat is onze lievelingsuitstap. Gewoon fietsen, wat babbelen, rondkijken, een ijsje. Niemand die ergens op tijd moet zijn. Ja, daar kan ik het meest van genieten. Ja, een KMSKA of een toneel. Voorstelling, dat is ook wel eens leuk, maar er gaat voor mij niks boven gewoon niks doen. Fietsen zonder doel, wandelen zonder doel, een ijsje, terugkomen. Voilà, batterijen helemaal opgeladen.
0: Ja, en jij noemt dat niks doen, maar eigenlijk is dat heel veel doen, hè, met je gezin. En onder jullie viertjes is dat eigenlijk heel veel, hè, want dat is tijd voor elkaar. Voilà. Dat is momenten dat er inderdaad is gewoon de pressure er wat vanaf is. Dus ik vind dat een heel mooi uitstapidee. Lies, zoals al jouw tips eigenlijk heel inspirerend de afgelopen week. Allemaal na te lezen op joe.be of in onze Joe-app onder de wegwijzer. Lies, ik wens jou met de kinderen een fantastisch weekend toe. Heel erg bedankt. En tot op tv, hè, tot op... het sportnieuws, hè?
3: Ja, tot op het sportnieuws.
0: Merci, hè. Tjikkie zoen. Bye-bye.
1: De Wegwijzer. Good times, great music.

Naast de uitstaptip van Lies van den Bergen daarnet, nu ook nog eentje van Shakira, de Zoo. Altijd plezant op eender welke leeftijd. We gaan ondertussen richting 11 uur en dat doen we met een toffe boyband uit de 90s. Dit is 5.

0: Weet je wat ik mis na de vakantie?
1: De zon?
0: Nee.
1: Het strand?
0: Nee, het comfort.
1: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
0: Citroën.
1: Info en voorwaarden op citroën.be.
2: Jij?
3: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen?
2: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
4: Knaldi!
5: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
6: Profiteren in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
7: Wat?
6: Hier staat op alle modellen.
7: Ja, ja.
6: En die prijzen, zijn die gecheckt?
7: Absoluut.
6: De Ford Kuga vanaf €24.500.
7: Yep.
6: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
7: Oké. In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
8: Ford.
9: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
10: Een hele goede vrijdagochtend. Het is bijna 11 uur. Dit is het nieuws met Niels Rosa Peralta.
11: Goedemorgen. Polen waarschuwt voor Russische aanvallen in Europa. De overheidsdienst Mobiliteit is gehackt. En steeds meer Vlamingen doen de gevechtssport MMA. Polen waarschuwt voor Russische aanvallen in andere Europese landen. Volgens de Poolse premier Donald Tusk plant Rusland drone- en raketaanvallen in landen die Oekraïne steunen in de oorlog met Rusland. Volgens de NAVO-regels is elke aanval op een lidstaat er een waarop de andere landen samen moeten reageren. Maar als Russische drones zogezegd per ongeluk neerstorten, is dat niet zo. En volgens Tusk wil Rusland ons met zo'n aanvallen verzwakken. De overheidsdienst Mobiliteit is gehackt. Dat gebeurde woensdag en daarna kregen tienduizenden Vlamingen een verdachte mail in het Duits met de vraag je bankgegevens te delen. De overheid kon de link wel onbruikbaar maken. Wie zo'n phishingmail heeft gekregen is best extra alert. Je e-mailadres kan opgeslagen zijn door cybercriminelen. En steeds meer Vlamingen doen aan MMA, beter bekend als kooivechten. Dat blijkt uit cijfers van Sport Vlaanderen. Vorig jaar waren er net geen 100 inschrijvingen bij MMA-clubs. Nu zijn dat er bijna 500. Mechel Goeses van de Belgische MMA-federatie.
12: De sport krijgt steeds meer en meer visibiliteit, ook dankzij social media en dankzij de UFC. Dat is een organisatie uit de Verenigde Staten. Die heeft ook heel wat naamsbekendheid gebracht naar de sport. Die heeft daar ook een aantal personages naar boven kunnen brengen, zoals een Conor McGregor.
11: Ook het tv-programma Kooi Boys van Pedro Elias en Robin Pront heeft de sport mogelijk een extra boost gegeven.

0: En dan nog het weer. Afwisselend zon en wolken bij 20 graden. Morgen eerst zonnig, na de middag kans op een bui, 22 graden. Zondag eerst nog regen, maar snel droger en 19 graden.
1: Drie files waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de E34 richting Brugge. 12 minuten nog altijd in de file door een ongeval tussen Sint-Annalinkeroever en Melcelen. E313 richting Antwerpen. 10 minuten in de file tussen Ranst en Antwerpen-Oost. En op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 6 minuten tussen Sint-Annalinkeroever en Antwerpen-West.
2: Dit is Joe
3: met Heidi van Tielen.

Morricante en Yeke Yeke. En deze song die zou perfect op Spotify passen in het lijstje Slow Sunday Mornings. Dat zit in deze Corinne Bailey Radio.

Ik was gisteravond aan het kijken naar de tafel van Tinne en daarin zat Innie Massé, de actrice. Die vertelde dat ze nu volop bezig was met een theaterproductie die heet De God of Godlievere van de Slachting, waarin ze een kwaaie moeder speelt, waarin ook onze collega Jonas van Geel meespeelt. Die hoor je natuurlijk binnenkort weer op Joe. Maar Innie Massé is natuurlijk ook de kwaaie moeder uit Knokken of is daarmee legendarisch geworden. Hè? En ze vertelde dat ze echt wel aan het aftellen is naar de opnames van de film van Knokken of. Die starten volgende week ergens, zei ze. En ja, sowieso wordt dat heel bijzonder, want er was al aangekondigd, er komt geen nieuw seizoen meer van Knokken of, enkel nog die film. Het wordt dus genieten en tegelijkertijd afscheid nemen voor die ploeg. En dus zeker ook voor deze Pommelien Thijs of Louisa.

0: ik niet hoe ik zonder moet. En zometeen een zeer dynamische In de Stemming.
1: Begin je weekend met het leukste feestje ooit. De 10 om te zien top 30. Tom de Kok en Anne de Baatselier warmen je op voor het 10 om te zien Back to the 90s concert in de AFAS Dome met de grootste klassiekers van toen. Toe Fabiola, van de Begge en Boga. De 10 om te zien top 30 met Tom de Kok en Anne de Baatselier. Straks vanaf 4 uur bij Joe. Mooi, leven is
2: mooi. Mist je datjes van Connections.
3: En, hoe was Thailand?
4: Oh, echt zalig. Veel gezien.
3: Ja? Zijden de olifanten in Koei Boeri National Park in het wild gaan kijken?
4: Oei, nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
3: Ah, maar dan toch overnacht op Chow Lan Lake in Khao Sok?
4: Ook gemist.
3: Dan toch op de Skywalk op de Manakon Tower in Bangkok gewandeld?
4: Tjie, toch ook gemist. Ik zal nog een keer moeten teruggaan.
3: Oh, maak mee. Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
5: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade? Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten? Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Oh, zalig, hè?
8: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
7: Oei. Mijn enkel.
8: Schat, ça va?
7: Nee.
8: Wat kun je er nog op staan?
7: Zo'n beetje.
8: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
7: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
8: Ah, dat is in orde dan.
9: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
10: Humo fileert het nieuwe tv-seizoen. Met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
11: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
10: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
11: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
10: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijmen Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
11: Humo!
12: Kan jij weer staan aan de Belgica? De 100% Belgische appel? Heerlijk uit het vuistje. Sappig en perfect voor elk tussendoormoment. Belgica Appels van Bellorta.
13: Een kraan die lekt.
14: Een tegel met een barst.
13: Uw badkamer heeft haar beste tijd gehad.
14: Het is tijd voor...

0: de stemming.
1: Het is vandaag vrijdag 18 september en als je kinderen of kleinkinderen hebt, dan valt er niet aan te ontsnappen. Het is vandaag strapdag en in tegenstelling tot wat kwaadtongen uit de pornowereld beweren, het woord strapdag is een samentrekking van stappen en trappen. Kinderen worden dus extra aangemoedigd om te voet of met de fiets of met de step naar school te gaan. Iets wat ook voor volwassenen natuurlijk vaak een goede aanmoediging is en dus doen wij ook mee met strapdag hierbij in de stemming. We gaan muzikaal steppen en stappen. En dit is jouw eerste mogelijkheid. Eni Kamoze, here comes the hot stepper. Niet op zo'n elektrische, hè. Die vind ik irritant, maar wel een heel leuke song. Lang geleden ook dat we die nog hebben gehoord, dus daar kan je nu voor stemmen in de Joe-app. Maar als jij het type bent dat wat liever wandelt dan stept, dan kan dat op een strapdag natuurlijk ook. En dan doe je dat ook zeker niet

Geweldige song You'll Never Walk Alone van Gary and the Pacemakers. Dat zijn jouw twee mogelijkheden vandaag bij In de Stemming. Zoals dat gaat, twee compleet uiteenlopende songs, maar voor welke ben jij in de stemming? Dat bepaal je nu in de Joe-app. Openen gewoon en drukken op jouw favoriet. De winnaar die draai ik zo rond 12:15.

0: Adele op haar allerbeste liedje over zo The One That Got Away, Someone Like You. Het is 11:40 geworden, 4 files ondertussen waar je meer dan 5 minuten verliest. E19 richting Antwerpen, een kwartier daar in de file tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord. E313, 8 minuten tussen Ranst en Antwerpen-Oost. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En richting Nederland is dat achterbij tussen Sint-Annalinkeroever en Antwerpen-West.
1: Heidi van Tielen.

Ook stoere rockers worden soms week door de liefde. Rosanna van Toto. Naar aanleiding van Strapdag vandaag, waarbij de kinderen worden aangemoedigd om niet met de auto naar school te komen, maar wel te voet of met de fiets of met de step. Inika Moldze met Here Comes the Hot Stepper in de stemming. Tegenover You'll Never Walk Alone van Gary and the Pacemakers. Voorlopig zijn het de wandelaars en vooral ook de voetbalfans die duidelijk gestemd hebben. Want You'll Never Walk Alone voorlopig aan de leiding met 78% van de stemmen. Maar dat kan nog veranderen. Je moet niet stappen, niet steppen om te kunnen stemmen. Gewoon heel easy de Joe-app openen en daarop je favoriet klikken. En dat nog 5 minuten.

0: is heerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en Tu Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
1: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
2: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
3: Immoscoopman!
2: Een zeer serieuze partij.
1: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
3: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
2: Ja, dat zijn een cape.
1: Ah, een cape?
3: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Immoscoopman!
6: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Belisol. Altijd zeker.
7: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
8: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
7: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
8: Hallo.
7: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
9: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
10: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
9: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
11: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke 15 euro krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
12: Een McValue-menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Jup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue-toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
13: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Mia, met haar nieuwe tandimplantaat.
14: De tandarts zei, dat gaat geen pijn doen. En inderdaad, ik heb daar niks van gevoeld. Maar dat is misschien ook wel omdat ik een beetje in zijn schone ogen verdronken ben, ze.
13: Leef gerust, met een glimlach die je nu nooit meer moet verstoppen. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot 2.850 euro terug voor tandimplantaten en prothese. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. Leef gerust. Doe. CM.

0: in de stemming.
1: Het is vrijdag vandaag, maar dus ook strapdag. En ik weet niet of je het bij jou thuis in de buurt hebt gemerkt, maar ik vond het wel inderdaad opvallend rustig. Veel minder auto's, toch heel wat ouders die geprobeerd hebben, denk ik, om hun kind te voet of met de fiets naar school te laten gaan. Je kon bij In de Stemming dan ook kiezen tussen steppen met Inni Kamoze of wandelen met Gary en de Pacemakers. Christophe uit Schelle die stuurde You'll Never Walk Alone. Dan kan ik al wat opwarmen voor de match Antwerp-Union zondagmiddag. En Steven uit Hamme, ja, You'll Never Walk Alone voor Brugge. Ja, dat is natuurlijk de song natuurlijk ook voor heel veel voetbalfans. En ik vermoed dat dat ook de doorslag heeft gegeven. Niet alleen dat het gewoon een geweldig nummer over door het leven gaan is natuurlijk. You'll Never Walk Alone heeft het gehaald met 78% van de stemmen. Dat is een vrij verpletterende overwinning, jawel. En nu hopen dat straks de kinderen terugkeren van school met hun strapdak, dat dat niet in een storm is, zoals bij Gary.

0: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Annelien Korevits, Mark Hoeken en Tom Bonen. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, vanavond op VTM Go.
1: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promokoken.
4: Vanavond een currieke?
2: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
4: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
6: Een heel goede vrijdagmiddag. Het is 12 uur. Dit is het nieuws met Niels Rosa Peralta.
7: Goedemiddag. De provinciegouverneur onderzoekt toxisch gedrag in Oostende, seksuele intimidatie met slimme brillen in Frankrijk en kooivechten wordt steeds populairder. Minister van Binnenlands Bestuur Hilde Krevits stuurt de provincie-gouverneur naar Oostende. Het bestuur daar is in lopende zaken door een onderzoek naar de mogelijk toxische communicatie van eerste schepen Charlotte Verkeijn. Minister Krevits wil weten wat er daarnet aan de hand is.
8: Het is een heel ernstige situatie, maar we hebben vanuit Vlaanderen de lijn gezet dat lokale problemen in eerste instantie lokaal aangepakt moeten worden. Ik ben niet de schoonmoeder van alle lokale besturen. Ik hoop dat dit heel snel opgelost kan worden. Maar mocht dat niet het geval zijn, of als er klachten bij mij zouden aankomen, dan moeten die onderzocht worden. Vandaar nu die verkennende opdracht voor de gouverneur.
7: Onderzoek van een extern adviesbureau raadde Oostende aan om de samenwerking met de schepen te stoppen. Er komt veel reactie op de mogelijke inperking van het groeipakket, ofwel de kinderbijslag. Het is een van de mogelijke maatregelen van de Vlaamse regering om de begroting op orde te krijgen. Minister van Welzijn Caroline Genet van Vooruit schiet het voorstel nog niet helemaal af.
9: Wij werken aan een gezonde begroting. Ik denk dat dat onze verantwoordelijkheid is. Maar we moeten wel van twee dingen één begrijpen. Een gezonde begroting betekent ook investeren in mensen, in kinderen en jongeren, in gezinnen. En het groeipakket is daarin nogal essentieel. We zullen kijken dat elke euro goed besteed is.
7: De Vlaamse regering moet wellicht zo'n 2 miljard euro besparen. De overheidsdienst Mobiliteit is gehackt. Dat gebeurde woensdag. Daarna kregen tienduizenden Vlamingen een verdachte mail in het Duits met de vraag je bankgegevens te delen. De overheid kon de link wel onbruikbaar maken. Wie zo'n phishingmail heeft gekregen is best extra alert. Je e-mailadres kan opgeslagen zijn.

0: door cybercriminelen. Justitie in Parijs start een onderzoek naar seksuele intimidatie met slimme brillen. Vrouwen werden daarmee ongevraagd gefilmd op straat en de beelden werden ook online gezet. Het is de eerste keer dat daar in Frankrijk een onderzoek naar loopt. Er zijn ook nog geen Europese regels voor zo'n slimme brillen. Dus de uitspraak in Frankrijk kan mogelijk een belangrijk Europees precedent zijn. En steeds meer Vlamingen doen aan MMA, beter bekend als kooivechten. Dat blijkt uit cijfers van Sport Vlaanderen. Vorig jaar waren er net geen 100 inschrijvingen bij MMA-clubs, nu zijn dat er bijna 500. Mechel Goeses van de Belgische MMA-federatie.
1: De sport krijgt steeds meer en meer visibiliteit, ook dankzij social media en dankzij de UFC. Dat is een organisatie uit de Verenigde Staten. Die heeft ook heel wat naamsbekendheid gebracht naar de sport. Die heeft daar ook een aantal personages naar boven kunnen brengen, zoals een Conor McGregor.
0: Ook het tv-programma Kooi Boys van Pedro Elias en Robin Pront heeft de sport mogelijk een extra boost gegeven. En het weer nog. Vanmiddag wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het blijft overwegend droog bij zo'n 20 graden. Morgen zonnig met vrij veel wind, maxima tot 23 graden. Zondag begint met wat regen, daarna wel droger bij een graad of 21. De dagen daarna krijgen we mooi en zacht nazomerweer.
2: Heerlijk. Twee files op dit moment waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de E313 richting Antwerpen, een kwartier extra tussen Massenhoven en Borgerhout. En op de E19 ook een kwartier erbij tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord.
3: Dit is Joe
4: met Heidi van Tielen.

klonk best wel kwaad, hè? Melissa Etheridge en Like the Way I Do. Maar er is absoluut geen reden om kwaad te zijn vanmiddag hier bij Joe. Integendeel, hou je klaar, want zometeen kan je meespelen om een duo-ticket te winnen voor 10 om te zien Back to the 90s live in de AFAS Dome op vrijdag 13 november. En we gaan dat op een hitsterachtige manier doen. Hitster, het bekende muziekspel. Dat wil dus zeggen dat jij drie grote 10 om te zien hits chronologisch moet rangschikken. Van oud naar jong. Het is echt te doen, geen instinkers. Jij kan dat. Zometeen gaan we spelen.

0: De 10 om te zien, top 30. Met Tom de Kok en Anne de Baatselier.
1: Ja, dat is voor straks vanaf 4 uur. Dan beginnen Tom en Anne aan die 10 om te zien, top 30. Maar jij kan nu al een duo-ticket winnen voor het nostalgische feestje van het jaar. 10 om te zien, Back to the 90s. Op vrijdag 13 november gaat dat door in de AFAS-dome. Hoe kan je die tickets nu winnen? Wel, ik laat zo meteen 3 korte stukjes horen van geweldig toffe hits uit de 10 om te zien verleden. Verleden soms al lang geleden, langer dan je zelf zou willen, maar soms ook wat meer recenter. En jij moet mij in een berichtje in de Joe-app de 3 namen van die artiesten doorsturen, maar dan gerangschik van oud naar jong. Dus op basis van het jaar waarin de plaat uitkwam, moet jij die 3 artiesten rangschikken en op die manier doorsturen naar mij. Computer pikt daar een winnaar uit en die wint dan dat leuke duo-ticket voor 10 om te zien Back to the 90s. Hier gaan we.

0: Ja, onze Raf van Brussel was een echt charmeurke in de jaren 90. Scoorde een grote hit met She Makes Me Happy en zijn band Sunny Side Up. Dit is nummer 2.
1: Ik zoek altijd, altijd, altijd naar de nooduitgang. Het voelt op alles, alles aan een zijde draadje.
0: Ja, die moet je eigenlijk niet voorstellen. Die zit gewoon recent in ons geheugen. En Meteor en de nooduitgang. En dit is nummer 3.

De onvergetelijke Guut van Yveske Segers met Toast. Ik schreeuw het van de daken. Sunny Side Up, Meteor en Toast. Die mag je dus in de juiste volgorde zetten. Van oud naar meer recent. Doe je dat goed, ja, dan weten jij misschien wel zometeen een duo-ticket voor 10 om te zien Back to the 90s in de AFAS Dome in Antwerpen. Heel erg veel succes.

0: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van 189 euro. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar 2,95 euro per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
2: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
3: Wat?
2: Hier staat op alle modellen.
3: Ja, ja.
2: En die prijzen, zijn die gecheckt?
3: Absoluut.
2: De Ford Puma vanaf 19.900 euro.
3: Yep.
2: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
3: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
4: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan. Dat kan tellen.
5: Chipolatas, klinkt goed, hè?
4: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
6: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
7: Ja, maar kom niet, hè.
6: Oeh, hij komt niet.
7: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
8: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
9: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
10: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
9: Ja.
10: Wauw.
9: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
10: Na 6 seconden is Fonds toch alles vergeten.
9: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
10: Om de 6 seconden?
9: Nee, 1 keer per maand.
10: Ah.
9: Meer info op luminus.be.
11: Humo fileert het nieuwe tv-seizoen. Met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
12: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
11: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
12: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
11: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijmen Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
12: Humo!
13: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
0: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedes-benz.be.
14: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
15: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2 plus 1, gratis.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Proximus stelt voor, de snelste 5G. Wat een verschil.
18: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
17: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
19: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: Coldplay en My Universe. Daarnet, de opgave om tickets te kunnen winnen voor 10 om te zien live in de AFAS Dome. Titia uit Eeklo, een heel goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ben je zelf zo wel een kind van de jaren 90? Heb je die bewust meegemaakt?
1: Ja, klopt. Ik ben van 88, dus echt 10 om te zien,
0: Ja, als kindje dan voor de tv. En had je een favorietje? Was er zo een groep die er voor jou bovenuit stak of een artiest?
1: Ja, ik ben altijd een Clouseau fan en dat zal blijven. Dat snap ik.
0: En ik denk dat je die straks ook zeker gaat, kan niet anders, hè, gaat terughoren tijdens die top 30 met Tom en Anne. Goed, ja. Titia, waarvoor ik eigenlijk bel, heel gezellig om terug te blikken op de jaren 90, maar je kreeg daarnet stukjes te horen van Sunny Side Up, Meteor en Toast, die jij in de juiste volgorde moest zetten, van oud naar nieuw. Wat is dat? Wie was er eerst?
1: Eerst was Toast.
0: Ja?
1: Dan was het Sunny Side Up en dan Meteor.
0: Dat is helemaal goed en dat levert jou 2 tickets op. Wie mag er meegaan die 13 november?
1: Dat gaat mijn man
0: zijn, mee
1: mag.
0: Oh, oké, goed. Maak er daar een feestje van, vol nostalgie. Dat gaat niet mislukken, dat kan niet anders. Wordt daar top. Alle mogelijke artiesten van toen zijn erbij. En blijf sowieso gewoon nog even hangen bij de radio, Titia. Want zometeen hoor je ook, ik schreef het van de daken van Toast. En die heeft nog iets goed te maken, dat schijnt. Dus dat is voor zometeen. Tot op 10 om te zien, hè. Salutjes, hè.
1: Ja, dankjewel.
0: Bye-bye. Ja, voilà, zo meteen dus Toast. Ik schreef het van de daken, maar eerst nog eens kijken hoe het zit onderweg. 5 problemen toch waar je meer dan 10 minuten verliest op de E313 richting Antwerpen. 22 minuten in de file tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. En op de E19 een kwartier tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord. Antwerpse ring dan richting Nederland. 10 minuten tussen Sint-Annalinkroever en Antwerpen-West. En nog eens een kwartier tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Richting Gent op die Antwerpse ring. 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne.
2: Heidi van Tielen.

0: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
1: Nog even, alles goed.
0: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
2: Come on.
0: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
3: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
4: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Vanavond een currieke?
5: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
7: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
8: Mannetjes, Pompie, kijk eens, mijn nieuwe kamer.
9: Oh. Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
8: Zo fris en stralend. Dat is nu de nieuwe Levi's-kleur van 2027. Soulful Sage.
9: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
8: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
10: Allega's.
11: Naar Gamma.
12: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levi's ambianceverf in de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Gamma, jouw verfexpert.
13: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
14: B-Bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart. Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
15: Check.
14: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. B-Bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
16: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
17: Alles is beter in de Ardennen. De keuken.
18: Zeg, stereo of toch barbecue straks?
17: Je familiefoto's?
18: Max, alsjeblieft, doe die zwembroek terug aan.
17: De buren?
19: Zeg, is dat een hert?
20: Nee, dat is een everzwijn.
17: En je vakantiehuis? Want bij Ardennetap vind je altijd het beste huis voor jou. De Ardennen zijn beter met Ardennetap.
21: It's a Sunweb holiday.
22: Skipas inclusief. Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
23: Dit is Joe.

0: Ik ga eerlijk met jou zijn. Ik ben echt waar zelf totaal geen jaloers type. Echt waar niet. Maar ik ga toegeven, ik heb de afgelopen dagen jaloezie gevoeld. Gezonde jaloezie, hè? Maar toch jaloezie. Ik ben namelijk jaloers op Tom de Kok. Die gaat straks samen met Anne de Baatsedier de 10 om te zien top 30 presenteren hier bij Joe tussen 4 en 7. 10 om te zien voor een groot stuk ook echt mijn kindertijd, mijn jeugd. Maar goed, het is Tom gegund. Zeker nadat ik hem vanochtend bij Sven en Anke hoorde vertellen dat hij zelf ook echt wel een hele grote fan is.
1: Ik denk niet dat ik één uitzending gemist heb. En ik wilde ook echt heel hard Willy Sommers zijn. Niet voor het zingen, maar voor zo, ja, van de showtrap komen en internationale artiesten en sterren aankondigen en die bij Get Ready zijn, dat was eigenlijk het enige wat ik wou toen ik zo jong was. Nee, ik vond vooral, ja, zo die glitter en glamour die daaraan zat. Eindelijk was er showbiz in Vlaanderen. En mensen kunnen zich dat nu niet meer voorstellen, hoe triestig de jaren 80 eigenlijk waren. En dan ineens was er zo de jaren 90 en dan was alles Zino en Judy en, ja, en neonlicht en het klopte. En ik vond dat, ja, dat was ook een familiemomentje ook wel zo.
0: Ja, en zo'n familiemomentje kan het straks natuurlijk ook worden. Hè. Zo'n 4 uur de kinderen thuis zijn. Ze gaan sowieso een pak songs herkennen, maar er gaan ook zeker verrassingen bij zitten. Vanaf 4 uur dus die 10 om te zien top 30 hier bij Joe.

0: Material Lover van Sienna Spyro hier bij Joe. Volgende week misschien een nazomertje. Nu sowieso al een song van The Weather Girls. En Karel Schmitz die als een zonnetje jouw vrijdagmiddag kleur geeft met de allerbeste muziek. Kan hij en zal hij ook doen.
1: Hi, I'm your weather girl. And have we...

0: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI-vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
1: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf.

0: 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Een kraan die lekt.
2: Een tegel met een barst.
1: Uw badkamer heeft haar beste tijd gehad.
2: Het is tijd voor iets nieuws.
1: Kom

0: Goedemiddag, het is 1 uur. Joe Nieuws krijg je van Niels Rossa Peralta.
1: Goedemiddag. In Brussel blijft het leger patrouilleren op straat. Kritiek op de mogelijke besparingen op het kindergeld. En we kennen de selectie van de Rode Duivels voor de Nations League. In Brussel blijft het leger patrouilleren op straat. Dat heeft de ministerraad beslist, laat minister van Defensie Theo Franken weten. Militairen patrouilleren onder meer aan de Brusselse stations en metrohaltes om het veiligheidsgevoel te verhogen. Die maatregel is een half jaar geleden ingevoerd door het drugsgeweld en werd nu geëvalueerd. De federale politie had ook aan Defensie gevraagd om de patrouilles te blijven doen. En er komt veel reactie op de mogelijke inperking van het groeipakket, ook wel de kinderbijslag genoemd. Het is een van de mogelijke maatregelen van de Vlaamse regering om de begroting op orde te krijgen. Minister van Welzijn Caroline Gené van Vooruit schiet het voorstel niet helemaal af.
2: Wij werken aan een gezonde begroting. Ik denk dat dat onze verantwoordelijkheid is. Maar we moeten wel van twee dingen één begrijpen. Een gezonde begroting betekent ook investeren in mensen, in kinderen en jongeren, in gezinnen. En het groeipakket is daarin nogal essentieel. We zullen kijken dat elke euro goed besteed is.
1: De Vlaamse regering moet wellicht zo'n 2 miljard besparen. Minister van Binnenlands Bestuur Hilde Krevits stuurt de provincie-gouverneur naar Oostende. Het bestuur daar is in lopende zaken door een onderzoek naar de mogelijk toxische communicatie van eerste schepen Charlotte Verkeijn. Minister Krevits wil weten wat er aan de hand is.
3: Het is een heel ernstige situatie, maar we hebben vanuit Vlaanderen de lijn gezet dat lokale problemen in eerste instantie lokaal aangepakt moeten worden. Ik ben niet de schoonmoeder van alle lokale besturen. Ik hoop dat dit heel snel opgelost kan worden. Maar mocht dat niet het geval zijn, of als er klachten bij mij zouden aankomen, dan moeten die onderzocht worden. Vandaar nu die verkennende opdracht voor de gouverneur.
1: Onderzoek van een extern adviesbureau raadde Oostende aan om de samenwerking met de schepen stop te zetten. En sport in het voetbal heeft bondscoach Mark van Bommel zijn eerste selectie bekendgemaakt voor de Nations League. 28 spelers in totaal, onder wie Mika Gods, Romeo Lavia en voor het eerst Jari de Busser en Kiriani Sabbe. Ook vaste waarden Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku zijn erbij. Je hoort van Bommel.
4: Nou, ik heb veel FaceTime-gesprekken gehad, met Romelu gesproken. Dat is een speler, die heeft een specifieke kwaliteit die je bijna niet ziet. Dus voor ons is hij heel belangrijk op het veld en ook naast het veld. Maar ik heb hem ook gezegd van luister, ik selecteer je niet omdat je een goede invloed hebt op de groep, maar omdat je gewoon heel veel kwaliteit hebt.
1: Zoals verwacht is doelman Thibaut Courtois er niet bij. Hij blijft wel beschikbaar voor de Rode Duivels, maar dus niet meer dit jaar. Vanmiddag wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het blijft overwegend droog bij zo'n 20 graden. Morgen zonnig met vrij veel wind, maxima tot 23 graden. Zondag begint met wat regen, daarna droger bij een graad of 21. De dagen daarna krijgen we mooi en zacht nazomerweer.
0: Er staan op dit moment 4 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 33 minuten. Op de E19 tussen Sint-Joop-Pietgoor en Antwerpen-Noord 12 minuten. En op de Antwerpse ring in de richting van Nederland kwartiertje tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En ook tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 12 minuten.

eerlijk, het was gewoon een muzikale pletwals. Het gebeurde in 1982. De geweldige stem van Alison Moyet en Vince Clark van Depeche Mode op de synthesizer. Samen waren ze Yazoo. En een nummer 1 heet ook bij ons Don't Go. Ladies and gentlemen. En dan gaan we voor vrijdag de 18e september. De hits van Smith. Let's go. En ik neem je met veel plezier mee naar het nieuwe weekend. Het wordt een goed gevulde show met stapels goede platen. Stella Lefty, Simply Red. Die komen trouwens ook volgend jaar terug naar het land, las ik. En ook de Police. En in de schatkamer een gitaarheld, Jimi Hendrix. Want die overleed vandaag, 18 september in 1970. En we zetten hem nog eens helemaal in de spotlight. Uiteraard heb ik ook tickets bij voor 10 om te zien. Back to the 90s, 13 november in de AFAS Dome in Antwerpen. We gaan voor 4 uur vanmiddag hitster spelen. En dan laat ik 3 tien om te zien hits horen. Jij moet ze gewoon op

0: classic, Simply Red dit. Hè. Het zijn ook vroegboekers, ze hebben hun zomervakantie van volgend jaar ook al vastgelegd. En die brengt hen doorheen Europa. En het goede nieuws is, ze komen ook nog eens naar Antwerpen, want daar geven ze een optreden. 22 juni, gegarandeerd zal die fairground daar ook passeren. Zeg zo meteen, Imagine Dragons on top of the world. En we gaan ook naar de top 2000 met de Police.
1: Begin je weekend met het leukste feestje ooit. De 10 om te zien top 30. Tom de Kok en Anne de Baatselier warmen je op voor het 10 om te zien Back to the 90s concert in de AFAS Dome met de grootste klassiekers van toen.
2: Toe Fabiola, van de Beggen en Boda.
1: De 10 om te zien top 30 met Tom de Kok en Anne de Baatselier. Straks vanaf 4 uur bij Joe.
3: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
4: Chipolatas, oh, klinkt goed, hè?
3: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen. Never
5: again. 30 jaar Milking. De eerste show was in no time uitverkocht. En daarom staan ze niet één keer, maar twee keer in de AFAS Dome in Antwerpen. Milking Forever op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober. Info en tickets via afasdoom.be.
6: Weet je wat ik mis na de vakantie?
7: De zon?
6: Nee.
7: Het strand?
6: Nee, het comfort.
7: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
6: Citroën.
7: Info en voorwaarden op citroën.be.
4: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
8: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
9: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
8: Nee.
9: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
8: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
9: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
8: Ja, dat is wat ik dacht
10: je
8: eigenlijk, ja.
10: Droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
9: Immoscoop, man!
11: Ah, dag juffrouw.
12: Hey.
11: Is mama vanachter bij de vrachtwagens?
12: Ja.
11: Ah, ik kom de afvalolie ophalen.
12: Oké.
11: Zeg, wil je later ook zo'n vrachtwagens?
12: Ja, ik wil lady trucker worden, zoals mama.
11: Mag ik dan bij u ook de afvalolie komen ophalen?
12: Zeker, en dan krijg je misschien centjes.
11: Haha, jij bent een slimme.
5: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
13: Zie het. Grootser! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
14: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2 plus 1, gratis.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrelen.
16: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
17: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
18: En voor mijn pensioen?
19: Tweede of derde pijler, juffrouw?
18: Wat,
19: en hebt u een VAPZ?
18: Wat?
19: Wat is een VAPZ, juffrouw?
18: Ik weet niet.
17: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
18: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat zijn?
17: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
20: Dit is Joe.
1: Met Karel Schmidt.

die momenten dat je zelf op wolken loopt. On Top of the World was een grote hit in 2013 voor Imagine Dragons. Het is bijna 1:30 geworden, een overzicht van de verkeersproblemen. Op dit moment 2 files waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste staat in de richting van Antwerpen, de E313. En dat is tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Reken daarop 33 minuten extra. En op de Antwerpse ring in de richting van Nederland, tussen Antwerpen-West en Borgerhout, 21 minuten. De hits van Schmidt. Met Prince en Kiss, maar ook ATC, Around the World.

Het was eigenlijk alleen maar gelalaat, maar daarom is het ook een oorworm van je belst. Het was een grote hit in 2001 voor ATC en Around the World. Vandaag speciale dag, want je krijgt hier tussen 4 en 7 de 10 om te zien top 30. Met Tom de Kok, maar ook met Anne de Baatselier. Het is naar aanleiding van Back to the 90s van 10 om te zien, 13 november. Ik heb ook tickets bij. We gaan straks de hitster spelen met 3 hits uit de 10 om te zien tijdperk. Ik speel het spel iets over 2, dus zeker blijven luisteren.

0: Kiss.
1: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
2: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
3: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
2: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
4: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
7: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
6: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedes-benz.be.
8: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
9: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
10: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
11: Maak je afspraak op carglass.be.

0: Fleming en Meteor en niet nodig. De deur van de volière staat al een beetje open. En het is vroeger dan verwacht, maar op vrijdag mag dat. We hebben de zen.
1: De zen van Schmidt.
0: Het moment om even te chillen met twee platen om even alles op vliegtuigmodus te zetten. Eros Ramazzotti, Un altro te komt eraan. En dit is misschien wel een van de mooiste ballades van Madonna. Crazy for you.

hier al stiekem aan het dromen over Italië. Toch een mooi vakantieland ook. Un altra te. Eros Ramazzotti zorgde onder andere voor de zen van Schmidt. We begonnen met de bloedschone hit van Madonna uit 1985. Crazy for you. Voilà, de batterijen zijn opgeladen. Laatste rechte lijn richting weekend. En je weet het, net voor 2 uur steek ik altijd een ferme tand bij. Met onder andere Mika en Big Girl.

0: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want je kent je Vlaamse klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Sam Goris, Willy Sommers en Bart Kael. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan-concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.

0: geven? No stress. Gated. KBC beweegt met je mee.
1: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
2: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
3: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
2: Ja.
3: Wauw.
2: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
3: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
2: En daarom sturen we u updates over uw verbruik.
3: Om de 6 seconden?
2: Nee, 1 keer per maand.
3: Ah.
2: Meer info op luminus.be.
4: Profiteren in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
5: Wat?
4: Hier staat op alle modellen.
5: Ja.
4: En die prijzen, zijn die gecheckt?
5: Absoluut.
4: De Ford Kuga vanaf €24.500.
5: Yep.
4: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
5: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
6: Ford.
7: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
8: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
9: Goedemiddag, het is 2:00. Joe Nieuws krijg je van Niels Rossa Peralta.
10: Goedemiddag. Het leger blijft patrouilleren in Brussel. Honderden migranten in Ceuta worden verplaatst. En bondscoach Mark van Bommel maakt zijn selectie bekend voor de Nations League. In Brussel blijft het leger patrouilleren op straat. Dat heeft de ministerraad beslist. Militairen patrouilleren onder meer aan de Brusselse stations en metrohaltes om het veiligheidsgevoel te verhogen. Die maatregel is een half jaar geleden ingevoerd door het drugsgeweld en werd nu geëvalueerd. De federale politie had ook aan Defensie gevraagd om de patrouilles te blijven doen. In Ceuta heeft de politie honderden migranten overgebracht naar een nieuwe opvanglocatie in de haven. Veel migranten sliepen er nog op het strand. Op de nieuwe plek zijn 1700 slaapplaatsen. Eind juli probeerden tienduizenden migranten vanuit Marokko Ceuta binnen te dringen. Dat is een stukje Spanje in Marokko. De meeste zijn intussen teruggekeerd naar Marokko, maar een deel is nog altijd in Ceuta. En sportbondscoach Mark van Bommel selecteert 2 nieuwe Rode Duivels voor de Nations League wedstrijden. Doelman Jari de Busser van het Nederlandse AZ en Kiriani Sabbe van Club Brugge. Ook Romelu Lukaku is erbij en Kevin De Bruyne.
11: Ja, dat was gewoon een goed onderhoud met Kevin. Eigenlijk was dat niks bijzonders. De manier hoe hij zich beschikbaar stelt, dat wilde ik eigenlijk van hem weten. Of hij daar nog voor volle 100% achter staat. Ja, dat staat hij. Vandaar dat ik hem ook erbij genomen heb.
10: Nog in de selectie Mika Gods, de man van 60 miljoen van PSG. Romeo Lavia van Chelsea en Malik Fofana, die voor 30 miljoen van Lyon naar Sunderland ging. En dan nog het weer. Vanmiddag wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het blijft overwegend droog bij zo'n 20 graden. Morgen zonnig met vrij veel wind, maxima tot 23 graden. Zondag begint met wat regen, daarna droger bij een graad of 21. De dagen daarna krijgen we mooi en zacht nazomerweer.
9: Een vertraging op de snelwegen. Langer dan 10 minuten in de richting van Antwerpen. File op de E313. Dat is tussen Herentals-West en Wommelgem. Breken daarop 24 minuten.

vele hits van Cher. Deze kwam uit 1991, haar versie van een klassieker eigenlijk. De Choop Choop Song, It's In His Kiss. En het wordt ook een uur om te zoenen. Met straks in de schatkamer een gitaargod. Jimi Hendrix. Hij stierf vandaag 18 september 1970. We zijn dat niet vergeten. En Tim die stuurt een bericht in de app. Karel, heb jij ook duo-tickets voor 10 om te zien Back to the 90s? Ja, Tim. En weet je wat? Ik ga ze zo meteen al weggeven. Binnen een minuut of 5.

Cat's Eye. En Animal. Het is een beetje een speciale vrijdag, want straks tussen 4 en 7 hoor je hier de 10 om te zien top 30. Wordt gepresenteerd door onze eigen Tom de Kok en ook Anne de Baatselier. We doen dat eigenlijk naar aanleiding van 10 om te zien Back to the 90s. Dat gaat binnenkort door vrijdag de 13e november in de AFAS Dome in Antwerpen. En weet je wat, ik mag nu tickets weggeven. Dus ik heb ook voor de gelegenheid even de echte tune van 10 om te zien gekozen. Dat is toch altijd veel als je dat hoort. Tijdens die 10 om te zien Back to the 90s meer dan 20 iconische Vlaamse artiesten. Die zullen zorgen voor een amazing feest. Ik zie Excession staan, Toast, Lux Steno, Leopold Drie, Celine Hermans ook, Enzo, Gary Hagger, Petra, Poppy Wonderland, Good Shape. En nu beginnen ze te zingen, denk ik. Ja, ja, ik weet het nog helemaal van buiten. Dus. Maar ook Jo Valli en Paul Andersen, Sam Goris, Shana Plaza, Bart Herman, Alana Dante en Bart Kajal. Oh, feest, wat op. Wil je erbij zijn? Ja? Dan moet je nu even actie ondernemen. Je hebt de app van Joe nodig. En ik ga het op een hitster-achtige manier doen. Hitster, je weet wel, dat geweldige muziekspel. Het enige spel waar ik altijd win, eigenlijk. Wat wil het zeggen? Ik laat je 3 grote 10 om te zien hits horen. En jij moet die chronologisch rangschikken van oud naar jong. Je moet het eigenlijk op een soort tijdlijn zetten, zoals bij Hitster. De oplossing van die 3 fragmenten in dus de chronologische volgorde van oud naar jong stuur je op in de app en dan kiest de computer er een winnaar uit. Dit zijn de 3 fragmenten. Concentratie. Dit is natuurlijk Sync. En de vriendschapsband, dat is fragment nummer 1. Dit is nummer 2. Alle meisjes aan de macht. Laat je nooit door iemand kleineren. Hou je klaar. Jasmin. En alle meisjes aan de macht. En dit is het derde.

0: Xink, Jasmin en Ingeborg in de volgorde zetten van oud naar nieuw, waarop dat die nummers eigenlijk zijn uitgebracht. Oh, die Door de Wind, dat is zo mooi. Weet je wat, ik kan hem... Ja? Ik kan hem helemaal draaien.
1: Ik ga dat doen.

0: Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Annelien Korevits, Mark Koeken en Tom Bonen. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, vanavond op VTM Go.
2: Mannekes, kijk eens, mijn nieuwe kamer.
3: Oh. Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
2: Zo fris en stralend. Dat is nu de nieuwe levenskleur van 2027. Soulful Sage.
3: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
2: En wel, Gamma geeft nu 25% korting. Allega's
4: naar Gamma.
5: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levis Ambiance verf in de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
2: Gamma, jouw verfexpert.
6: Bebad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
7: Goh.
6: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
7: Check.
6: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
8: Bebad.
6: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
9: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Das.
10: Wauw.
9: Van Vibra.
11: Papa, morgen heb ik turnen, hè?
12: Ja, ja.
11: En zaterdag Scouts Weekend.
12: Komt goed.
9: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1/2 liter flessen voor maar €7,50. Das.
11: Wauw.
9: Van Vibra.
13: Humo fileert het nieuwe tv-seizoen met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
14: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
13: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
14: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
13: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijmen Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
14: Humo!
15: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
16: Ja, graag iets Japan.
17: Ibiza.
16: Ruim.
17: Ja, maar niet te groot, hè.
16: Kleurrijk.
17: Ja, met veel beige.
15: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
18: Oh, yellow!
19: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van.
20: Belisol.
19: Altijd zeker.
21: Recupel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
22: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
21: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
23: Recupel. In de disco. Oh.
24: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij OK.
25: Draai een keer in het rond.
24: Ook niet nodig. Bij elke 15 euro krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
25: Oké,
24: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
26: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
27: Dit is Joe.
28: De hits van Schmidt.

0: Leveranciers van geweldigheid. Keen bij Joe, Is It Any Wonder op deze vrijdagmiddag. Wat een overrompeling in onze app zich voor de tickets voor 10 om te zien. Back to the 90s, 13 november in de AFAS Dome. Dankjewel voor iedereen die probeerde hits er mee te spelen met die drie fragmenten die ik even liet horen daarnet. Ik heb even Audrey van Daal opgebeld uit Capelle, want die is er door de computer uitgehaald. Dag Audrey, goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Kan je even zeggen wat je net hebt doorgestuurd, de volgorde van die fragmenten?
1: Ja, dus het oudste was Ingeborg, dan Jasmin en dan Krink.
0: Maar dat is goed! Audrey! Je bent erbij, 13 november in de AFAS Dome. Je bent zelf geboren in 1989. Je zei net ook al dat je je lagere schoolperiode, dat je echt verknocht was, zoals zoveel mensen. Als je zo terugdenkt aan 10 om te zien, aan wat denk je dan? Zo? Had je zo idolen?
1: Get Ready, Bart KL, Jasmin onder andere nog.
0: Get Ready en Bart KL. Geweldig, Bart KL is er zeker ook bij. En jij ook, 2 tickets, 13 november, afspraak in de AFAS Dome. En een fijn weekend.
1: Wauw, super, dank je, voor jullie ook.

Not a Feeling, Irene Cara. Er zijn nog tickets voor 10 om te zien. Back to the 90s. Straks bij Tom en Anne in die 10 om te zien top 30 die je krijgt. Tussen 4 en 7. Het is ondertussen bijna 2:30, een overzicht van de verkeersproblemen. Het wordt drukker. 5 files op de snelwegen, waar je meer dan 10 minuten verliest op dit moment al. Op de buitenring in Brussel tussen Grimbergen en Zelk 1/2 uur. Op de binnenring tussen Anderlecht-Noord en Groot-Bijgaarden 11 minuten. Richting Antwerpen op D3 13 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost 19 minuten. Richting Gent op de E40 is er hinder door een ongeval. Het gaat moeizaam tussen Groot-Bijgaarden en Ternat 11 minuten. En op de Antwerpse ring in de richting van Gent ook 11 minuten tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout.

Even een throwback naar het jaar 1980. Alle telefoontoestellen hadden toen nog een draad. De vaste draad. Je werd zo helemaal uitgerafeld als je urenlang belde. Blondie, straks Shaggy met Angel en ook Dota nu met Home. En er komt ook een nieuwe schatkamer aan. 3:15, juwelen uit de muziekgeschiedenis. Vandaag een gitaargod. Zometeen Jimi Hendrix. Run.

0: Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Vanavond een currieke?
0: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
1: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Nog voor je kan denken...
3: Ik heb gelijk geen energie.
2: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
4: Oh, mijn rug zit vast.
2: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
3: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
2: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
5: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
6: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
7: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
8: De magie is gearriveerd in Brussel. Harry Potter The Exhibition is nu open in Brussels Expo voor een gelimiteerde tijd. Koop nu je tickets via harrypotterexhibition.com. Samen met het Nieuwsblad en VTM.
9: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
10: Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.

0: Shaggy en Angel.
1: De schatkamer van Schmidt.
0: 18 september 1970, het Samarkand Hotel in Londen. Daar viel het doek voor Jimi Hendrix. 4 jaar in de spotlight, dat is alles wat hij kreeg. Maar zijn stempel op de rockmuziek is nog altijd niet uitgeveegd. Vraag het maar aan elke gitarist met een effectpedaal en wilde dromen. Wat Hendrix zo bijzonder maakte, niet alleen zijn vuurwerk op het podium, maar vooral, hij kon geen noot lezen. Bladmuziek? Geen idee. Hij sprak in kleuren en geluiden. Zijn gitaar was dus zijn stem. En zijn hits zoals Purple Haze, Hey Joe en The Wind Cries Mary blijven telkens weer nieuwe fans veroveren. Zoals mijn buurman met zijn luchtgitaar kan dat bevestigen. Ondanks zijn korte leven kreeg hij achteraf wel de erkenning die hij verdiende. In 92 opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame. En het blad Rolling Stone riep hem uit tot de grootste gitarist ooit. Maar toch bizar, 27 jaar en dan al deel van die beroemde 27 Club. Samen met Janis Joplin, Kurt Cobain, Amy Winehouse. Dat klinkt toch als een droevige VIP-lounge. Het begon allemaal met Hey Joe, nummer waar wij ook wild van zijn hier. Wist je dat de titel eigenlijk verwijst naar de bijnaam die Filipino's gebruiken voor Amerikaanse soldaten? Jimi Hendrix, niet alleen een autodidact, maar ook een pionier. En de kleurrijkste notenlezer ooit. Vandaag in mijn schatkamer.

Before You Leave Me en Alex Warren. Het is 5:03. Het zijn de laatste loodjes van de werkweek voor vele mensen. Onderweg naar het nieuwe weekend. En dat wordt straks perfect ingeluid met de 10 om te zien. Top 30 wordt een speciale show gepresenteerd door onze eigen Ton de Kok en Anne de Baatselier. Naar aanleiding van die 10 om te zien Back to the 90s. In november in de AFAS Dome in Antwerpen. Je kan nog tickets kopen, maar je kan ze ook winnen als je blijft luisteren naar ons. We gaan ook swipen en liken. Ik heb er voor de gelegenheid ook wat Vlaamse hits in gestoken vandaag. Maar het wordt allemaal wel duidelijk. Je hoort ook Lady Gaga en even kijken wie nog. Queen en nu Billy Ocean.

0: Davis Cup. In de zaak Gyron in Antwerpen zit de assisejury samen over de schuldvraag. De jongen van 14 stierf begin 2022 bij hem thuis. Toen de politie hem vond, was hij al 2 maanden dood. De jongen was ziek, maar niemand zocht hulp. Zijn vader niet en ook de 5 mensen die bij hem woonden niet. Collega Rosalie Pieters.
1: De grote vraag hier op dit proces is of er kwaad opzet in het spel was. Wilden die 6 beschuldigden dat die jongen om het leven kwam? Of op zijn minst wisten ze dat door zo weinig te doen voor hem, dat hij om het leven zou komen? Dat is waar de jury nu over in beraad zit.
0: Er werden ook sporen van ketamine gevonden in het haar van Gyron. Volgens zijn vader was er geen kwaad opzet, volgens zijn moeder wel. In Ceuta heeft de politie 100 migranten overgebracht naar een nieuwe opvanglocatie in de haven. Veel migranten sliepen er nog op het strand. Op de nieuwe plek zijn 1700 slaapplaatsen. Eind juli probeerden 10.000 migranten vanuit Marokko Ceuta binnen te dringen. Dat is een stukje Spanje in Marokko. De meeste zijn intussen teruggekeerd naar Marokko, maar een deel is nog altijd in Ceuta. En sport in de Davis Cup tennis staat ons land 1-0 achter tegen Oostenrijk. Gauthier Onclin verloor de openingswedstrijd tegen Rodionov in 2 sets, 6-4 en 6-1. Onclin is nummer 167 van de wereld. Rodionov staat 142ste. En zometeen speelt Zizou Bergs de 2e enkelwedstrijd. En morgen volgen de 3 andere partijen. De winnaar plaatst zich voor de Final 8 van de Davis Cup eind november in Italië. En dan nog het weer. De rest van de dag wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het blijft overwegend droog bij zo'n 20 graden. Morgen vrij zonnig met vrij veel wind, maximaal tot 23 graden. Zondag begint met wat regen, daarna droger bij een graad of 21.
2: Er staan op dit moment 3 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste op de buitenring in Brussel tussen Machelen en Jette, 44 minuten. De Antwerpse ring in de richting van Gent, 13 minuten tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. En in de richting van Nederland, 10 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Yeah.

2009. Lady Gaga, Pokerface. En er is babynieuws uit Hollywood. Lady Gaga en haar verloofde Michael Polanski zouden ouders geworden zijn van een dochtertje. Ze heet Rose Bean Polanski. Ze is al op 9 juni geboren in L.A. via een draagmoeder. Ze hebben dat dus eigenlijk maanden stilgehouden. Lady Gaga heeft er voorlopig nog niks over gezegd, maar ik snap dat ook wel. Als je zo'n lieve kleine schat in huis hebt, dan heb je wel andere dingen te doen dan tekst en uitleg geven aan de pers. Toch? Savage Garden.

0: Savage Garden en To The Moon and Back.
1: Swipe of like?
0: Vijf platen. En we beginnen altijd met een duel. En die kan je dan nog altijd omruilen voor de derde, de vierde of de vijfde. Zo werkt het. En vandaag een aantal extra verrassingen erin. Naar aanleiding van de 10 om te zien top 30 die je zo meteen hoort vanaf 4 uur bij Tom de Kok en Anne de Baatselier. Wil jij swipen, dan open je nu de app en je stuurt me vandaag dit bericht. Ikke. Oké? Ikke sturen. Dat is toch simpel eigenlijk.

0: Begin je weekend met het leukste feestje ooit. De 10 om te zien top 30. Tom de Kok en Anne de Baatselier warmen je op voor het 10 om te zien Back to the 90s concert in de AFAS Dome met de grootste klassiekers van toen. Toe Fabiola, van de Begge en Boga. De 10 om te zien top 30 met Tom de Kok en Anne de Baatselier. Straks vanaf 4 uur bij Joe.
1: Er trekt een actieve onweerszone over het land met
2: natuurlijk. Ah, schat, kijk eens naar de lucht.
3: Amai, dat is volledig grijs.
4: Och, en onze auto staat op de oprit. Oei, dat staat hier vol bomen. Ja. Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
2: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
4: Oef, dat is een pak van mijn hart.
2: Ja, ja, oh. Ja,
5: je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate-it. KBC beweegt met je mee.
6: Weet je wat ik mis na de vakantie?
7: De zon?
6: Nee.
7: Het strand?
6: Nee, het comfort.
7: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
6: Citroën.
7: Info en voorwaarden op citroën.be.
8: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Belisol. Altijd zeker.
9: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
10: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immoscoopman.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
10: Immoscoopman!
11: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
12: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.

0: En dat ging recht naar het hart, hè. 2011, Birdie en Skinny Love.
1: Swipe of like?
0: Ik zit in Niel vanmiddag bij Sandy van den Berg. Dag Sandy, goedemiddag en van harte welkom.
2: Goedemiddag, dankjewel.
0: We gaan swipen en liken en jij gaat naar een feestelijk weekend. Vertel eens, wat is er aan de hand?
2: Wij zijn volgende zondag 35 jaar getrouwd.
0: 35 jaar getrouwd. Ongelooflijk, zeker in deze tijden. Is er zo een geheim recept voor een goed huwelijk dat je met ons kan delen, Sandy? Wat is dat volgens jou?
2: Ja, altijd jezelf blijven, ook in een relatie. Altijd eerlijk zijn met elkaar en met elkaar over alles praten.
0: Kijk, ik vind dat wijsheid op 10 seconden tijd. Dat verdient een strakke swipe of like. We beginnen altijd met een duel. Het zijn er 5 in totaal. Je mag er al 1 uit die eerste 2 kiezen. Dit zijn ze.
3: Oké, ready?
1: Welke hit kies jij? Kandidaat 1.
0: Ja, straks de 10 om te zien, top 30. Paul Severs zit nu al in de swipe of like met Zeg eens meisje of...
1: Kandidaat 2.
0: Iets helemaal anders uit de top 2000. Supertramp en The Logical Song. Sandy, wie van die twee wil je graag nu al meenemen?
2: Graag Paul
0: Severs. Paul Severs. Ja, nee, daar moet er niet alstublieft voor zeggen. Dat is gewoon al geregeld. Je kan hem nog inruilen voor...
1: Kandidaat 3.
0: We gaan naar Nederland als je wil met Anita Meijer. Why Tell Me Why? Of ga je Paul Severs houden? Wat gaan we doen?
2: Ik ga Paul Severs houden.
0: Oké, okay, en dit is de voorlaatste.
1: Kandidaat 4.
0: Met tandjes en al. Vosje. Gorky, lieve kleine piranha. Wat gaan we daarmee doen?
2: Swipen.
0: Echt? Oké. Okay. We houden Paul Severs en dit is dan de laatste.
1: Kandidaat 5.
0: Voor de gevoelige medemens, Robbie Williams en Feel. Ga je Paul Severs nog omruilen? Ik denk het niet, hè? Of vergis ik me?
2: Ja, ik ga hem toch ruilen.
0: Oh, oké, okay, maar nu verras je me. Het is geweldig, oké. Okay. Die gaat dan zonder twijfel naar de tweede kans. En dan gaan we Robbie Williams... nu voor jou draaien. Hoe heet je man trouwens? Is hij ook aan het luisteren?
2: Die is juist de kleinzoon van de school gaan halen. Die noemt Hans.
0: Hans, oké. Okay. Ik hoop dat hij het hoort. Maar wens hem ook een dikke proficiat. En vooral fijne feesten dit weekend. Dag Sandy!
2: Dankjewel, bedankt.

Dat was de Swipe of Like van Sandy. En ze koos uiteindelijk voor de allerlaatste, Robbie Williams en Feel. Jan stuurt een bericht in de app. Waar moet ik op Gorky stemmen? In de app van Joe. Jan, daar staat de poll nu online. En die gaat tussen de vier afvallers van de net. En degene met de meeste stemmen, die draai ik uiteraard. En dan heb je de keuze tussen... Jawel, Gorky, Lieve Kleine Piranha, maar ook Anita Meijer, Ding Nog Mee, Why Tell Me Why, Supertramp en The Logical Song, of... Dun, dun, dun. Ik heb niks gezegd, hè. Jij kiest Paul Severs en Zeg eens Meisje. Het is ondertussen 3:58 en er staan 7 files waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring in de richting van Gent. Tussen Berchem en de Kennedy-tunnel 16 minuten. En ook tussen Antwerpen-Noord en Deurne 14. In de richting van Nederland. Tussen Antwerpen-Centrum en Borgerhout 13 minuten. Richting Antwerpen de E313. Vanaf Ranst ook 13 minuten. Dan Brussel, de binnenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren 4 Armen 10 minuten. En tussen Anderlecht-Zuid en Groot-Bijgaarde 10 minuten. De buitenring tot slot tussen Grimbergen en Wemmel 10 minuten. Vol die weekendkriebels met Shakira en mijn favoriete Beatle nu, George Harrison.

0: Shakira en Burna Boy. En Die Die. Straks nog de Black Eyed Peas en ook de Golden Earring. En ook de winnaar van de muziekpoll van de Tweede Kans. Het ging tussen Paul Severs, Supertramp, Arita Meijer en Gorky. En de meeste stemmen gaan naar Dam, Dam, Dam. Paul Severs zometeen. Zeg eens, meisje.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
1: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
4: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
3: Ja.
4: Wauw.
3: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
4: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
3: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
4: Om de 6 seconden?
3: Nee, 1 keer per maand.
4: Ah.
3: Meer info op luminus.be.
5: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
7: Richt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
6: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
8: Recupel.
9: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
10: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
11: Wel, meneer, 5317.
10: Ja, maar mijn naam is...
11: Ja, 5317, ik weet het.
10: Oké.
9: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
11: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
9: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
12: Een kraan die lekt...
9: Een tegel met een barst.
12: Uw badkamer heeft haar beste tijd gehad.
9: Het is tijd voor iets nieuws.

0: wordt 65. Maar u krijgt de cadeaus. 2026 euro korting en een magnum fles champagne. Happy bathroom to you.
1: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlub inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
3: Vanavond een currieke?
2: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
3: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Kan jij weer staan aan de Belgica? De 100% Belgische appel? Heerlijk uit het vuistje. Sappig en perfect voor elk tussendoormoment. Belgica appels van Bellorta.
6: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
7: Wat?
6: Hier staat op alle modellen.
7: Ja, ja.
6: En die prijzen zijn die gecheckt?
7: Absoluut.
6: De Ford Puma vanaf 19.900 euro.
7: Yep.
6: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
7: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
8: Good times.
9: Great music.
8: Dit is Joe.
10: Zalang!

0: Golden Earring blijft een van de grootste Nederlandse rockbands. En When the Lady Smiles en zometeen de absolute top uit Theon te zien met Tom de Kok en Anne de Baatselier.
1: Ja, en Amedee, ik heb hem meegebracht.
0: Ik zie hem,
1: mijn eigen
0: Amedee
1: van vroeger. Hij ruikt nog een beetje naar mijn wieg.
0: Naar de kelder.
1: Ja, ik was een snotaap toen dat allemaal werd uitgezonden.
0: Je hebt hem uit je eigen persoonlijke collectie.
1: Echt mijn eigen Amedee uit mijn kindertijd. Ja, ik was een mega, maar echt mega fan. Ik heb thuis ook alle handtekeningenkaartjes van Jos Gijzen en zo. Van echt.
0: En van Amedee, die hangt er ook tussen. Zometeen, om je al op te warmen voor het hier om te zien, Back to the 90s event in de AFAS-dome.
1: Ja.
0: De top 30.
1: Ja, 13 november, zeg, zo lang ga ik niet wachten, ze mannetjes. Ja.
0: Veel plezier en geniet van het weekend, want
1: ja.
0: Het is dat moment van de week dat je voelt dat het weekend is.

0: dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan. Dat kan tellen.
1: Chipolatas, klinkt goed, hè?
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Jij? Yeah? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
3: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
4: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis.

0: Het doelwit van de reet in Overasselt is opgepakt. De Assize-jury bespreekt de schuldvraag in zaak Jairon. En België staat 1-0 achter in de Davis Cup tennis. In Duitsland is het doelwit opgepakt van de dodelijke reet in Overasselt in Nederland. Het gaat om een man van 28 die mogelijk betrokken was bij drugshandel. Op 1 september trok een groep gewapende mannen door Overasselt. Aan zijn huis werd een bewaker doodgeschoten. Twee agenten raakten gewond. Mogelijk ging het om een vergelding omdat de man een lading drugs achtergehouden zou hebben. In die zaak zitten al 32 verdachten in de cel. In de zaak Jairon in Antwerpen zit de Assize-jury samen over de schuldvraag. De jongen van 14 stierf begin 2022 bij hem thuis. Toen de politie hem vond, lag hij daar al 2 maanden dood. De jongen was ziek, maar niemand zocht hulp. Zijn vader niet en ook de 5 mensen niet die daar bij hem woonden. Collega en gerechtsjournalist Rosalie Pieters.
1: De grote vraag hier op dit proces is of er kwaad opzet in het spel was. Wilden die 6 beschuldigden dat die jongen om het leven kwam? Of op zijn minst wisten ze dat door zo weinig te doen voor hem, dat hij om het leven zou komen? Dat is waar de jury nu over in beraad zit.
0: Er werden ook sporen van ketamine gevonden in het haar van Jairon. Volgens zijn vader was er geen kwaad opzet, volgens zijn moeder wel. En in de Davis Cup tennis staat ons land 1-0 achter tegen Oostenrijk. Gauthier Onclin verloor de openingswedstrijd tegen Yuri Rodionov in 2 sets, 6-4 en 6-1. Onclin is de nummer 167 van de wereld, Rodionov staat 142ste. Op dit moment speelt Sisu Bergs de tweede van 5 wedstrijden en heeft daarnet ook de eerste set verloren. De winnaar gaat naar de eindronde van de Davis Cup eind november in Italië. De rest van de dag wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het blijft meestal droog bij 20 graden. Morgen zonnig tot 23 graden. En zondag eerst wat regen, daarna droger bij zo'n 21 graden.
2: 3 minuten over 4 bijna. Dankjewel Nico. Dit zijn de plekken waar je meer dan 10 minuten verliest op deze vrijdagavond. Behoorlijk druk al op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 25 minuten file. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne 15 minuten. En van Berchem tot de Kennedy-tunnel 12 minuten. Richting Antwerpen dan op de E3 13 tussen Massenhoven en Wommelgem 20 minuten. De ring rond Brussel, de buitenring tussen Grimbergen en Jet een kwartier. En van Groot-Bijgaarde tot de Anderlecht-Noord. Daar is een ongeval gebeurd met een vrachtwagen. 11 minuten file. Op de binnenring andere richting tussen de bocht van Vorst en Astridlaan. 10 minuutjes, dat is al iets normaler. Verder zou het niet meer dan 10 minuten mogen duren. Maar hey, het weekend begint voor iedereen en het gaat superleuk worden hier op de radio. Dus take it easy, relax en enjoy. Dan moeten we nog 1 ding doen van je 3, 2, heppa! We zijn vertrokken.
3: De 10 om te zien top 30 met Tom de Kok.

0: en Gina samen Accession, de openers van deze heerlijk nostalgische lijst. Al heel veel reacties. Sascha zegt, blij dat deze op nummer 1 staat. Of begin je omgekeerd? Ja, dit was dus nummer 30, Sascha, sorry. Michael die stuurt, of Michael, als dit maar nummer 30 is, dan belooft het een geweldige lijst te worden. En Geraldine heeft speciaal haar dinnerdate met mijn ventie, al je haar ventie dan, verlaat van 19 uur naar 19:30, alles voor 10 om te zien. Ik hoor u nu denken, Tom de Kok, waar zijt je mee bezig? Ah, wel met dit hier.
1: De 10 om te zien, top 30.
0: Tussen 1989 en 2008 was ik een kind en later een tiener. En was er elke week 10 om te zien op VTM. Dat is in een tijd lang voor GymTV en YouTube en TikTok er was. Dat was onze bron voor goede muziek. Eindelijk was er een plek waar nationale en internationale pop een podium kreeg. Met blauwe neon overal en de 3 gekleurde streepjes van VTM. En een uitzinnig publiek. Waar ze soms het strand in Blankenbergen voor moesten afsluiten. Zoveel volk. En de helft ervan had een Amadee bij. Ik heb er vandaag ook eentje bij. Hij zit nu op de stoel tegenover mij, omdat mijn gast er nog niet is. Op 13 november gaan we die heerlijke tijd nog eens helemaal opnieuw beleven in de AFAS Dome. Accession gaat er trouwens ook bij zijn. Net als 3000 andere artiesten. Ik zal de lijst straks nog eens voorlezen. Tickets kan je vinden op joe.be. Of je kan blijven luisteren, want ik geef er een pak weg tussen nu en 7 uur. Maar omdat ik dus geen geduld heb om te wachten tot 13 november, warmen we 2 maanden voordien vandaag al eens op met de 30 artiesten die het vaakst op 10 om te zien te zien waren. De 30 meest succesvolle 10 om te zien acts ooit met telkens hun grootste hit. En een belangrijk detail waar we heel trots op zijn, we hebben hiervoor de zegen gekregen van de legendarische Jos van Oosterwijk, de muzieksamensteller van al die jaren 10 om te zien. En dat is trouwens niet het enige lid van de OG-crew dat we hebben gestrikt voor vandaag. Want straks is Anne de Baselier zelf hier om de laatste 20 in het lijstje samen met jou en mij mee af te tellen. Tot die tijd ga je het met mij moeten doen. En met de lijst die de Jos dus heeft goedgekeurd. En volgens de Jos staat de volgende op nummer 29. Een frisse Oostendenaar, helaas wijlen ondertussen, Bart van den Bossen.
1: Dit is Jo. De 10 om te zien, top 30. Nummer 29.

0: Het lievelingsliedje van een jonge Els van Doesburg, denk ik. Grow a Baby van Pop in Wonderland. Meredith van Pop in Wonderland was hier nog een paar maanden geleden hier in de studio. Die hebben wereldhits gescoord. Hè. Ongelooflijk veel succes gehad. Maar eigenlijk bijna nooit meer opgetreden sinds die gouden jaren 90. Maar in de Afasdoom op 13 november op ons feestje doet ze het wel nog eens. Vooral omdat Meredith op die manier ook een beetje de spotlight kan zetten op de projecten die zij steunt. En vaak ook zelf trekt rond kinderen met een moeilijke jeugd. Want zij had zelf ook een moeilijke jeugd. Echt een kanjer, die Meredith. Jullie zijn ook allemaal kanjers. Linda zegt, zalig deze muziek. Ook vanuit Nederland wordt er geluisterd. Wij kunnen geen VTM kijken, maar destijds kocht ik in België de 10 om te zien verzamel-cd's. Daar zijn ze dus helemaal mee. Karin heeft klachten. Die zegt, Karin zegt, ik ben knuffels aan het haken waar je veel bij moet tellen. Maar ik ben mijn tel al heel de tijd kwijt, omdat ik zit mee te zingen met die supergoeie muziek uit de goeie tijd. Ja, we zitten nog maar aan nummer 28. We hebben nog 27 goeie te gaan. En dan heel veel mensen die er live bij waren vroeger, die zoals Els bijvoorbeeld in Bobbejaanland ooit eens naar een opname van 10 om te zien zijn geweest. En de OG's, zoals Peggy, die nog naar de Manhattan in Leuven zijn geweest voor de binnenopnames. Straks gaan we met Anne de Baatselier zelf al die herinneringen van toen ophalen. Ik was toen nog veel te snottig. Ik keek gewoon in mijn pyjamaatje thuis met natte haartjes. Maar mocht je ooit gaan kijken zijn naar een opname en een fijne herinnering willen delen, laat maar komen. Ik had ook de rest van de affiche van onze feestje op 13 november beloofd. Ja, het is het moment om even chips te gaan halen of zo. Het is een hele lange lijst. Maar dit zijn dus alle artiesten uit de jaren 90 die op ons 10 om te zien Back to the 90s feest op 13 november komen optreden in de Afasdoom, waar je nu dus op joe.be nog tickets voor kan kopen. Hier gaan we. Good Shape, Jo Valli, Paul Anderson, Shana, Sam Goris, Bart Herman, Mozaïk, Bart Kael, Plaza, Alana Dante, Excession, Toast, Luc Steno, Leopold Tree, Celine Hermans, Enzo, Gary Hegger, Petra en dus ook Pop in Wonderland. En als dat nog niet genoeg is, dan is er ook nog de warm-up act. Dat is de echte Sven Ornelis van Joe. En de pauze act, dat is de echte Jarne Ponnet en de echte Tom de Kok van Joe. Dus wij gaan er ook allemaal zijn. Komt dat zien. Op november 13. Tickets op joe.be.
1: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn.
2: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
3: De 10 om te zien, top 30.
4: Good times, great music.
3: Nummer 27.

0: Ook een van die absolute grote namen, zeker van die latere jaren in de Zero's van 10 om te zien wat dat heeft tot 2008 gelopen. Natalia, een van de bestscorende, 30 bestscorende artiesten van 10 om te zien ooit op nummer 27. Ja, ondertussen.
1: De 10 om te zien top 30 met Tom de Kok.
0: Met klachten. Lieve vraagt, allee, komt Clouseau niet naar 10 om te zien? In de AFAS-doom. Echt, lieve, werkelijk iedereen komt naar de AFAS-doom, behalve niet Clouseau. Sorry, dat is ons niet gelukt. Beste vrienden, er is dus een feestje, 13 november. Je kan daar tickets voor kopen. Maar zoals Bjorn hier ook al vraagt, hey Tom, op 13 november vier ik mijn verjaardag. Ik ben een kind van de jaren 80. Het zou heel leuk zijn om daar aanwezig te zijn met wat vrienden. Kan jij en ik niet wat regelen? Wat VIP-tickets staat er ook. Gewoon niet gewone tickets. Nee Bjorn, dat kan ik niet. Maar je mag wel net als iedereen nu democratisch meespelen. Want wij gaan dus terug naar de gouden jaren 90 van 10 om te zien in de AFAS-dome op 13 november. En ik mag jou met je plus one uitnodigen als je nu heel even oplet. We spelen 10 om te zien hitster met liedjes uit, en dit is belangrijk, alle edities van 10 om te zien ooit. Ik ga er 3 laten horen. Ik ga ook zeggen welke liedjes het zijn. Het enige wat jij moet doen, Bjorn en de rest van Vlaanderen, is mij die liedjes in de juiste chronologische volgorde doorsturen. Dus het oudste eerst. Dus in de volgorde van verschijning in Vlaanderen. Dit zijn de 3 liedjes waar je dat mee mag doen. Nummertje 1.

Maxime Thomas met zijn... Kom wat dichterbij. Gorky met Mia.

0: met een lied dat waarschijnlijk over mij gaat. Oelalala. Wat is de juiste volgorde van die drie songs? Van oud naar jong dus. De chronologische volgorde. Kom wat dichterbij van Gene Thomas. Gorky met Nia en Camille met Oelalala. Stuur mij even door. Je hebt daar exact één Gary Hegger de tijd voor in de Joe-app.
1: Dit is de 10 om te zien. Top 30. Nummer 26.

0: En hij komt het live doen, hè, in de Afasdoom op 13 november. Gary Hager, het allermooiste op nummer 26 in de lijst van meest succesvolle 10 om te zien artiesten ooit. Die lijst gaat zo meteen door, maar ook eens even kijken naar iets anders dat je binnenkort in Antwerpen kan gaan doen.
1: Ga met jouw team naar de Harlem Globetrotters.
0: Ja, even vooruitkijken naar volgende week tijdens dit programma. Dan doen we terug normaal. Dan is deze 10 om te zien top afgelopen. Normaal doen we eigenlijk wel nooit echt, sorry, tussen 4 en 7. Maar wat we volgende week gaan doen, is jou naar de Harlem Globetrotters sturen met je team. Je team, dat kan je sportteam zijn, want de Harlem Globetrotters is een showbasketploeg. De bekendste ter wereld, bestaat 100 jaar dit jaar. Het allerbeste, de crème de la crème van Amerika, komt daar zijn kunstjes vertonen. Jij kan gaan kijken, maar dat mag ook met de collega's van het werk zijn, met al je exen, met de vrienden. Enfin, laat het ons maar weten. Op joe.be kan je inschrijven. En dan gaan we er volgende week om basketten. Jij moet niet zelf basketten, daar heb ik personeel voor. Maar dat wordt volgende week allemaal duidelijk. Joe.be, als je kans wil maken op een teamticket voor 10 personen in het Joe-vak van de Harlem Globetrotters op 4 oktober in de Lotto Arena in Antwerpen. Door met onze lijst. Wat zit er nog aan te komen? Het komende half uur al de eerste keer.
2: Kijk eens diep in mijn ogen.
0: Meneertje Willy Sommers, maar die staat 2 keer in deze lijst.
2: Kijk eens diep in mijn ogen.
0: Dit is namelijk in een duetje met Wendy van Wandel. Komt er straks aan. En er staan ook heel veel songfestival acts in deze 10 om te zien top 30, zoals ons Kate Ryan, die met dit nummer ontiegelijk vaak te zien was in 10 om te zien. Maar waar staat ze in het lijstje? Waar, gewoon blijven luisteren. Straks is er ook nog Anne de Baatselier onderweg naar deze studio. Speciaal uit Londen komt ze af om hiermee de finale binnen te trappen. Maar eerst naar Nico Bosteels op de nieuwsredactie. Nico, het is exact 5:30. Wat gebeurt er?
3: Goedemiddag. Aan de Universiteit Gent is het academiejaar gestart met protest. De stoet van Togati vertrok een kwartier later door een actie van een 80-tal studenten. Zij is het ontslag van de omstreden onderzoeker Nathan Kovnes, die zichzelf een rassenrealist noemt. Tegen hem loopt een vooronderzoek aan de UGent en hij blijft voorlopig geschorst. Protest verloopt daar tot nu toe rustig. De politie is daar wel massaal aanwezig. In Duitsland is het doelwit opgepakt van de dodelijke raid in Overasselt in Nederland. Het gaat om een man van 28 die mogelijk betrokken was bij drugshandel. Op 1 september trok een groep gewapende mannen door Overasselt, mogelijk om wraak te nemen omdat die man een lading drugs achtergehouden zou hebben. Aan zijn huis werd een bewaker doodgeschoten en 2 agenten raakten daar ook gewond. En het blijft wachten op een beslissing van de assisejury in Antwerpen op het proces rond de dood van Jairon, de jongen van 14 die begin 2022 stierf bij zijn vader thuis. Hij was ziek, maar niemand deed iets om hem te helpen. De politie vond zijn lichaam daar pas 2 maanden later. Belangrijkste vraag voor de jury: gaat het om moord en dus een bewuste daad of niet? En uiteraard is dat belangrijk voor de strafmaat.
0: Arme jongen, echt verschrikkelijk. 1 minuut over 4:30. Eens even kijken hoe het onderweg zit. Ja, het was daar net al behoorlijk druk, maar dat is niet per se super hard toegenomen. Richting Nederland op de Antwerpse ring tussen Antwerpen-West en Borgerhout 25 minuten file. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne 13 minuten en van Berchem tot de Kennedy-tunnel 12 minuten. En op de Brusselse buitenring tussen Grimbergen en Jette 20 minuten en van Zelk tot Anderlecht-Noord 19 minuten. Op de binnenring ziet het er normaal uit, van Anderlecht tot Groot-Bijgaarde-Dansaar 10 minuten en tussen Strombeek-Bever en Machelen ook 10 minuten. Richting Antwerpen dan op de E313 vanaf Massenhoven 18 minuten en op de A12 vanaf Poldervliet 13 minuten. Op andere plekken niet meer dan 10 minuten file.
1: De 10 om te zien top 30 met Tom de Kok.
2: Good times, great music, dit is Joe.
1: Nummer 25.

0: Belgische muziek van internationaal topniveau. Kid Coco en de rest van de Dinky Toys van 1990 tot 1995. Niet weg te slaan van het 10 om te zien podium. En dus bij de 30 meest succesvolle 10 om te zien acts ooit ever. Frank, was jij een 10 om te zien fan vroeger in je jeugd?
1: Ik heb er wel af en toe naar gekeken, maar om nu, well, ik vind het wel een keer leuk om naar te kijken sowieso, maar echte fan ben ik nu ook niet.
0: Allee. Enfin, je hebt nog tot 7 uur tijd om het allemaal in te halen. Van de Dinky Toys is hier in Vilvoorde boven de studio de zon een beetje beginnen schijnen. Is dat algemeen in Vlaanderen zo?
1: Ja, toch wel. Hè. Dus je hebt in het westen van het land is het op sommige plaatsen zelfs volop zonnig. En dan heb je in het centrum in oost heb je redelijk wat stapelwolken. Hè. Maar tussendoor geeft dat ook wel ruimte voor de zon. En de verwachting is eigenlijk dat die stapelwolken, ja, dat die in de loop van de avond gaan verdwijnen. Dus tijdelijk wordt het dan zelfs zo goed als helder overal in ons land. Maar de bewolking gaat wel toenemen in de loop van de nacht. Hè. Dus dat een storing die weer dichterbij komt. En dat geeft dan eens wat hoge bewolking dan middelhoge bewolking. En in het westen van het land gaat dat ook lage bewolking zijn. Dus dan gaat het dan betrokken geraken. En daar ga je dan morgen mee starten. Hè. Dus in het westen van het land altijd toch wel een redelijk kans op vrij veel bewolking. Ga je meer richting het centrum, maar daar zitten toch wel wat gaten in. En in het oosten gaat dat eigenlijk alleen maar om hogere wolkenvelden. Dus de zon kan er dan wel doorheen schijnen. Dat is een beetje voor heel de dag. Dus die storing die dichterbij komt, die komt niet veel verder. En die zal ook verzwakken. Dus dat wil zeggen dat je in het westen minder mooi weer krijgt. In het oosten dan weer juist de mooiste of de beste weerkaarten en de temperaturen die ook wat hoogte in gaan. Dat is wel voor heel het land zo. Boven de 20 graden gaan we uitkomen. 21, 22 graden.
0: En hoe ziet zondag eruit, Frank?
1: Wel, dan gaat dus in de nacht van zaterdag op zondag gaat wel een storing doorheen het land trekken. Het is eigenlijk een koufront, het geeft tijdelijk regen. Daar gaan we zondag ook nog mee starten. Maar het gaat allemaal redelijk snel. Dus dat wil zeggen, als je een beetje langer uitslaapt bijvoorbeeld, dan ga je van die regen niets merken. Dus dat is misschien een tip voor zondag, niet te vroeg opstaan. En dan na de middag lijkt het allemaal best mee te vallen. Dus dan krijgen we af en toe wat zon. Oké, het is door het koufront iets kouder, 19 graden. Het is een beetje de temperatuur van vanmiddag ook. Hè. Dus liggen ook rond die 19 graden. Maar met het zonnetje erbij gaat dat al wel best aan meevallen, denk ik toch wel.
0: Ja, en als ik me niet vergis, had hij gezegd dat we in de loop van de komende week toch iets warmer mogen verwachten terug.
1: Ja, dat gaat ook gebeuren, maar we hebben alleen maandag en dinsdag eventjes een hoge drukgebied in onze buurt. Dat wil zeggen dat het heel rustig is en dat er nog niet terecht warme lucht wordt aangevoerd. Dus op maandag en dinsdag zitten we zo rond 19 graden. Maandag gaan we nog wel wat zon hebben met stapelwolken. Dinsdag daarentegen vrees ik er een beetje voor dat er veel lage bewolking gaat zijn. En dat moet opgeruimd geraken en dat kan wel eventjes duren. Dus zeker het noorden van het land, grote delen van Vlaanderen. Ochtends grijs, na de middag stilletjes aan gaan we wel zien dat op meerdere plaatsen de zon tevoorschijn komt. En het is vooral woensdag, donderdag, vrijdag, dan gaan we echt wel een nazomerse periode krijgen met veel zon op die dagen en de temperaturen die richting 23 graden gaan. Dat schommelt nog. Ik heb bijvoorbeeld nu de laatste weerkaarten nog eens geopend. Die gaan weer naar 25, 26 graden. Dus het is nog een beetje afwachten hoe warm het wordt, maar dat het een nazomerse periode wordt, dat, daar zijn we toch al vrij zeker.
0: Amai, we hebben absoluut niet te klagen voor deze tijd van het jaar. En voor de komende uren ziet het ook helemaal goed, want zometeen valt de stralende zon zelf in deze studio binnen. Ze komt recht uit Londen om samen met mij die laatste 20 van de 10 om te zien top 30 binnen te trappen. Anne de Baatselier, die gaat hier zometeen zijn. Frank, merci en blijf luisteren, hè.
1: Gaan we doen. Tot een goed weekend. Salut.
2: De 10 om te zien top 30.

0: en Willy Sommers in 1991 zo'n groot hit gescoord als duo dat ze meteen knal hier op de 24e plaats staan van meest gedraaide songs in 10 om te zien.
1: De 10 om te zien, top 30, met Tom de Kok.
0: Willy Sommers is de enige die 2 keer in dit lijstje staat. Hij komt solo straks ook nog eens langs. Je zal zelf moeten ontdekken wanneer. Tot 7 uur is dit nog het lijstje met de 30 meest succesvolle 10 om te zien acts ooit. En jij moest in ons spel, de 10 om te zien hitster, 3 plaatjes in de juiste volgorde zetten om tickets te scoren voor ons feestje op 13 november met 10 om te zien Back to the 90s in de AFAS Dome. Dit was de enige juiste volgorde uit 1992. En Luc de Vos. Gorky en Mia uit 2004 dan weer.

0: Kevin. Uit Begijnendijk wist dat hij scoort onder andere een duo-ticket voor 13 november. Joe.be, als je kaartjes wil kopen. Of blijven luisteren als je kaartjes wil winnen. Of doe allebei, ook tof. En als je blijft luisteren, kom je ook te weten hoe het tegenwoordig nog gaat met deze boys.
1: De Mistje Dutchess van Connections.
2: Zeg, de USOV, toch over de Golden Gate Bridge gefietst, hè?
3: Tjuh, dat heb ik gemist. Mis geen enkele reiservaring. En boek met een travel designer van Connections.
4: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
5: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
4: Ah, wel, maar ik ga ook, hè.
6: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
7: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
8: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
9: This is true. Zet je radio even wat harder. Herken je hem? Crisip. En binnenkort hoor je dit live. 23 oktober Antwerpen en 13 maart Hasselt. Tickets via fkpscorpio.be. In samenwerking met Joe en het laatste nieuws.
10: Humo fileert het nieuwe tv-seizoen met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
11: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
10: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
11: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
10: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijmen Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
11: Humo! It's a
12: Sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
13: De 10 om te zien, top 30. Good times, great music. Nummer 23.

0: ene keer dat aarschot dat hij scoorde, Nationwide, ja, ik ben van die streek, dat was het met Zaterdag van Kia. Ja, we hangen er allemaal nog altijd aan. 1996, maar we zijn er wel trots op. En daarvoor Kate Ryan op nummer 23 met Desenchanté uit 2002. Van de meest gespeelde Tien om te zien acts uit heel de geschiedenis van Tien om te zien. Hannelore is mee aan het genieten. Die zegt super, die top 30. Nostalgisch en mooie herinneringen. Ook kan ik nog altijd alles meezingen. Zot, hè? Ja, zo zot is dat niet, want het werd er echt wel ingeramd vroeger. Wij keken naar niks anders, hè. Er was ook gewoon helemaal niks anders. Ja, nu komt er ook een oorwurm die je de rest van de dag gaat meezingen, vrees ik.
1: Dit is jou. De 10 om te zien, top 30. Dit is jou. Nummer 21.

0: Mannekes, je kunt zeggen wat je wilt, maar zo maken ze niet meer. Ik was 11 toen dit uitkwam en ik heb dat cassetje echt kapot gespeeld. En aan de Joe-app te zien was ik niet de enige. Maar hoe zou het nu nog zijn met die gasten van Good Shape? Ah wel, wij hebben even 112 gebeld en we zijn uitgekomen bij...
1: De 10 om te zien tot 30.
0: David Cantree, de leadzanger van Good Shape. David, goedenavond.
2: Hey, goedenavond, ja, Tomke, alles goed?
0: Wij storen jou superhard. Wat ben je op dit moment aan het doen, David?
2: Ik ben chauffeur van de officier. En hier ter plaatse staat de officier buiten te wachten... Totdat ik gedaan heb met het interview. Ja. We zitten op een kinderschool, het is een brandalarm geweest. Dus het is niks, het is allemaal onder controle. Ja, en de officier staat nu echt, je zou het moeten zien. Het is echt zielig om te zien.
0: Ja, hij zit bij de brandweer tegenwoordig, dames en heren. En hij heeft de officier uit de auto gezet om met ons te kunnen bellen. Dan hebben we dat ook weer gehad. Dat kan iedereen zeggen. Zeg, kunnen we even terug naar Good Shape? Jullie hebben toen 23 weken zomaar out of the blue, uit het niets... in de hitparade gestaan. Hoe vaak heb je zo even in je arm moeten pitsen als je daar weer maar eens op dat podium van 10 om te zien stond, David?
2: Dat was een iconische periode. Ik bedoel, dat was de springplank voor ons als artiest om BV te worden, om succes te hebben. Dus wij waren eigenlijk wekelijks van de partij. Dat was onze tweede thuis, 10 om te zien. Ja. Zeker.
0: En dat waren echt Amerikaanse toestanden, hè? Dat was met gillende groepjes en zo. Wat zal je altijd bijblijven van 10 om te zien?
2: Dat was wekelijkse... Ja, even nadenken. Ik herinner mij wel iets. Hoe belangrijk dat eigenlijk 10 om te zien was. Yeah. We gingen op skireis met fans. Hè, een bus inleggen en zo. De fans mochten mee. En midden van de week werden we gebeld omdat een bepaald nummer terug in de hitlijst stond. Mochten we terug naar 10 om te zien gaan. En Adriaan van Amschot, onze manager, had dan beslist van kijk, dit is belangrijk voor ons. Dus we vertrekken. 'S morgens, midden in de week, want we hadden maar 5 dagen skireis. En midden van de week zijn we teruggereden van skireis naar Leuven, ja, naar de Manhattan, om daar ons ding te doen en na de show terug te rijden naar Hazenacht op skiverlof. Om dan de volgende dag terug te moeten uitrusten, want we waren kapot, hè, en de fans waren niet gelukkig op dat moment. Het is heel belangrijk geweest. Hè?
0: Als 10 om te zien belde, dan ging je natuurlijk. Nu hebben ze opnieuw gebeld, 13 november, nog eens in een volle AFAS-dome. Wij gaan er allemaal zijn, jullie dus ook met Good Shape. Hebben jullie daar een beetje zin in?
2: Ongelooflijk veel zin. Ik vind het nu al spannend om dit te moeten aangaan. 18.000 hillende fans, hopelijk. terug al die andere mensen kunnen ontmoeten. Hè.
0: Ja, want het wordt echt wel een gathering. We hebben echt een gigantische lijst van artiesten uit de tijd van toen. Het gaat echt voelen zoals toen, ik ben er zeker van. David Cantree van Good Shape, dankjewel om even tijd voor ons te maken. Laat die officier nu terug instappen en ga die brand blussen.
2: Zeker aan vast, ga ik doen.
0: Dag David. Tot 13 november. We zien elkaar daar.
2: Doei.
0: Zeg, en zo meteen nog eentje waar je van denkt, maar hoe zou het daar nu mee gaan? Nog eens luisteren naar Philip Robrecht met Magie. Ken je die nog?

0: 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
2: Recubel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
3: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
2: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
4: Dit is Stroom. De 20 artiesten die het vaakst in 10 om te zien waren en de gouden krullenbol die hen allemaal mocht aankondigen. Zometeen Annet Baatser in de studio. En nu al 5 uur, Nico Bosteels.
5: Goedemiddag. Protest aan de UGent. Het doelwit in Overasselt is opgepakt. En Tim Merlier wint in Koolskamp. Aan de universiteit in Gent is het academiejaar gestart met protest. De stoet van Togati vertrok een kwartier later door een actie van een 80-tal studenten. Zij eisen het ontslag van de omstreden onderzoeker Nathan Kafnes, die zichzelf een rassenrealist noemt.
6: Kafnes voert racistische uitspraken uit. Hij zegt dat zwarte mensen minder intelligent zouden zijn. Wij zijn daar absoluut niet akkoord mee. Wij vinden het absoluut niet oké dat Peter de Sutter zo iemand aan ons unief laat lesgeven, überhaupt. Wij accepteren geen racisme. Absoluut niet.
5: Rector de Sutter zegt dat er een vooronderzoek loopt tegen Kafnes en dat hij voorlopig geschorst blijft in afwachting van een mogelijke tuchtprocedure. Het protest verloopt daar tot nu toe rustig. De politie is daar wel massaal aanwezig. Het blijft wachten op een beslissing van de Assize jury in Antwerpen op het proces rond de dood van Jairon. De jongen van 14 stierf begin 2022 bij zijn vader thuis. Hij was ziek, maar niemand deed iets om hem te helpen. De politie vond zijn lichaam daar pas 2 maanden later. Collega en gerechtsjournalist Rosalie Pieters.
7: De moeder blijft erbij dat het hier gaat om moord. De vader zelf die zegt ik wil mijn verantwoordelijkheid nemen, maar voor mij gaat het om onopzettelijke doding. Die 5 andere beschuldigden die bij hem inwoonden, zij willen de vrijspraak. En dan heb je nog het Openbaar Ministerie. Ook zij gelooft niet in moord, in kwaad opzet, maar zegt dat het gaat om opzettelijk onthouden van voeding met de dood tot gevolg.
5: Nou, verschillende opties dus met een andere strafmaat. Die gaat van vrijspraak tot levenslang. In Duitsland is het doelwit opgepakt van de dodelijke reet in Overasselt in Nederland. Het gaat om een man van 28 die mogelijk betrokken was bij drugshandel. Op 1 september trok een groep gewapende mannen door Overasselt, mogelijk om wraak te nemen, omdat die man een lading drugs achtergehouden zou hebben. Aan zijn huis werd een bewaker doodgeschoten, 2 agenten raakten gewond. In die zaak zitten al 32 verdachten in de cel. Tim Merlier heeft daarnet het Vlaams kampioenschap wielrennen in Koolskamp in West-Vlaanderen gewonnen. Hij was de snelste in de massasprint voor de Nederlander Dylan Groenewegen. Ruben van Bommel, de zoon van onze bondscoach Mark van Bommel, is voor het eerst geselecteerd voor de Nederlandse nationale ploeg. Ruben is 22 en aanvaller bij PSV. Vader Mark is superblij met zijn selectie voor Oranje.
8: Het is natuurlijk een moeilijk jaar voor hem geweest met de kruisbandblessure. Als je dan op die manier terugkomt, dan is dat wel knap van hem. Ik heb zelf voor het eerst gespeeld in het Nederlands. Dat het hoogst haalbare, net zoals dat je rode duivel wordt. Ik ben er heel trots op.
5: Mark van Bommel maakte vanmiddag zijn eerste selectie bij de Duivels bekend voor de 4 wedstrijden in de Nations League binnenkort. Maandag is er trouwens een open training voor de fans in Tubeke. En Cristiano Ronaldo is opnieuw opgeroepen voor de Portugese nationale ploeg. De nieuwe bondscoach Jorge Jesus doet dus wat zijn voorganger Roberto Martinez al deed. En die kreeg daar op het voorbije WK veel kritiek op. Ronaldo is intussen ook al 41 jaar. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en wolken. Het blijft zo goed als droog, minimaal rond 14 graden. Morgen zon en wolken, kans op wat lichte regen en rond 22 graden. En zondag eerst nog wat regen, later klaart het op bij zo'n 20 graden.
4: Bijna 6 minuten over 5. Dit zijn de plekken waar je meer dan 10 minuten verliest op de snelwegen in Vlaanderen. Richting Nederland op de E34 staat de langste file tussen Lille en Turnhout-West. 24 minuten file, dat is daar niet zo gebruikelijk. Richting Antwerpen op de E313 van Massenhoven 24 minuten. Op de E19 vanaf Sint-Job in het Goor 12 minuten en op de A12 vanaf Poldervliet 10 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 24 minuten en tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 10 minuten. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne 10 minuutjes. Op de ring rond Brussel de buitenring tussen Vilvoorde, Koningsloo en Jette 16 minuten. En op de binnenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren-Vierarmen 10 minuten. Op andere plekken zou het niet meer dan 10 minuten mogen duren.
9: De 10 om te zien top 30 met Tom de Kok.

0: Enamorada, zeg dat wel. Belle Perez en die andere grote superster van 10 om te zien is hier ook net geland, zeg. Oh. Straight from London.
1: 10 om te zien, top 30. Met Tom de Kok en Anne de Baatselier.
0: Anne de Baatselier, een heel, heel, heel goede vrijdagavond. En wat ben ik blij dat jij hier bent.
2: Ik ook. Ik vind het superspannend.
0: Ja.
2: Ik maakte mij daarnet de bedenking dat ik eigenlijk op 3 uur vanuit het hartje van Londen gewoon hier in jouw studio ben beland.
0: Ja, want het is ongelooflijk, dames. Is je moet weten, we hebben dan zo maandag gebeld van Anne, kan jij vrijdag komen? En jij antwoordde, ja, maar ik zit in Londen, maar ik wil wel een vroegere Eurostar terugnemen.
2: Ja, ja, dat was dus niet gelogen. Ik stond vanmiddag tot 11 uur plaatselijke tijd, dus dan was het hier al middag, 12 uur, op het podium,
0: ja,
2: een evenement te hosten. En kijk, ik heb inderdaad een andere trein kunnen
0: nemen. Het was een bijzonder congres, we hebben het er eigenlijk heel de week hier over gehad. Wat ben je ook weer gaan doen?
2: Nee, het ging eigenlijk, weet je, de Soudals, de Tessa's, ja, de Henkels van deze wereld, die komen daar allemaal vanuit de ganse wereld samen om, ja, elkaar beter te leren kennen, om van elkaar te leren. Er waren sprekers, er waren debatten, er moesten vragen gesteld worden. Voilà, ik heb dat allemaal
0: zijn
2: zo.
0: Zijn dat dan harde debatten, zo over coatings en lijmen en...
2: Je moet je daar niet te veel van die dingen bij voorstellen. Maar goed, het was leuk. Ik doe dat nu ondertussen al voor de 5e keer.
0: Ja, natuurlijk.
2: En volgend jaar mag ik naar Genua in Italië.
0: Dat is tof, hè?
2: Dat is wel tof.
0: Dat is wel plezant. Allemaal werk, uiteraard. Maar we zijn blij dat je daar niet bent blijven plakken. Dat moest ik zeggen van Sven Ornelis. En we zijn blij dat je hier bij ons bent om het over 10 om te zien te hebben. We zijn bezig aan de lijst met de 30 meest succesvolle acts van 10 om te zien. Ja, die lijst hadden er 1000 van kunnen maken, ja, ook, natuurlijk. Dat was
2: en dan nog samengesteld door de one and only. Jokke.
0: Authorized door Jos van Oosterwijk.
2: Oosterwijk. Echt, ja. Ja. Zo fijn dat hij dat wou doen.
0: Ja, want
2: hij
0: houdt dat allemaal bij. Zo, we hebben al die cijfers van hem gekregen. Want ja, wisten wij veel. Maar we hebben dat dus met zijn hulp, hebben die lijst samengesteld.
2: Ja.
0: Hoe kijk jij terug op je 10 om te zien tijd? Dat is een heel open vraag.
2: Die loopt nog steeds, hè, beste,
0: ja,
2: Tom.
0: Dat weet ik.
2: Ja. Het houdt een mens jong, zou ik zeggen.
0: Is
2: want
0: waar.
2: Het is tegelijk nostalgie. Hè? Vooral met de AFAS-Dome, waar we ons gaan focussen op de jaren 90.
0: Ja.
2: En de beginjaren, zeg maar, van 10 om te zien. Maar het is dus tegelijk nostalgie, maar tegelijk blijft het ook hip. Het blijft, ja, kriebelen. Je bereikt daar een ongelooflijk groot publiek mee. Veel breder dan de mensen zouden denken, eigenlijk. Want ook jonge mensen zijn geïnteresseerd in die muziek van toen.
0: Ja, jullie doen het nog steeds in de zomer, hè, in Westende. Hoe verschilt dat gevoel nu van daar nu op het podium te staan met hoe het dan was in tussen 1989 en 2008, zo de OG 10 om te zien? Of is dat nog altijd hetzelfde voor jou?
2: Eigenlijk is dat nog altijd hetzelfde. We zijn alleen een beetje ouder geworden.
0: Jo,
2: niet alleen
0: niet
2: wij
0: zeggen,
2: als presentatoren, maar ook het publiek. Het publiek is meegegroeid. En de kleine jongens die toen met hun ouders kwamen kijken, zijn ondertussen volwassen mensen geworden. En die brengen nu hun eigen kinderen mee, denk ik dan.
0: Ja, en zo blijft
2: het nog altijd
0: door.
2: Maar.
0: Mensen zijn aan het genieten. We zitten nog net niet in de helft van die lijst. Ik ben heel blij dat jij met mij die laatste rechte lijn naar een nummer 1 gaat inzetten zometeen. We hebben net Margriet gehoord. Die stond op nummer 20. Die opende dit uur. Ik heb haar nog net op tijd in De Verraders, nu op televisie, goed leren kennen. Maar jij kende ze natuurlijk al een pak langer. Hoe was Margriet bij 10 om te zien, achter de schermen, in de vlezen?
2: Zoals Vlaanderen haar kent, hè, de warmte zelf, ja, heel attent. Altijd klaar voor een babbeltje, om mensen te helpen. Een enorm groot hart heeft Margriet, ja, altijd gehad. En natuurlijk haar specifieke, haar kenmerkende bulderlach, die,
0: ja,
2: die kwam heel regelmatig uit haar chakosje naar boven, om het zo te zeggen.
0: Grenzen verlegd voor vrouwen, voor mensen met een maatje meer ook.
2: Ja,
0: ook in de politiek,
2: ja, ja,
0: ongelooflijk, ja, is dat ding gedaan. Voor single moms heeft ze ook een lans gebroken. Maar we hebben haar moeten afgeven. Ze kan dus niet zelf op 13 november naar de AFAS-Dome, naar ons feestje komen. Maar daar hebben jullie een oplossing voor bedacht.
2: Ja, want Céline, die beleeft nu de tijd van haar leven, heb ik,
0: ja,
2: zo het gevoel. Want
0: gek
2: zij
0: genoeg,
2: vertegenwoordigt,
0: ja,
2: nu natuurlijk waar haar mama altijd voor gestaan heeft. En we hebben haar gevraagd om een hommage te komen brengen,
0: ja,
2: aan Margriet. En wat dat precies gaat worden, dat houden we nog even in het ongewisse.
0: Natuurlijk.
2: Een beetje voor verrassing kunnen zorgen. Maar er gaat dus wel degelijk een Margriet Hermans moment zijn.
0: Margriet zal er zijn, samen met 50 andere artiesten. Of zijn ze er echt heel veel, heel 10 om te zien uitgenodigd. Straks zullen we die lijst nog eens overlopen. Maar eerst gaan we door met deze lijst. En dit is er zo eentje waar ik van denk van, amai, dat zat ver bij mij. Magie van Filip Robrecht.
2: Ah, oh, waanzinnig mooi nummer.
0: Ja, was dat, want die staat superhoog in deze lijst. Ja. Dat was mij ontgaan. Heeft hij zo vaak,
2: hij zo vaak
0: met die om te zien?
2: Hij is trouwens voor de opnames van dat strijkersgeluid, zeg maar, naar Londen getrokken. Met de London Orchestra. London Symphonic Orchestra. Dat is het.
0: Kijk, zo is de cirkel weer rond, hè?
2: Ja.
0: Ja, zou wij ook een congres van Soudal gepresenteerd
2: hebben? Ik denk het niet. Maar het is voor mij een van de mooiste nummers. Ik werd er altijd emotioneel van als ik het hoorde.
0: Hij staat op 18.
2: Dus zijn de Kleenex hier ergens?
0: Ja, je mag aan Amedee. We hebben daar een Amedee-pop staan. Ik kuis hem daar maar aan af. We hebben met Filip Robrecht trouwens gebeld. Die is ondertussen nog altijd bezig met muziek. En zo doet iedereen de groet. Maar zegt ook van, die Tien om te zien tuiten. Dat is zo stilaan wel wat afgerond voor mij. Maar dit is een classic, dames en heren. Zet hem een klein beetje luider. Op 18 in de lijst van de 30 meest succesvolle Tien om te zien acts ever. Filip Robrecht.
1: De Tien om te zien top 30. Met Tom de Kok en Anne de Baatselier.
3: Dit is jou.
1: Nummer 18.

0: intens van genoten, lees ik hier in de Joe-app. Ondertussen is Anne de Baatslier haar bril gaan halen, zodat ze mee de reacties kan lezen.
1: Ik ben benieuwd wat de mensen schrijven.
0: Dus als je een boodschap voor Anne de Baatslier hebt, stuur maar door nu in de Joe-app. En ook als je een vraag hebt voor Erik Goossens, want hoe zou het nog zijn met de frontman van... Leopold 3, we gaan hem zo meteen bellen.
2: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Annelien Korevits, Mark Koeken en Tom Bonen. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, vanavond op VTM Go.
3: 30 jaar Milking. De eerste show was in no time uitverkocht. En daarom staan ze niet één keer, maar twee keer in de AFAS Dome in Antwerpen. Milking Forever. Op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober. Info en tickets via afasdome.be.
4: Zie het.
5: Grootser!
4: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
6: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Fien bij de tandarts.
7: Zou ik die gele elastiekjes op mijn blokjes doen? Want ik speel bij Esperanza, dat is onze kleur. Maar papa support het voor Anderlecht, dus die gaat dat niet tof vinden. Maar paars wil ik ook niet, want paars past niet bij geel.
6: Leef gerust, met de nieuwe tandverzekering van CM. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €3.300 terug voor orthodontie. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. CM. Leef gerust.
8: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
9: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
10: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
9: En is dat dan morgen wel opgeladen?
8: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer €1 per slimme laadbeurt.
9: Wow.
8: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
11: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
12: De 10 om te zien, top 30.

0: 1996, Touch of Joy, Don't Give It Up, met Xandy en een hele brave Sergio, die zo ja. mooi zingt. En zijn stem was toen nog niet
1: nog niet zo schor.
0: Doorroopt.
1: Of doorleefd, wat moeten we zeggen?
0: Er komen heel erg veel reacties binnen. Ja, vooral heel veel mensen die jaloers zijn op mij dat ik hier samen met jou in de studio mag staan.
1: Oh, maar ik vind het fantastisch om dit met jou te mogen doen. Ik vind het zo fijn dat jullie de vraag hebben gesteld.
0: Ja, dankjewel, mis je Willy niet.
1: Ja, weet je, ik krijg altijd de vraag zo van, en waar is Willy? Willy? Ja. En Willy net het omgekeerde, zo van, en waar is... Ja, wij wonen niet samen, hè. Ja. Wij hebben ook elk apart ons leven.
0: Er zijn veel mensen die hopen dat je blijft. Dus ja, mocht je niks te doen hebben de komende week, mag je altijd hier nog wel, val maar eens terug binnen hier.
1: Ja, wel, voilà. Als het me lukt.
0: Heb jij zelf je favorietjes uit al die jaren tien om te zien, Anne?
1: Goh, nee, eigenlijk niet. Ik ben iemand die graag op mij laat afkomen. En ik sta ook open voor nieuwe dingen. Ja. En er zijn eigenlijk in de hele carrière van Tien om te zien heel veel artiesten ontstaan. Hè. Wij hebben die nieuwe talenten een platform gegeven. Ja. Want nu zijn er natuurlijk al die talentenjachten, zoals The Voice en noem maar op. Maar dat was vroeger, dat bestond niet. En dan was er De Pijl. Ik weet niet of je dat nog herinnert.
0: Ja, en jullie hadden toch ook... jullie hadden de Vlaamse supertyp. Hadden jullie toch ook? Wat was dat ook alweer?
1: Ja, dat was dus een nieuw nummer. Een nieuwe plaat die uitkwam. En natuurlijk was je artiest heel blij als jouw nieuwe single werd uitgekozen door Jos om de nieuwe supertyp van die week te zien.
0: Dan klonk het zo op televisie.
2: De Vlaamse supertyp.
0: Ja, en dan wist je, ik moet de komende 10 jaar geen job meer zoeken.
1: Vooral een beetje goed zingen toch wel.
0: Ja, best sommigen toch. Nog veel meer prachtigs in die lijst met 30 meest succesvolle 10 om te zien artiesten ooit.
1: Oh.
0: Ja, straks hadden we Margriet en nu Jasmin. Ja, we sommige van die mensen moeten...

0: die mogen ook niet mankeren, ging ik zeggen. A Walk on Water van Milk Inc. Die komt er ook nog aan, maar waar in die lijst, dat ontdekken we samen. En ook hoe het nog gaat met Erik Koosters van Leopold 3. Is er wel klaar voor een videocall met Anne en mezelf. Maar eerst naar Nico Bosteels op de nieuwsredactie. Nico, wat gebeurt er?
1: Nou, goedemiddag. Protest bij de start van het academiejaar aan de UGent. Een 80-tal studenten eist het ontslag van de omstreden onderzoeker Nathan Koffnes. Ze noemen hem een racist en snappen niet dat de UGent hem les laat geven. Koffnes is voorlopig geschorst en er loopt een vooronderzoek tegen hem in afwachting van een mogelijke tuchtprocedure. Het protest daar verliep wel zonder incidenten. In Schaarbeek in Brussel is een schoolbus op een politiewagen gebotst. Er zaten gelukkig geen leerlingen in die bus. Er raakte ook niemand gewond. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval daar precies kon gebeuren. In de Davis Cup tennis staat het na de eerste dag 1-1 tussen ons land en Oostenrijk. Gauthier Onclin verloor de eerste enkel match in 2 sets, maar Zizou Bergs won daarnet de tweede in 3 sets van Lucas Neumeier. 2-6, 6-4 en 6-2. Morgen is er het dubbelspel en nog 2 enkelmatchen. De winnaar gaat naar de eindronde van de Davis Cup en dat is eind november in Italië. Vanavond en vannacht wolken en opklaringen, zo goed als droog, minima rond 14 graden. Morgen zon en wolken, kans op wat regen en 22 graden. En zondag eerst wat regen, later klaart het op bij 20 graden.
0: Nog snel 5 plekken waar je een kwartier kan gaan zoekmaken, mocht je in de auto naar ons willen luisteren. Richting Nederland op de E34 tussen Lille en Turnhout-West, daar is een ongeval gebeurd, 52 minuten file. Richting Hasselt op de E313 tussen Ranst en Herentals-West, ook een ongeval gebeurd. Zeg, doe ze rustig. 41 minuten file. Op de Antwerpse ring richting Nederland, van Antwerpen-West tot Borgerhout 26 minuten. Op de Brusselse buitenring van Grimbergen tot Jette 18 minuten. En richting Antwerpen op de E313 tussen Herentals-West en Wommelgem 16 minuten.
2: De 10 om te zien tot 30.
0: Samen met Anne de Baatselier tot 7 uur. De 30 meest succesvolle artiesten uit al die jaren 10 om te zien. Zijn er heel wat wat er ook een top 200 van kunnen maken. En 10 om te zien loopt nog steeds, dus blijf erbij komen. Samen met 10 om te zien, in 1989, werd er een groep geboren met de naam Leopold 3. Wat weet je nog over Leopold 3, Anne?
3: Ja, dat waren zo'n beetje straffe mannen. Dat waren feestvierers, laat het mij zo zeggen. Die bleven graag plakken aan de baar.
0: Ja, 7 jaar hebben ze bestaan. Daarna viel die groep uit elkaar. Maar tegen dan hadden ze een karrevracht met hits. 2 gouden ogen. 10 keren 10 om te zien op hun palmares. En de frontman was tegen dan een van de beroemdste mensen van Vlaanderen. Want hij speelde toen Peter van den Bossen in Familie.
3: Ja,
0: ik heb het over de echte Erik Koosters. Erik, goedenavond!
4: Goedenavond! Ja,
0: daar is hem, daar is hem. En nog geen haar veranderd. Hij is ondertussen ook even aan het eten.
3: Hij heeft ook al zijn haar nog, want dat is ook niet evident als man, hè?
0: Aan druifje.
4: Dat is een toepet, hè?
0: Lieve Erik, merci om even tijd voor ons te maken. We zijn aan het aftellen naar de 30 meest succesvolle 10 om te zien acts ooit zijn we aan het aftellen. Jij was daar jaren en jaren en jaren niet weg te denken met Leopold 3. Wat is jouw mooiste 10 om te zien herinnering?
4: Mijn intieme momenten met Anne, vond ik, dat blijft mij zo...
3: Ik moet jou even corrigeren. Jij hebt toch... jouw fantastische vrouw leren kennen dankzij 10 om te zien.
4: Eigenlijk helemaal waar.
0: Aha, is dat echt? Klein
3: detail.
0: Dat ken ik niet. Hoe is dat gebeurd?
3: Ja,
4: Zij was stand-in van... dat was dat is voor Anneke zelfs.
0: Van
3: was
0: Blef
3: dat voor
0: dan
3: mij zelfs ook. Ja. Oké. Okay. Nee, dus in de namiddag waren er repetities.
0: Ja.
3: En er moest iemand Willy en Anne spelen. En Dieke was... ja, mijn stand-in,
0: ja,
3: zeg maar.
0: Ja, was Anne gelukkig niet weer, dat zou raar geweest zijn. Ja. En daar zijn jullie elkaar dan tegengekomen, Erik?
4: Ja. En dat was dezelfde moment dat in Familie hadden ze nog mensen nodig. En ik had een boontje voor Bieke en ik zeg van, ik denk dat ik iemand weet.
0: Ja, dat hij dat niet meteen heeft geantwoord toen ik vroeg, wat is jouw favoriete 10 om te zien moment? Dat gaat hij toch straks mogen uitleggen thuis,
3: denk ik. Het ook, ja.
0: Jullie komen met Leopold 3 ook naar ons 10 om te zien feestje, Back to the 90s in de AFAS Dome. Moeten jullie dat nog eens repeteren, zo met de boys samen, of is dat gewoon puur op muscle memory dat jullie dat daar komen spelen?
4: Nee, dat is echt, want wij hebben 2 jaar geleden, hebben nog eens bij 10 om te zien aan de kust geweest.
3: In Westende, klopt.
4: In Westende. En wij stonden zo backstage, het was bijna aan ons. En Patje zei toen, vlak voordat wij op moesten, van dat is zo raar. dat is alsof wij gisteren nog samen speelden. En dat was intussen 20, 25 jaar tussen. Ja. Daar zit zoveel, maar wij hebben zo dikwijls gespeeld.
5: Ja.
3: Dat maar dat was genieten, toch wel daar in Westende. Ik zag jullie zo van, meen je dit? De reactie van het publiek, dat was fantastisch, hè?
4: Het leeft nog. Dus dat is altijd leuk. En ook zo van die leuke momenten is dat vanuit de productie van Like Me, dat die dan belde om te vragen van kijk, mogen wij nummers van Leopold 3 in de serie steken? Ja, dan besefte wel dat het wel iets betekent.
0: Dat heet Legacy. Je hebt
4: een
0: erfenis achtergelaten. Jullie staan in de Hall of Fame. En dat gaan we vieren. Kaartjes voor dat concert in de Afasdoom kan je op joe.be vinden of winnen. Zometeen hier. En als je het goed vindt, Erik, dan gaan we op nummer 16 naar een jong beginnend bandje luisteren uit de diepe jaren 90. Die toen Zomernacht zongen. En dus zomaar even bij de 30 meest succesvolle 10 om te zien acts ooit. Door Jos van Oosterwijk.
3: Heet de Zomernacht.
4: De Jos.
0: Ja.
4: Oh, ja.
0: De Jos heeft dat beslist en die spreken wij hier nooit tegen. Zomernacht
4: niet doen.
0: Van Leopold 3. Tot 13 november, hè. Dag Erik.
3: Salut, groetjes.
4: Salut. Salut. Dag Angela.
2: De 10 om te zien, tot 30.

0: zien we oude bekenden in de derde auditieronde van Got Talent. En bij VTM 2 is Keanu Reeves heel veel geld waard in John Wick Chapter 3. Vanavond bij VTM en VTM 2.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan €2 kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
6: Maak nu een afspraak op carglass.be.
7: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
8: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
7: Ja.
8: Wauw.
7: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
8: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
7: En daarom sturen we updates over je verbruik.
8: Om de 6 seconden?
7: Nee, 1 keer per maand.
8: Ah.
7: Meer info op luminus.be.
9: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Dat is...
10: Wauw!
9: Van Vibra.
11: Ah, papa, morgen heb ik turnen, hè?
10: Ja.
11: En zaterdag Scouts Weekend.
10: Komt goed.
9: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Vibra WeCare wasmiddel. 1,5 liter fles voor maar €2,99. Dat is...
10: Wauw!
9: Van Vibra.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
13: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
14: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
15: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke €15 krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag. Verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
16: De 10 om te zien, top 30. Met Tom de Kok

0: zijn over de helft gewipt van de lijst met de 30 meest succesvolle 10 om te zien acts ooit samengesteld door de Jos van Oosterwijk. En Wim Soutaar aan het baas hier, ja, die had een abonnement, hè.
1: Ja, en dit is ook een nummer dat is een tijdloze hit geworden, hè?
0: Ja, absoluut. Ja, nog altijd. Die toert daar nog altijd de wereld mee rond. Allee, ja. Toch rond Aalst en consorten. En daarvoor Jasmin met Porselein, waar jij natuurlijk ook heel warme herinneringen aan hebt.
1: Ja,
0: dat deed jou iets om het terug te horen.
1: Ik heb Jasmin eigenlijk beter leren kennen in 1997, toen wij samen Vlaanderen Boven hebben gepresenteerd. Dat was zo'n een zomersprogramma. Twee keer per week gingen wij live in een studio. En de bedoeling was eigenlijk om wat er leeft in Vlaanderen tijdens de zomer naar de studio te brengen, ja, en de mensen daarvan laten proeven. En het jaar nadien werd ik voor de derde keer mama van Vincent.
0: Ja.
1: En ik heb Hilde zo goed leren kennen dat ik zoiets van had van, ik wil dat jij de meter wordt van Vincent. En ze heeft dat toen ook gezegd.
0: En heeft ze ja gezegd.
1: Ja.
0: Ja, die Vincent, dat is nu wel curieus, want er zijn al heel veel berichten voor jou binnengekomen, maar ook van ene Vincent die zegt, veel plezier daar met mama, doe haar de groetjes van haar liefste zoon en zeg dat ik vanavond naar huis kom. Voilà, ik heeft zichzelf uitgenodigd, ik weet niet of dat de bedoeling was.
1: Ik was op de hoogte.
0: Anne, we hebben een feestje op 13 november, dan ga jij en Willy, ik denk een stuk of 25, 10 om te zien, echt samen elkaar praten, zijn er echt heel veel.
1: Ja, ja.
0: Ik zal straks de lijst er nog eens bij halen. Je kan er tickets voor kopen of je kan nu meespelen met 10 om te zien Hitster. Ben jij daar goed in, Anne? Zo liedjes in de juiste volgorde zetten, chronologisch?
1: Is het nu aan mij om dat te doen? Of
0: nee, nee, nee. Jij mag absoluut niet meespelen, maar de mensen thuis wel. We zijn op zoek naar de juiste volgorde van deze 3 nummers. Dus even luisteren en ons dan de juiste volgorde doorsturen. Dus van oud naar jong. Mm-hmm. En als je het juist hebt en de computer haalt je eruit, dan mag je gratis met je Plus One op 13 november naar ons feestje komen. Nummer 1 is... Natalia met Rising, dat is je eerste. De tweede is...

0: En de derde die je mag meenemen in je lijstje, dat zijn... Coco met zijn Dinky Toys, My Day Will Come. In welke volgorde zet je ze? Dus je had Natalia, Lisa Delbo en de Dinky Toys. Even nadenken, je mag dat zelfs opzoeken wat mij betreft. Je hebt daar precies één mama's jasje de tijd voor. Want dat zijn de volgende in ons lijstje. Als de dag van toen, mama's jasje. Die waren er ook vaak, hè?
1: Ja. Weet je dat dit nummer 35 jaar oud is? Klopt dat?
0: Zo'n ding mogen niet zeggen aan de Batslier. Ja, maar dan voel ik mijzelf plots zo absoluut eentje.
1: Dat zegt wel veel over mijn leeftijd, Tom.
0: We gaan er samen van genieten. We gaan terug naar Als de dag van toen, inderdaad uit 1997.
2: Nummer 13.

0: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
1: Chipolatas, klinkt goed, hè?
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.

0: Protest bij de start van het academiejaar aan de UGent. Een tachtigtal studenten eist het ontslag van de omstreden onderzoeker Nathan Kafnes. Ze noemen hem een racist en snappen niet dat de UGent hem daar laat werken. Kafnes is voorlopig geschorst en er loopt een vooronderzoek tegen hem. Dat zegt de rector Petra de Sutter.
1: Dat vraagt toch heel wat tijd. Dat moet met de juiste zorgvuldigheid gebeuren. Dus dat vooronderzoek dat eigenlijk zal beslissen of we naar de tuchtcommissie gaan verwijzen of niet. Hè. Dus het is een procedure die eigenlijk wel wat tijd in beslag neemt en die best in alle rust en in alle grondigheid die daarbij hoort gebeurd.
0: Protest aan de UGent verliep zonder incidenten. In Schaarbeek in Brussel zijn een schoolbus en een politiewagen op elkaar gebotst. Er zaten gelukkig geen leerlingen in die bus, niemand raakte gewond. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval daar precies kon gebeuren. De Gezinsbond is niet te spreken over de mogelijke besparingen van de Vlaamse regering op het groeipakket, de vroegere kinderbijslag. N-VA stelt dat voor en Vooruit en CD&V schieten het niet meteen af. Maar besparen op het groeipakket is geen goed idee, zegt directrice Katrien Beusaert van de Gezinsbond.
2: Er is de voorbije periode al enorm bespaard op het groeipakket. In dat opzicht betreuren wij dan ook dat dit mogelijk op tafel ligt. Gezinnen hebben de voorbije jaren al heel veel koopkracht verloren door gebrekkige indexering van het groeipakket en tal van besparingen. Denk recent ook nog aan de schoolbonus, die in augustus voor 1,1 miljoen kinderen niet meer is doorgegaan.
0: Hoe die besparingen er precies zullen uitzien, dat is nog niet duidelijk. De Vlaamse regering moet tot 2 miljard euro besparen. Sinds de start van de oorlog in Oekraïne zijn al meer dan 1000 gevallen van seksueel geweld gemeld. In 9 op de 10 gevallen door Russische militairen. Dat staat in een nieuw rapport van de VN. En wellicht zijn de meldingen maar een fractie van het werkelijke aantal gevallen. Ze kwamen vooral van mannen die een tijdje gevangen genomen werden, maar ook van vrouwen en kinderen in Oekraïnse gebieden die Rusland bezet. Lennart van Eetveld heeft de derde rit in de Ronde van Slowakije gewonnen. Hij reed op de slotklim weg en bleef de sprinters nog net voor. Van Eetveld is daar meteen ook de nieuwe leider in Slowakije. En Tim Merlier heeft voor de tweede keer het Vlaams kampioenschap in Koolskamp in West-Vlaanderen gewonnen. Hij was de snelste in de massasprint. Jasper Philipsen werd daar vijfde. En in de Davis Cup tennis staat het na de eerste dag 1-1 tussen ons land en Oostenrijk. Gauthier Onclin verloor de eerste enkelwedstrijd in 2 sets. Maar Zizou Bergs won de tweede in 3 sets van Lucas Neumann. 2-6, 6-4 en 6-2. Morgen is er het dubbelspel en nog 2 enkelmatchen. En de winnaar die gaat naar de eindronde van de Davis Cup eind november in Italië. Vanavond en vannacht wolken en opklaringen. Het blijft zo goed als droog, minima rond 14 graden. Morgen zon en wolken, kan zo wat lichte regen en rond 22 graden. En zondag eerst nog wat regen, later klaart het op bij zo'n 20 graden.
3: Dankjewel Nico, dit zijn de plekken waar je nog 10 minuten of meer verliest op Vlaamse snelwegen. Om 5:45 op vrijdagavond een serieuze file richting Hasselt. Op de E313 van Wommelgem tot Herentals West, daar is een ongeval gebeurd. Daar sta je een volledig uur in de file, sterkte als je daar staat. Maar hey, wij zorgen voor entertainment. Het is waar, Anne. Richting Antwerpen op de E313 tussen Herentals West en Bommelgem. 18 minuten file. Richting Nederland op de E34 dan weer tussen Lille en Turnhout West. Daar is ook een ongeval gebeurd. 17 minuten file, dat is wel al minder dan daarnet. En op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout een kwartier. Op de ring rond Brussel, op de buitenring alleen nog een lange file tussen Grimbergen en Jette. 12 minuten, dat is redelijk normaal voor deze tijd van de dag. Op andere plekken niet meer dan 10 minuten. Wees lief voor elkaar.
4: De 10 om te zien, top 30, met Tom de Kool.

0: Nummer 11 in de lijst van de meest succesvolle 10 om te zien acts ooit. Sam Goris, daar moeten jullie mee afgezien hebben. Ja. Dat kan niet anders.
1: Maar het gekke is, die hadden dus thuis helemaal geen grasmaaier. Om ik me laten vertellen.
0: Dus ja. Zo zie je maar.
1: Maar nooit. Zijn manager Jack Rivers vond dat een subliem nummer. En kijk, het heeft Sam Goris groot gemaakt.
0: Ah, ja, het is,
1: hij brengt het nog altijd.
0: Zijn grootste hit. Ja. Je moest 3 andere 10 om te zien hits in de juiste volgorde zetten. Dit was de enige juiste volgorde uit 1991. Dinky Toys, My Day Will Come uit 1996. Ook een songfestival inzending.
1: Ja, ja, ja.
0: Liefde is een kaartspel. En uit 2004 kreeg je... Natalia met Rising. Heel veel mensen wisten dat. Ook Saskia uit Roeselare, die gaat gratis en voor niks naar ons feestje op 13 november in de AFAS-Dome in Antwerpen. Waar we 10 om te zien Back to the 90s gaan vieren.
1: Leuk, Saskia, dat je erbij zal zijn.
0: Ja, tof.
1: Eén van de zoveel.
0: Ja, ja, ik ging juist zeggen, ik zal je een pint trakteren, maar als ik dat tegen iedereen ga zeggen, dat gaan we niet
1: dat
0: doen.
1: Dat wordt een dure rekening.
0: We gaan dat wel vullen. Anne de Baatslier, we zijn toegekomen aan de top 10. De 10 meest succesvolle artiesten ooit uit al die jaren 10 om te zien. En het loopt nog steeds 10 op, dus het kan in principe kan het ooit nog veranderen zelfs. Maar toch, ja, we gaan veel jaren 90 zien, kan ik je nu al vertellen. Heb je zo'n kleine... Wie denk je dat er het vaakst bij jullie gepasseerd is, de meeste hits gescoord heeft, de Vlaamse artiest is die echt... waarvan het niet anders kan dan dat die op 1 moet terechtkomen?
1: Goh, ja.
0: Als jij moet gokken.
1: Ja. De boys van uit Sint-Genesius Rode, ja, die...
0: Wacht, wie komt er uit Sint-Genesius Rode? Get ready, bedoel je?
1: Nee. Doet dat geen belletje rinkelen?
0: Oh ja, juist. Ja, Koen en Chris,
1: ja,
0: natuurlijk.
1: Koen en Chris hebben we heel vaak gehad.
0: Ja, die waren er ook al van bij. Ik denk de allereerste aflevering, denk ik. Hè? Ja.
1: Ja, absoluut.
0: Oké. Okay.
1: Dus die maken, denk ik, volgens mij wel veel kans. Bart Kael. Hoe vaak hebben
0: kan
1: die niet over de vloer gekregen? Willy zelf ook, hè?
0: Ja, Willy, heb ik daar straks al verklapt, die staat nog in deze lijst.
1: Ja.
0: En Clouseau en Bart Kael komen er ook nog aan. Voilà, dan hebben we al 3 dus van de top 10. Maar waar, dat weten we niet. Dit is de Jos van Oosterwijk authorized version van de lijst. Dus we gaan aftellen. Nog 10 te gaan. Je krijgt er ook beeld bij als je echt helemaal wilt teruggeflitst worden naar King Beach in de jaren 90. Dan moet je nu naar Joe.be of de Joe-app. En op 10 staat een huppelend meisje van 15 uit Gent.
2: Nummer 10.

0: van begin tot einde meegezongen en gedanst door Anne de Baats hier in de studio.
1: De
0: 10
1: om te zien, top
0: 30. Ah, jullie zijn ook allemaal aan het genieten van de 30 beste ooit, volgens de lijst en de telling van Jos van Oosterwijk uit 10 om te zien. Ja, jij was net aan het vertellen tijdens, we waren samen aan het clipje van Get Ready aan het kijken, dat Du Jamais Vu was toen.
2: Ja, boybands of boysbands. Ik weet nog altijd niet wat je moet zeggen.
0: Boys, meerdere boys in een band. Voilà.
2: Dat kende Vlaanderen niet. En plots waren er een aantal die kwamen. Hè, want het was niet alleen Get Ready, Good Shape was er ook. En ja, dat was een fenomeen dat kwam overgewaaid van de Angelsaksische wereld, denk ik.
0: Ja, en hing het succes van de boysband samen met het succes van 10 om te zien? In de jaren 90.
2: Ja. Weet je, die krijsende meisjes, echt tienermeisjes die flauw vielen, dat was courant bij ons.
0: Ja,
2: het Rode Kruis had daar wel zijn werk mee.
0: De mensen brachten ook massaal van die teddyberen mee om naar het podium te gooien.
2: Ja, en ik weet nog dat Willy mij vertelde, ja, ik ga altijd met zo'n karrevracht, ook bij andere optredens, niet alleen 10 om te zien, mijn karrevracht aan knuffels naar huis. Wat doe je daar dan mee? En dan gaat hij dat dan aan een of andere instelling waar ze daar iets mee konden doen.
0: Het was Willy die dat mee naar huis
2: nam. Ja.
0: Heb jij zelf
2: nee, niet de knuffels van de Get Ready natuurlijk.
0: Heb je nog iets van die tijd thuis, zelf, dat je hebt overgehouden? Zo een knuffeltje of een cadeautje van iemand? Of een gouden oog?
2: Hoe heette dat? Een coccinelletje? Zo een lieve heersbeestje. Ik vond dat eigenlijk wel heel cute. Dus die heb ik gehouden. Dat ligt nog ergens op zolder in een of andere doos, denk ik.
0: Heel veel mensen aan het genieten. Er zijn ook veel foto's van VTM-stickers en Amadeus die mensen nog thuis hebben.
2: Ja, ik zag een berichtje langskomen ook dat er iemand zijn eten had laten aanbranden.
0: Maar dat is normaal. Het is Kelly. Kelly die zegt, ik heb een Turkse man en die begrijpt niks van wat ik aan het doen ben, want ik ben al 2 uur aan het meedansen op 10 om te zien muziek, maar die heeft dat allemaal gemist natuurlijk. En ik heb het eten laten aanbranden. En ze heeft dus een foto van een aangebrande steak doorgestuurd. Ze zegt, het zal frietjes worden vanavond.
2: Voilà, vrijdagavond frietjesavond.
0: De vent ook blij. Ja. Wij hebben op 13 november een feestje in de Afasdome, het Sportpaleis in Antwerpen. Er komen, ik denk, minstens 20 artiesten uit de jaren 90 van 10 om te zien optreden. Jij en Willy gaan dat aan elkaar praten.
2: Juist.
0: Gaan jullie de tent meebrengen ook? Gaan jullie die in de Afasdome opzetten?
2: Gaan we die daar binnen krijgen?
0: Oh, ik denk dat wel.
2: Ik weet het niet. Dat is één van de verrassingen.
0: Je kan daar tickets verkopen via joe.be of je kan nu nog een laatste keer mee Hitster de 10 om te zien edition spelen. Je luistert naar de volgende 3 nummers en je stuurt mij de juiste chronologische volgorde liever in de Joe-app door.
2: Het gaat van oud naar nieuw.
0: Ja, van oud naar nieuw. Dus eerst de eerste en dan de laatste. Enfin, in de volgorde van verschijning. Dit is je eerste opgave. Pommelien Thijs, Europa Veronder. We hebben het over alle jaargangen ooit van 10 om te zien. Hè? Ja. Dit is de tweede opgave. Ik wil leven, ik wil vrij zijn. Goed, hè? Jelle en de rest van Spring. Met Spring. En dit is je derde. Het zijn al 100 dagen
2: zonder jou. Oké.
0: Dit is jouw collega Aaron Blommaert met Zoe Livé en Tranen van Goud. In welke volgorde zet jij ze? Dus, je had Pommelien Thijs, Spring en Aaron Blommaert. Stuur de juiste volgorde nu door in de Joe-app en ga gratis naar 10 om te zien Back to the 90s in het Sportpaleis. Wij gaan ondertussen door met die lijst van 30 strafste artiesten uit de hele 10 om te zien geschiedenis. Met op 8 eigenlijk ook een soort van boysband.
1: Nummer 8.
0: Nou, het zijn boys, hè?
2: Ja.
0: Allee, mannenband.
2: Ja, die hadden al een iets lagere stand.
0: De Kreuners. Ook niet weg te slaan van dat podium, hè. Ik wil je.

0: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
1: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
2: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
1: En is dat dan morgen wel opgeladen?
0: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
1: Wow.
0: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
3: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
4: Wauw, ja!
5: Maar ja...
3: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
6: Ja! Maar ja...
3: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt... Oh, la, la.
6: Ja!
5: Maar ja...
3: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
7: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Recupel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
9: Licht het op, laat het op. Wij het op stroom.
8: Tja. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
10: Recupel. Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
11: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
10: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
12: Code Yellow!
3: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: Nathalie. Een kapster uit Oostende. Echt?
1: Maar vooral, ik snap Luc wel dat hij voor Bart gegaan is.
0: Ja.
1: Dat is wel een schoonmanneke, hè.
0: Knappe kerel, hè. Zonde eigenlijk.
1: Ja, dat is inderdaad een verlies.
0: Voor ons vrouwen dan.
1: Voor het vrouwdom, maar een winst voor ons mannen. Op 7 in de lijst van de strafste 10 om te zien artiesten ooit. Bart Kael, zeil je voor het eerst. Hij komt ook naar ons feestje in de Afasdoom op 13 november.
0: Mag niet ontbreken.
1: Ja, trouwens, de juiste volgorde van de liedjes was Spring uit 2003. Erop of eronder van Pommelien Thijs uit 2023. En dan was het moeilijk, want Aaron Blommaert en Zoë Lieve, dat is van dit jaar, Tranen van Goud, kwam er nog achter. Ja. En dat wist Samona uit Ninove, die wint ons allerlaatste duo-ticket
0: van vandaag. Yay, Samona! Toppie!
1: En jullie winnen zometeen allemaal nog iets veel schoner. Namelijk het mooiste liefdesverhaal van heel Tien om te zien.
2: Veel te mooi.
1: Het was zelfs veel te mooi. Erik en Sanne.
0: De hele zomer. De zomer van 90. Dat was ook mijn allereerste stap op het podium van Tien om te zien.
1: Ja.
0: En ik heb Erik en Sanne elke week mogen aankondigen als de nummer 1 van die zomer.
1: Hoe gaat het nog met hen al die jaren later? Ah, wel, we gaan het hen zo meteen gewoon zelf vragen.
0: Oh, leuk.
1: Maar eerst naar de nieuwsredactie. Hoe gaat het daar nog? Ook al een half uur geleden, hè? Nico Bosteels.
3: Ja, goedenavond. Aan de Turkse ambassade in Brussel hebben zo'n 200 mensen betoogd tegen de manier waarop Turkije holebi's en mensen uit de LGBTQ-gemeenschap behandelt. Deze maand viel de politie daar binnen in huizen, bars en bij verenigingen op verschillende plaatsen in het land. En dan meer dan 150 holebi's zijn daarbij opgepakt. De Turkse president Erdogan ziet hen als een bedreiging voor het traditionele kerngezin en als de oorzaak van het dalende geboortecijfer. De Gezinsbond is niet te spreken over de mogelijke besparingen van de Vlaamse regering op het groeipakket, de vroegere kinderbijslag. N-VA stelt dat voor en Vooruit en CD&V schieten het niet meteen af. Het is nog niet duidelijk hoe die besparingen er precies zullen uitzien, maar eender hoe, voor de Gezinsbond is er al genoeg bespaard bij de gezinnen. De Vlaamse regering zoekt tot 2 miljard euro. En Lennart van Eetveld heeft de derde rit in de Ronde van Slowakije gewonnen. Hij reed op de slotklim weg, bleef de sprinters nog net voor. En van Eetveld is ook meteen de nieuwe leider daar in Slowakije. Vanavond en vannacht wolken en opklaringen, zo goed als droog, minimaal rond 14 graden. Morgen zon en wolken, kans op wat regen en 22 graden. En zondag eerst wat regen, later opklaringen en 20 graden.
1: Nog een paar lange files, maar het valt best wel mee op dit moment. Alleen niet als je op de E313 naar Hasselt rijdt. Van Wommelgem tot Herentals-West sta je 1 uur en 10 minuten in de file. Dat is jammer, maar gelukkig is er goede muziek op Joe. Op de Antwerpse ring richting Nederland, tussen Antwerpen Centrum en Antwerpen Oost, een kwartier file. Op de Brusselse Biddering tussen Groot-Bijgaarde en Jette 10 minuten. En op de buitenring tussen Grimbergen en Jette 10 minuten.
4: De 10 om te zien tot 30.
1: Met mezelf, maar vooral ook met Anne de Baatselier. Dankjewel om hier te zijn.
0: Oh, ik vind het zalig.
1: Jij hebt al veel genoten. Ah, dat is goed. Ik ben blij, ben blij. Want ik was heel zenuwachtig om jou hier te ontvangen.
0: Zenuwachtig? Maar het is wel gaat niet samen.
1: Het is jouw legacy wel een klein beetje waar we het hier over hebben. En we hadden het er net al over. Er zijn maar weinig artiesten. Ja, ik was een klein manneke hè, toen ik naar jou keek, Tien om te zien. Er zijn voor mij weinig artiesten zo één op één vervlochten met die gouden jaren 90 van Tien om te zien als Erik en Sanne.
0: Ja.
1: En destijds, ja, ook echt het it-koppel van de showbiz stond op alle voorpagina's.
0: Absoluut.
1: Ook al omdat hij al een beetje een lichtjes grijzende bariton was.
0: Iets meer ervaring.
1: En zij de prachtige jonge hinde met de reeënogen. Maar hoe zou het vandaag nog met hen gaan? We vragen het hen gewoon zelf. Erik en Sanne... Goedenavond.
5: Goedenavond.
6: We hebben een introductie.
1: Klinkt ook meteen zo vertrouwd, die mensen. Ja, zeg, dat waren nog eens tijden, hè, Tien om te zien. Hoe kijken jullie daar al die jaren later op terug, Erik en Sanne?
5: Dat was een heel hectische periode en dat is allemaal een beetje aan ons voorbij gegaan zo. Ja. Op het moment zelf, hè, want het was van het een naar het andere. En,
6: ja, dat was super druk en nu als we daarop terugkijken denken we van wat hebben wij meegemaakt. Maar...
0: Ja, ja. Maar hoe leuk ook, Vlaanderen omarmde jullie toch, hè?
1: Ja, de mensen zagen jullie zo graag.
5: Ja, ja. Dat ja. was pure hysterie op sommige momenten. Ja. Als wij naar een optreden reden, dan stonden de mensen op ons te wachten. En rond de auto en hele drukte. Het was, en dan tussendoor nog even gaan optreden en dan naar het volgende weer. Ja. Dus dat was zo
1: hard gewerkt. Zeg, ondertussen zijn we al die jaren later en weten we dat jullie ondertussen actieve grootouders zijn. Hebben jullie al eens een clipje van toen aan de kleinkinderen kunnen laten zien?
6: Nee, maar weet je wat leuk is? Onze oudste kleindochter, dus ons Ella, dat is de dochter van Liesje, dat is de oudste dochter van Erik.
1: Ja.
6: En die was hier deze week, want die studeert in Gent en die is dan dichter bij ons dan thuis. En dan komt die, ja, ze is langs geweest, ze is kei leuk en blijven slapen. Maar ze zei ook van, ze zei in de scouts zijn enorm actief. Maar dit is, ik ga ergens naartoe met mijn verhaal hoor, wacht hè.
1: Wij wachten rustig af, doe maar.
6: Ze zegt van ja, ze waren aan het opruimen na een scoutsweekend en iedereen moe en iemand van de leiding zit veel te mooi op en ze bekijkt die en ze denkt, doet hij dat wel om mij te plagen of zo. Ze zegt, wat doet jij? En die zegt van ja, sorry, maar als ik moet opruimen, dan is dat echt het enige liedje dat mij kan motiveren.
1: Oh, dus, amai, dat is schitterend. Ja.
6: Zeg, hoeveel moet zeggen? Dat zijn eigenlijk mijn oma en mijn opa.
0: Ja. Zeg, hoe worden jullie genoemd eigenlijk?
1: Ja, zeggen ze oma en opa?
6: Ja, ze zeggen oma en opa, maar ze noemen ons eigenlijk oma Luna en opa Luna, omdat onze hond, die nu al Algarme overleden is, die heet Luna.
1: Ah, en oma Luna en opa Luna.
6: En Ada, de kindjes van onze dochter Maartje. Die, ja, die noemen mij Titi, omdat ik Artie ben. Ja, ik ben zijn meter en toen hij net begon te praten, dan ik zei ik wil metie zijn.
1: Ja.
6: Maar hij zei mee. Ik zeg nee.
1: Nee, dat gaan we niet doen.
0: Ik heb gekozen voor Bonnie. Ik vond dat ook wel schoon.
1: Ah, Bonnie, ik had ook een Bonnie. Als een schoon, ja, tuurlijk.
6: Ja. En Titi is staan gebleven. Dus voilà.
1: Titi, oma, opa, het maakt allemaal niet uit. Ik hoor dat het goed gaat met jullie, dat jullie gelukkig zijn. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. En ik mag jullie bij deze meedelen dat in de lijst die Jos van Oosterwijk voor ons gemaakt heeft, van dus de meest succesvolle 10 om te zien artiest, dus de vaakst uitgenodigde en de hoogst genoteerde 10 om te zien artiesten ever, staan jullie op 6. Dat is ongelooflijk eigenlijk.
0: Dat is wel de chapeau.
1: Ja, al die tijd. Ik stel voor dat iedereen iets pakt om op te ruimen, want we gaan luisteren. Ja. Erik en Sanne, dankjewel dat we even mochten binnenvallen in jullie leven. We love you. En we gaan hier samen nog eens naar de clip kijken, want het was zo schoon om te zien. Veel te mooi op 6 in onze lijst.
4: Dit is Joe. De 10 om te zien, top 30, nummer 6.

0: De magie is gearriveerd in Brussel. Harry Potter The Exhibition is nu open in Brussels Expo voor een gelimiteerde tijd. Koop nu je tickets via harrypotterexhibition.com. Samen met het Nieuwsblad en VTM.
1: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want je kent je Vlaamse klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Sam Goris, Billy Sommers en Bart Kael. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
3: Wienerberger. Waarmee dat ik mijn kinderen het allergrootste plezier doe als ze van school terugkomen, dat is met vers gemaakte soep. Maar de soep moet dus echt gemixt zijn totdat ze helemaal glad is, hè? Maar echt glad, hè? Minstens even glad gelijk onze baksteen.
4: Graag gladde bakstenen of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
5: Wienerberger.
4: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
6: Een kraan die lekt.
7: Een tegel met een barst.
8: Uw badkamer heeft haar beste tijd gehad.
9: Het is tijd voor iets nieuws.
10: Comfort.

0: op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
1: De 10 om te zien, top 30. Met top

0: Van Patje en Zora to Fabiola stond op 4 in de lijst met meest succesvolle 10 om te zien acts ooit.
1: Het wordt spannend.
0: Maar Anne de Batselier, die kunnen we het even over die outfits hebben? Wat was dat al? Mijn ogen doen een beetje pijn.
1: Ja, dat je moest je daarin murwen, is het woord, denk ik.
0: Allemaal van die latex pakjes.
1: Ja, die Alana Dante bijvoorbeeld.
0: Ah ja.
1: Dat was de queen van de latexpakjes.
0: Die komt ook naar de AFAS-dome.
1: Ik vraag me alleen af of dat latexpakje nog meekomt.
0: We hebben het daar gevraagd en ze zegt dat het erop zal lijken, maar dat het niet het originele latexpakje meer zal zijn. Dat we dat allemaal moesten begrijpen.
1: Want zij moest dus echt talkpoeder in dat pak. Nee, echt waar, hè? Om daarin te rijden. Dus dat schuift niet, hè?
0: Het is 7 minuten voor 7. En we hebben nog 3 nummers te gaan in deze 10 om te zien top 30. En het is vrijdagavond. En het is niemand ontgaan dat eigenlijk bijna onmogelijk is. Hè, in 7 minuten nog 3 nummers draaien. Jens zegt bijvoorbeeld...
2: Hopelijk loopt het uit. En horen we na 7 uur de nummer 1 van de 10 om te zien top 30.
0: Woehoe! Ja, ik ben net aan onze collega Brecht even gaan vragen of we de eerste 10 minuten van zijn programma mogen lenen.
1: En dat mocht.
0: Heeft ja gezegd, ja. Oh. Ons niet haasten. Het is vrijdag, we maken het gezellig. Heel veel reacties, jij bent ook aan het meelezen, maar het is... Nadine zegt, jullie hadden er beter een top 500 van gemaakt.
1: Eigenlijk.
0: Dat had gekund, hè?
1: Ja.
0: Doe volgend jaar. Mirjam zegt, waar is de tijd? Zo gezellig was het. Ik ging elke keer ook in Manhattan en aan de kust. Ik bleef tot de laatste. Ik keek er elke keer naar uit. Aan mijn zoon heb ik hier al van alles moeten uitleggen van die mooie tijd. We hadden spandoeken bij zelfs. Groetjes, Mirjam en Anne, wat zie je er prachtig uit.
1: Oh, dankjewel, Mirjam.
0: Dat is ook wel echt
1: ja, ik dacht. Het is koballen, dat hoort er wel bij.
0: Hè? En Kelly zegt hier, met de sausklopper of de haarborstel voor de spiegel. Veel te mooi. Meezingen, dat was mijn hele jeugd. Ja, op elk nummer zijn er mensen die mooie herinneringen hadden. Maar...
3: Dit is Joe. De 10 om te zien. Top 30.
0: Nog 3 te gaan. Dit is een officiële lijst. Dit is de lijst samengesteld op basis van de statistieken van hoe vaak artiesten in 10 om te zien zijn aangetreden en hoe hoog ze genoteerd stonden. Want het was een hitparade.
1: Ja.
0: Natuurlijk.
1: Ja. Dus dit is een van de meest populaire dan toch?
0: We gaan er nog 3 hebben te gaan. Ik heb nog niet gezegd wie er allemaal in zit, maar ik heb daar straks wel gezegd dat Willy Sommers nog moest komen.
1: Ja.
0: In deze lijst.
1: Ah ja, die mocht natuurlijk niet ontbreken.
0: En ik heb daar straks ook gezegd dat Clouseau er zeker nog in zit.
1: Uh-huh.
0: Ja. En dan is er nog een derde ergens. Stray Dog. Gokje. Een gokje. Het is niet wat de meeste mensen zouden denken. Die derde naam in de top 3.
1: Is er nog een boyband geweest?
0: Wie weet. Is dit al in de buurt? We gaan luisteren. We gaan luisteren naar de derde meest succesvolle artiest uit die hele 10 om te zien geschiedenis.
1: En dat is, nummer 3.
0: Ja, dat is omdat die mensen daar natuurlijk ook gewoon... Hij was er ook gewoon. Echt, elke
1: nummer
0: keer.
1: 3.
0: Ja, was. Winnie, deze is voor jou. Dames en heren, beste vrienden, Polonaise.
1: Kom aan, we beginnen.
0: En de bewijzen daarvan mogen gerust even gepost worden in de Joe-app. We zijn weg.

0: voilà, ik kan gelukkig sterven. Ik heb de Polonaise gedaan op een nummer van Willy Sommers met Anne de Baatslier. Nu, mijn ouders gaan eindelijk zoiets hebben van en eindelijk heb je iets bereikt in het leven zo. Maar het was wel heel schoon om te zien met hoeveel trots jij naar die clip van Willy zat te kijken, Anne.
1: Ah, oh, maar Willy is zo'n fijne collega, echt waar.
0: Ja.
1: Vanaf het begin klikte dat. En je mag daar ook alles aan vragen. Dat is nooit te veel, nooit te lang, te kort, te breed. Ja, het is een privilege om met hem in de AFAS-dome te mogen staan.
0: Ja.
1: En nu begint het echt stilaan dichterbij te komen. Hè. En
0: ja.
1: Door hier in de studio te zitten heb ik ook het gevoel, ik krijg kippenvelmomenten.
0: 13 november.
1: Het wordt kikken ook, hè.
0: En dan is het, zal ik de lijst nog eens doen? Wacht, hè, want dat is, ik moet daar even adem voor nemen. Good Shape, Jo Valli, Paul Anderson, Shana, Sam Goris, Bart Herman, Mosaïk, Bart Kael, Plaza, Alana Dante, Excession, Toast, Lux Steno, Leopold Tri, Celine Hermans, Enzo, Boyband, Gary Hegger, Petra en Pop in Wonderland. Dat is bijna de hele jaren 90 op één podium.
1: Ja, amai.
0: Ja.
1: Daar moet je gewoon bij zijn.
0: Daar moet je bij zijn. 13 november in de AFAS-dome in Antwerpen. Je kan de tickets verkopen op joe.be. Ja, en we hebben nog twee nummers te draaien, dus misschien even... ja, Nico, ben je er al?
2: Ja, ik ben er al.
0: Ja, dus we gaan het als volgt doen. Dus ik heb tegen Brecht gezegd dat hij nog even rustig naar het toilet kan en een koffie drinken. Jij doet het nieuws, dan doen we het verkeer en dan hebben we nog twee nummers te gaan. Is iedereen daar klaar voor?
1: Er worden hier regels overtreden.
0: Ja, dat is de basis. Het is vrijdagavond, iedereen is al naar huis vertrokken. Dus straks Brecht, geen paniek, maar ook nog de twee allerstrafste artiesten uit de hele tier om te zien geschiedenis. Na het nieuws van 7 met Nico Bosteels.
3: Ja, goedenavond. Vlaams Belang blijft de grootste van Vlaanderen. Protest aan de Turkse ambassade in Brussel. En hoogdag voor Lennart van Eetveld in Slowakije. Vlaams Belang blijft met voorsprong de grootste partij van Vlaanderen. Dat blijkt uit de grote peiling van HLN en VTM Nieuws. Als er nu verkiezingen zouden zijn, haalt Vlaams Belang bijna 28% van de stemmen. Dat is bijna 5% meer dan de nummer 2, N-VA. Die partij haalt dus 23%. Collega en politiek journalist Karel Attré.
4: Vlaams Belang zet druk op de N-VA. Ze halen hun op 1 na beste score in lange tijd. En kijk eens naar de kloof met de N-VA. Het Vlaams Belang is echt fors groter. De twijfelende N-VA-kiezers, die zijn er altijd al geweest, die zijn hun kar voorzichtig aan het keren.
3: CD&V springt over vooruit en is nu nipt de derde partij van Vlaanderen met iets meer dan 13%. Dan volgen PvdA met 10% en Groen en Anders allebei met een goede 6%. Aan de Turkse ambassade in Brussel hebben zo'n 200 mensen betoogd tegen de manier waarop Turkije holebi's en mensen uit de LGBTQ-gemeenschap behandelt. Deze maand viel de politie binnen in huizen, bars en bij verenigingen op verschillende plaatsen daar in het land. Al meer dan 150 holebi's zijn daarbij opgepakt. De Turkse president Erdogan ziet hen als een bedreiging voor het traditionele kerngezin en als de oorzaak van het dalende geboortecijfer. Een dubbelslag voor Lennart van Eetveld in de ronde van Slowakije. Hij reed in de derde rit weg op de slotklim, bleef de sprinters daar net voor. Van Eetveld is zo ook de nieuwe leider in Slowakije.

0: Parken zitten wassen hebben, het was te gezellig, Anne. Dat is er gebeurd.
1: Oh, dat is fijn om te horen.
0: Ja. Wij hebben nog 2 nummers te gaan in de lijst die we van Jos van Oosterwijk gekregen hebben met de meest succesvolle artiesten uit de hele Tien om te zien geschiedenis. Het is een prachtige lijst geweest al. Je kan hem nalezen op joe.be, waar je ook tickets voor ons feestje in de Afasdoom kan kopen. We hebben er nog 2 te gaan waarvan we weten dat er eentje Clouseau is. Er zijn heel veel mensen aan het sturen dat ze willen dat dat op 1 staat. Dat meest, ja...
1: Ja.
0: Het kan ook bijna niet anders.
1: Maar, geef toe.
0: Maar wie is die andere dan? Wie is die andere? De tweede dan? Of eerste, ja, we zullen het zo meteen horen. Meest succesvolle artiest uit die hele Tien om te zien geschiedenis.
1: Ja, we hebben ze nog niet gehoord, denk ik.
0: Ze waren toen nog gewoon met 3... En uw namen begonnen ook gewoon allemaal nog als vanouds.
1: Christel en Kathleen.
0: Met een K.
2: Nummer 2.

0: tweede meest succesvolle artiest ooit bij Tien om te zien blijkt gewoon K3 te zijn.
1: Ja, en terecht, als je ziet wat zij gedaan hebben in de Afwasdomen in Nederland.
0: Ja, dat is eigenlijk waar. Toen waren ze nog gewoon blond en ros en donker. En met z'n drieën. Ja, ondertussen is Brecht van Meijerhagen hier toegekomen.
2: Hi,
0: ja, je bent toch uit die kast geraakt waar we je in hebben opgesloten.
1: Ja, hij ziet er nog goed uit.
2: Even zoeken, dank u.
0: Maar anders, je mocht gewoon terug naar huis gaan. Pascal, stuur hier, kunnen jullie niet gewoon doorgaan na 7 uur met alle nummers die de top 30 niet gehaald hebben?
1: Ah, dat is nog eens een idee.
2: Ik ben weg, hè.
1: Ik heb geen plannen eigenlijk voor vanavond.
0: Wij moeten nog 1 ding doen. Nog 2 dingen eigenlijk. We moeten jou bedanken, Anne de Baetselier, om hier te zijn. En jou en die hele ploeg van Tien om te zien voor al dat plezier.

0: hier van al die jaren, want ja, we hebben eigenlijk al heel lang niet meer zoveel berichten binnengekregen van mensen die hier gewoon van aan het genieten zijn.
1: Ah, maar ik vond het gewoon super fijn. Echt waar. Het kriebelt weer, die radiomicroben. Echt.
0: Het leuke is, ah ja, maar dat is goed, volgende week terug om 4 uur dan. en het leuke is dat ook veel artiesten die op 13 november op ons feestje staan ook aan het luisteren zijn. Groetjes, we zien elkaar op het podium. 13 november stuurt Sandra van Plaza.
1: Ja.
0: Die heeft dat gewoon
1: fijn.
0: Gestuurd.
1: Ja, ja, ja.
0: En dan moeten wij nu nog één ding doen dan. En nu dat allemaal afgehandeld is. Wie is de grootste vedette? De meest succesvolle artiest ooit? Op 10 om te zien. Het vaakst uitgenodigd en altijd het hoogst genoteerd.
1: Ligt een beetje voor de hand.
0: Aan jou de eer om hen te introduceren. Voilà.
1: Goh ja, ik weet nog dat ik toen ik bij VTM begon, ik, om dat aan te kondigen, een fotosessie heb gedaan met hem. In bed.
0: Oh, wacht, vertel meer.
1: Ja, kijk.
0: Wacht.
1: Oh.
0: Brecht, dit gaat nog even duren. Brecht.
2: Ga mijn oortjes dicht doen.
1: Nee, daar gaat het nummer toch ook over.
0: Ja.
1: Die nummer 1.
0: Ja.
1: En...
0: Wacht, gaat dat nummer over jou?
1: Nee, nee, dat is...
0: Kan wel, hè?
1: Nee, het zou... Nee, dat was... De echte Anne hebben we ooit gereveeld. Maar de pers vond dat een leuk idee om Koen en ik samen in bed te stoppen en een fotosessie te doen om aan te kondigen. Ik word de nieuwe omroepster. Zoveel jaar geleden. Dus ja, nu hebben we eigenlijk al verklapt wie op 1 staat. Hè?
0: Op 1 staat...
1: Anne van Clouseau.
0: Dankjewel, Anne de Baatselier. En heel veel plezier met Brecht zometeen.
3: De 10 om te zien top 30 met Tom de Kok

Hey, goeie avond. Celebration. Niet alleen om die heerlijke nummer 1 van de 10 om te zien top 30 zo net. Maar ook omdat jij straks, ja, wie weet, met 8 filmtickets aan de haal gaat. Hoe, dat leg je zo meteen uit. Na Aletha Adams en Window of Hope.

0: voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis. Kruidvat, steeds verrassend,
1: altijd voordelig. Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
2: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
3: Immoscoopman!
2: Een zeer serieuze partij.
1: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
3: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
2: Ja, dat zijn een cape.
1: Ah, een cape?
3: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Immoscoopman!
6: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
6: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Jij, yeah, die altijd een oplossing vindt. Jij, yeah, die altijd anderen wil helpen.
8: Nog even, alles goed.
7: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
9: Come on.
7: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij defensie, meer dan een job, een missie.
10: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Samsung Galaxy Book 4 15.6 inch laptop met Intel Core 7 voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
11: Oh, zalig, hè?
12: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
11: Oh.
12: Oei.
11: Mijn enkel.
12: Schat, ça va?
11: Nee.
12: Wat kun je er nog op staan?
11: Zo'n beetje.
12: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtst bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
11: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
12: Ah, dat is in orde dan.
13: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
14: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
15: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
14: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
15: Hallo.
14: Kijk op telenet.be/ voor je zaak. Alles is beter in de Ardennen, de keuken.
16: Zeg, stereo of toch barbecue straks?
17: Je familiefoto's?
16: Max, alsjeblieft, het is webbroek teruggaan.
17: De buren?
18: Zeg, is dat een hert?
19: Nee, dat is een everzwijn.
17: En je vakantiehuis? Want bij Ardennetap vind je altijd het beste huis voor jou. De Ardennen zijn beter met Ardennetap.
20: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.

Het hoogtepunt van deze zomer, ja, of toch één van de, was het optreden op Rijvers van deze Laura Tesoro met mijn dochter erbij. Grote fan en ze was in de wolken. Papa blij natuurlijk, zeg, over optreden gesproken. Ze staan vanavond in de AFAS Dome. Op dit moment zelfs al het voorprogramma daar, de Pussycat Dolls. What a throwback naar de Zero's wordt het daar in Antwerpen vanavond. Dit zijn ze met Don't Shy bij Joe.

Hoeveel noten heb je op je zang? Dat is de grote vraag. Zometeen, ik laat je weer de eerste noot van een nummer horen dat ik zeker nog ga draaien vanavond. En aan jou om mij de titel en uitvoerder door te appen via de alomgekende Joe-app. Inzet 8 filmtickets. Er staan 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Richting Antwerpen de eerste van 38 minuten. Op de E313 is dat tussen Herentals, Industrie en Massenhoven. Dat is door een ongeval daar. Richting Hasselt 18 minuten erbij op de E313 ook tussen Wommelgem en Massenhoven. En de Brusselse binnenring, daar sta je 6 minuten extra aan te schuiven tussen Wezenbeek, Oppum en Tervuren Vierarmen. Ook 6 minuten trouwens op de Antwerpse ring richting Nederland tussen de Le Grellelaan en Borgerhout. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.

0: Pascal uit Evergem die zegt hier... Oh, dat is lang geleden dan een Frisco met wat nootjes. Ja, dat zongen ze erbij natuurlijk. Hè. Vooral de mensen die geen os, Spaans os con os natuurlijk. Ritmo de la noche van Lorca. Zeg, hier gaan we. Hoeveel noten heb je op je zang? Dat is de vraag. En ja, hoe minder, hoe beter eigenlijk. Hè. Ik laat zo de eerste noot horen van een nummer dat nog op mijn playlist staat voor vanavond. Aan jou om de titel en de uitvoerder door te sturen in de Joe-app. En dat is niet voor de eer alleen, maar wie weet win je dan wel ook 8 cinemakaartjes. Ben je er klaar voor? Dit is de opgave van deze week. We maken het even stil daarvoor. Hier gaan we. Oh, het was weer opgedaan. Hè. Het is wel een speciale, een soort van aanloopje of zo. Ja, weet jij welk nummer hier al klaar zit onder de knop voor verderop? Laat het mij nu weten. Hè. Voor 8 filmtickets, dat kan met een berichtje via de Joe-app. Veel succes!
1: Great music. Dit is Joe.
2: This is the sound of sea.

0: is a sound of sea, the sound which creates a new dimension. This is a new style of music.
1: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
3: Wat?
2: Hier staat op alle modellen.
3: Ja, ja.
2: En die prijzen, zijn die gecheckt?
3: Absoluut.
2: De Ford Kuga vanaf €24.500.
3: Yep.
2: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
3: Oké. In september bij Ford niet te missen. Mega stockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
5: Vanavond een currieke?
4: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
5: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Nog voor jij kan denken...
7: Ik heb gelijk geen energie.
6: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
8: Oh, mijn rug zit vast.
6: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
7: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
6: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
9: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
10: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
11: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld. Altijd zeker.
12: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
13: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
12: Ja.
13: Wauw.
12: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
13: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
12: En daarom sturen we updates over je verbruik.
13: Om de 6 seconden?
12: Nee, 1 keer per maand.
13: Ah.
12: Meer info op luminus.be.

0: Hoeveel noten heb je op je zang? Ik liet je een paar plaatjes geleden de eerste noot horen van een nummer dat ik zo meteen trouwens ga draaien. En Anne Lievens uit Kortrijk was de allereerste die stuurde en zij is er ook uitgepikt. Anne, proficiat, jij wint 8 filmtickets. En oh ja, die eerste noot, ik laat hem nu wat langer horen. Dat was natuurlijk dat aanloopje naar die geweldige intro van Umberto Tozzi's Gloria. Je krijgt hem van me naar Destiny's Child.
1: Good times, great music.
2: Dit is Joe.

0: Bampi.
1: Kijk eens, mijn nieuwe kamer.
2: Oh. Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
1: Zo fris en stralend.
3: Dat is nu de nieuwe levenskleur van 2027. Soulful Sage.
0: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
3: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
1: Allega's.
4: Naar Gamma.
5: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levis Ambiance verf in de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
3: Gamma, jouw verfexpert.
6: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
7: B-bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart. Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
8: Check.
7: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
9: B-bad.
7: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
10: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
11: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
10: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
12: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
10: Doen we wel. Argenta.
13: Zo simpel kan het zijn.
14: Dit is Joe.
15: Een goede avond. 8 uur Joe News krijg je nu van Nico Bosteels.
16: Goedenavond. 2 arrestaties na een achtervolging op de E34. Vlaams Belang wordt nog wat groter. Een valse start voor Nina Pinzarone. Op de E34 in Turnhout is een politieachtervolging geëindigd met een ongeval. 2 verdachten zijn daar opgepakt. Die achtervolging begon in Berchem, eerst via de E313 en daarna dus op die E34. En in Turnhout reden ze dan in op een vrachtwagen. Er raakte niemand gewond, maar de snelweg was wel een tijdje dicht. Het is niet duidelijk wat de reden was voor die achtervolging. Vlaams Belang blijft ruim de grootste partij van Vlaanderen. Het vergroot zijn voorsprong zelfs nog wat op de nummer 2, N-VA. Dat blijkt uit de grote peiling van HLN en VTM Nieuws. Als het nu verkiezingen zouden zijn, dan haalt Vlaams Belang bijna 28% van de stemmen. Bijna 5% meer dan de N-VA. Collega en politiek journalist Karl Latré.
17: Vlaams Belang zet druk op de N-VA. Ze halen hun op 1 na beste score in lange tijd. En kijk eens naar de kloof met de N-VA. Het Vlaams Belang is echt fors groter. De twijfelende N-VA-kiezers, die zijn er altijd al geweest, die zijn hun kar voorzichtig aan het keren.
16: CD&V springt over vooruit en is nu nip de derde partij van Vlaanderen met iets meer dan 13%. En dan volgen PvdA met 10% en Groen en Anders, allebei met een goede 6%. Kunstschaatster Nina Pinzarone is niet zo goed begonnen aan het nieuwe seizoen. Op de Lombardia Cup in Italië staat ze na het korte programma pas 10e. Ze viel bij een sprong en een combinatie mislukte ook. Pinzarone traint sinds deze zomer in de VS met een nieuwe coach. Vanavond en vannacht wolken en opklaringen, zo goed als droog, minima rond 14 graden. Morgen zon en wolken, kans op wat lichte regen en rond 22 graden. En zondag begint met regen, later klaart het op en dan halen we zo'n 20 graden.
15: Dankjewel en nog meer goed nieuws, want er staat nog maar 1 file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En dat is richting Hasselt, 9 minuten erbij op de E313 tussen Ranst en Massenhoven. Maar dat betekent dus dat je nergens anders meer dan 5 minuten verliest.
4: Dit is Joe
18: met Brecht van Meijerhagen.

Het weekend is begonnen. Elke vrijdagavond tover Joe zich om tot een boogie wonderland. Dat is een extra dansbare playlist natuurlijk. En ook de traditionele battle. We gaan ook dit seizoen weer op zoek naar de meest happy dansplaat aller tijden met een kerstverse selectie. Vorige week kwam de volgende uit de bus. Ja, Salt en Pepper, waar bleef die in de playlist? Goed dat jij die eruit hebt gepikt. Push it. Die gaat naar de volgende ronde dus. En nu gaat het tussen Nederland en Zweden. Optie A voor jou is deze.

0: Yes, this is what it feels like. Armin van Buuren draait al jaren mee. Hij is nog altijd niet beu. Hij draait op de grootste dancefestivals en hij brengt ook eigen singles uit, zoals deze. Met Trevor Jones, van meer dan 10 jaar geleden intussen. Maar hij blijft goed, hè? Hij blijft goed. En die gaat de strijd aan met een Zweedse singer-songwriter. Licky Lee is dit, die eigenlijk met een remix van een nummer van hem beroemd werd, hè? Wat zeg ik van hem? Het is een dame. Excuseer daarvoor. Deze dus, I Follow Rivers. Ja, wat wordt het, hè? Gaan we voor de noorderburen of reizen we nog iets verder naar het noorden? Naar Zweden? Je kan het nu met 1 simpele druk.
1: Joe. Met Brecht van Meijerhagen.
0: Op de knop, de virtuele knop beslissen in je Joe-app. Dankjewel. En ik ga alvast het goede voorbeeld geven met Lady Gaga. Just Dance. En ook deze spinners zijn van de partij met Working My Way Back to You. Dankjewel.

0: stapt in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Star Days voordelen. Ontdek hem bij je erkende

En nog een kreetje om het helemaal af te maken. Matthias Reim en Verdamd, ik lief u. En Verdamd, wat was het nogal een bitse strijd, zeg maar. Een overduidelijke winnaar in onze nieuwe stap in de zoektocht naar de meest happy dansplaat aller tijden. Wie mag er door naar de volgende ronde? Wel, zo'n 30% koos voor Armin van Buuren, maar een overrompelende 70% van de Joeys gaat helemaal voor Licky Lee. En hier is ze, met de Magician Remix.

happy dansplaat van dit seizoen, Licky Lee. En I Follow Rivers. Jouw weekend start ideaal bij Joe met de echte dance classics zoals deze. En ook deze. Die hoor je al het komende half uur. Er staat één file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En even kijken, dat is er eentje op de E313. Richting Hasselt, wel te verstaan, 13 minuten erbij tussen Ranst en Massenhoven.

0: Vorige week was hij in Parijs, Justin Timberlake. En niet om de toerist uit te hangen, of toch niet alleen dat. Hij was verrassingsact op het concert van Jay-Z. Ze brachten samen twee nummers en the crowd went wild. Natuurlijk, hoe zou je zelf zijn? Rock Your Body komt er zo meteen aan.
1: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
2: Nog even, alles goed.
1: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
3: Come on.
1: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij defensie, meer dan een job, een missie.

Sister Sledge en All American Girls hier op vrijdagavond bij Joe. Zeg, onze Tom die is nog maar net uitgefeest van de 10 om te zien tot 30. Inclusief Polonaise met Anne de Baatselier in de Joe-studio. Of hij gaat al een ander feestje bouwen. Hij stuurt 5 ploegen van elk 10 personen naar de Harlem Globetrotters op 4 oktober. Elke dag neemt hij het volgende week op tegen een studiogast of Joe-DJ in een spannende basketbalwedstrijd. Inschrijven daarvoor kan nu en ook nog in de loop van volgende week op joe.be. Zeker meedoen en dan zit jij misschien wel te juichen bij de Harlem Globetrotters.

na 9 uur schudden we de voetjes los hier bij Joe met Prince, Whitney Houston en Snap bijvoorbeeld, maar ook nu al, want geen 1984 zonder in zwijm vallen voor Kevin Bacon in Footloose.

0: is 9 uur. Goedenavond. Joe Nieuws nu met Nico Bosteels.
1: Goedenavond. Twee arrestaties na een achtervolging op de E34. De afrit Deurne wordt verplaatst. Een ongerustheid over een drone-inslag aan een Russische kernreactor. Op de E34 in Turnhout is een politieachtervolging geëindigd met een ongeval. Twee verdachten zijn daar opgepakt. Die achtervolging begon in Berchem, eerst via de E313 en daarna dus op die E34. In Turnhout reden ze in op een vrachtwagen. Er raakte niemand gewond, maar de snelweg was wel een tijdje dicht. Het is niet duidelijk wat de reden was voor die achtervolging. Hinder op de Antwerpse ring dit weekend. Voor de Oosterweelverbinding wordt de afrit Deurne verplaatst. De nieuwe die gaat maandag open. Je hoort Laurens Stuik van bouwheer Landis.
2: Dit weekend zal de afrit Deurne zelf niet beschikbaar zijn. Een heel weekend lang niet. En de aansluiting van de E313 met de ring in de richting van Nederland zal 's nachts, zowel vannacht als de nacht van zaterdag op zondag, ook gesloten zijn.
1: De werken starten over een uur en duren tot 5 uur maandagmorgen. In Koersk in Rusland, dat is niet ver van de grens met Oekraïne, is de koeltoren van een kernreactor geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. De reactor werkte op het moment van die inslag en er is geen brand uitgebroken. Maar het agentschap benadrukt wel dat aanvallen op kerncites onaanvaardbaar en erg gevaarlijk zijn. En in ons voetbal spelen AA Gent en Standaar op dit moment tegen elkaar. Dat is de nummer 2 tegen de nummer 6. En na zowat een kwartier in de eerste helft staat het daar nog altijd 0-0. Vanavond en vannacht wolken en opklaringen, zo goed als droog, bij minima rond 14 graden. Morgen dan krijgen we zon en wolken, kans op wat lichte regen en 22 graden. Zondag begint met regen, later klaart het op en dan halen we 20 graden.
0: En het is nog altijd file rijden richting Hasselt op de E313. Voor zo'n 5 minuten wel maar tussen Ranst en Massenhoven ergens anders verlies je 5 minuten of meer.
3: Dit is Joe met Brecht van Meijerhagen.

1999, toen de wereld ging ondergaan, weet je nog? Prince wist het allemaal al in 1983 dat we gewoon gingen doorfeesten. En dat doen we vanavond ook. Ik neem je mee naar het weekend van de Greatest Hits bij Joe. Wie of wat mag je de komende dagen verwachten trouwens op jouw favoriete zender? Ik vertel het je zo meteen. Mylène Farmer en ook Xandy maakt zich al op met die One Life, je weet wel. Songfestival 2004. Waar is

Het weekend is er altijd een van de greatest hits bij Joe. Ook nu weer. Morgen hoor je om 10 uur Kenneth, daarna Astrid en ikzelf ben er tussen 4 en 8. En dan ga ik weer met jou op zoek naar de mooiste liedjes rond een gekozen thema. En morgen vieren we Dance Day, de dag van de dans. Ja, dan weet je het al, hè. Doe maar wat inspiratie op vanavond, want Joe Party is er om 10 uur. En tegen dan Shaken met Gustav, Dolly Parton en ook de volgende, Erasure and Sometimes.

0: Dolly Parton niet meer onder ons. Het is toch wel wennen, hè? 9 to 5. Het is weer zover.
1: De laatste dans, die moet je mij nog schenken.
0: En of ik jou die wil schenken, want jij mag me weer suggesties doorsturen voor onze laatste dans. Elke vrijdagavond is dat zo, hè? Het laatste liedje waarmee ik je weekend mag inluiden, dat is op verzoek dat we dus draaien om iets voor 10, net voor Joe Party, helemaal losbarst. Dus waarop wil jij zo meteen helemaal wild gaan, het officiële startschot zeg maar van je weekend, stuur het maar door via de Joe-app. En daar is die lastige file weer die we maar niet kwijt geraken. Nog maar 5 minuten wel. Op de E313 richting Hasselt tussen Ranst en Massenhoven.

Who's Johnny en who's Joe? Jij zal het geweten hebben, want Joe is er altijd als de kippen bij. En de komende tijd is dat zeker ook het geval met tickets voor de beste concerten. Woppa! Vandaag raakte bekend dat Ronan Keating op 7 september volgend jaar in de Lotto Arena staat met zijn Just Getting Started World Tour. En op donderdag 24 september, dat is dus volgende week, kan je tickets winnen al bij Tom op vrijdag in de ochtend. Ook nog eens bij Sven en Anke. En dat is dus net voor de ticketverkoop start. Dus als allereerste kan jij de tickets winnen voor volgend jaar. Dat is toch wel fantastisch, hè? En het zal niet de enige zijn. Ricky Martin, die mag ook nog eens komen van mij. Alvast digitaal. En straks de Bucketheads ook.

de laatste dansen overspoelen onze Joe-app op dit moment. Wat een weelde. En daaruit mag ik zo meteen eentje of misschien zelfs twee kiezen als ik tijd heb. Wat mag ik als laatste draaien? Als startschot van je weekend. De volgende twee krijg je sowieso, want gewoon veel te goed om te laten liggen. Rhythm is a dancer.

Laatste dans. En het zijn er zelfs twee geworden, want ik had eigenlijk twee gaten in een playlist om op te vullen. En daar is dus Karel de Wale weer, hè, met zijn laatste dans. Ja, die stuurt geregeld zo van die verborgen pareltjes op. En deze keer was dat weer het geval. War and You Got the Power. Echt een swingend nummer uit de 70s. Dat komt jouw richting uit, Karel. En ook die van alle andere Joey's die nu aan het luisteren zijn. Maar eerst en vooral Claude van Dalen. Die is een beetje trots op het volgende nummer, want de uitvoerder is Jan van Daal. Ken je die nog? Jan van Daal? En dat klinkt natuurlijk een beetje als mijn achternaam, zegt hij. En dat is iets om trots op te zijn. Want wat een throwback naar die onvergetelijke 90s is met dit, zegt Jan van Daal. En Castles in the Sky. Hoe lang is dat geleden? Geef toe.

0: avond. Het is 10 uur geworden. Tijd voor nieuws dus met Nico Bosteels.
1: Goeie avond. Er is een uitspraak op het proces rond Jairon. De afrit Deurne wordt verplaatst. Een goede start van de Belgen op de Zevenkamp in Talens. De vader van Jairon is schuldig aan moord op zijn zoon. Dat heeft de Assize jury in Antwerpen daarnet beslist. De jongen van 14 stierf begin 2022 en lag 2 maanden dood in zijn bed voor de politie hem daar vond. Je hoort de voorzitter van het Hof.
2: Naar het oordeel van de jury staat boven elke redelijke twijfel vast dat eerste beschuldigde, Renly Manuela, opzettelijk, met kennis van zaken en bewust de dood van Jairon heeft aanvaard als gevolg dat zich zou voordoen bij het normale verloop van de gebeurtenissen.
1: De uitspraak is opvallend, want het parket had een veroordeling voor doodslag gevraagd en dat is een lichtere misdaad. 4 medebeschuldigden die bij de vader woonden zijn schuldig bevonden aan het onthouden van voedsel of verzorging met de dood tot gevolg. 1 gaat vrij uit. Maandag beginnen de debatten over de strafmaat. Hinder op de Antwerpse ring dit weekend. Voor de Oosterweelverbinding wordt de afrit Deurne verplaatst. De nieuwe gaat maandag open. Door Laurens Stuyck van bouwheer Landis.
3: Dit weekend zal de afrit Deurne zelf niet beschikbaar zijn. Een heel weekend lang niet. En de aansluiting van de E313 met de ring in de richting van Nederland zal 's nachts, zowel vannacht als de nacht van zaterdag op zondag, ook gesloten zijn.
1: Nou, de werken starten rond deze tijd en duren tot 5 uur maandagmorgen. In ons voetbal spelen AA Gent en Standaar op dit moment tegen elkaar. Bijna 10 minuten ver in de tweede helft en de stand is daar 1-1. En op de atletiekmeeting in Talens in Frankrijk staat Norwitz aan de leiding in de Zevenkamp voor Nafitian. Vandaag stonden al 4 van de 7 nummers op het programma en morgen volgen de laatste 3. Voor Tiam is het haar eerste meerkamp na het mislukte WK van vorig jaar in Tokio. Vannacht afwisselend wolken en opklaringen, zo goed als droog bij minima rond 14 graden. Morgen krijgen we zon en wolken, er is kans op wat lichte regen en rond 22 graden. Zondag begint met regen, later klaart het op en dan halen we zo'n 20 graden. Show Party.

0: was me. Was me.
1: Dit is Joe.
2: Joe Party.

0: van 11 uur.
1: Goedenavond. De vader van Jairon is schuldig aan moord op zijn zoon. Dat heeft de assisenjury in Antwerpen beslist na bijna 9 uur overleggen. De jongen van 14 stierf begin 2022 en lag 2 maanden dood in zijn bed voor de politie hem vond. De voorzitter van het hof las de beslissing van de jury voor.
2: Aldus heeft hij zelf de dood van zijn zoon Jairon aanvaard als het onvermijdelijke gevolg van zijn doelbewust nalaten medische hulp in te roepen. Dat eerste beschuldigde, Randy Manuela, hierbij met voorbedachtheid handelde, kan onmogelijk betwijfeld worden.
1: De uitspraak is opvallend, want het parket had een veroordeling voor doodslag gevraagd, zijn lichtere misdaad. 4 medebeschuldigden die bij de vader woonden zijn schuldig bevonden omdat ze de jongen geen eten gaven en niet verzorgden, met de dood tot gevolg. Nog 1 andere is vrijgesproken. Maandag beginnen de debatten over de strafmaat. In Parijs is een Franse politieagent van 35 opgepakt omdat hij mogelijk van plan was om een terreuraanslag te plegen. Volgens het gerecht had hij wapens geprint met een 3D-printer en werden bij hem thuis en in zijn auto wapenonderdelen gevonden. Wat of wie precies zijn doel was, is niet duidelijk. De man heeft ook banden met extreemrechts in Frankrijk. En in ons voetbal heeft AA Gent met 2-1 gewonnen van Standaard. Gent wordt zo voorlopig alleen leider met 3 punten meer dan Union, maar dat speelt zondag nog. Standaard staat 6e. Vannacht afwisselend wolken en opklaringen en zo goed als droog, minimaal rond 14 graden. Morgen zon en wolken, kans op wat lichte regen en rond 22 graden. Zondag begint met regen, later klaart het op en we halen zo'n 20 graden. Show Party.

0: nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. De VS en Denemarken hebben een akkoord gesloten over Groenland. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump aangekondigd. Details maakte hij niet bekend, maar volgens het nieuwsagentschap Reuters zou de militaire aanwezigheid op Groenland uitgebreid worden. Trump had er eerder mee gedreigd om Groenland te annexeren. De vader van Jairon is schuldig aan moord op zijn zoon. Dat heeft de Assize jury in Antwerpen beslist. De jongen van 14 stierf begin 2022 en lag 2 maanden dood in zijn bed voor de politie hem vond. De voorzitter van het Hof las de beslissing van de jury voor.
2: Aldus heeft hij zelf de dood van zijn zoon Jairon aanvaard als het onvermijdelijke gevolg van zijn doelbewust nalaten medische hulp in te roepen. Dat eerste beschuldigde, Randy Manuela, hierbij met voorbedachtheid handelde, kan onmogelijk betwijfeld worden.
1: De uitspraak is opvallend, want het parket had een veroordeling voor doodslag gevraagd. Dat is een lichtere misdaad. 4 medebeschuldigden die bij de vader woonden zijn schuldig bevonden omdat ze de jongen geen eten gaven en niet verzorgden. 1 andere is vrijgesproken. Maandag beginnen de debatten over de strafmaat. En in ons voetbal heeft AA Gent met 2-1 gewonnen tegen Standaard. Gent wordt zo voorlopig alleen leider met 3 punten meer dan Union, maar dat speelt zondag nog. Standaard staat 6e. Vannacht afwisselend wolken en opklaringen en zo goed als droog, minima rond 14 graden. Morgen kans op wat regen bij 22 graden. Zondag klaart het op bij 20 graden.

gotta listen.